0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world has to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: totdat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en Republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Waarvoor zou jij de Heer kunnen aanbidden vandaag? Waarvoor ben je hem dankbaar? Voor het feit dat het een nieuwe dag is. Dat je een mooi weekend hebt gehad. Dat er misschien wel herfstvakantie is als je in de regio Noord woont. Zoveel reden om hem groot te maken. Maar wat nou als je door een periode in je leven gaat waar het allemaal wat lastiger is? Aanbidden door de pijn heen. Christenen uit de vervolgde kerk hebben daar dagelijks mee te maken. Zometeen horen we daar meer over in de overdenking van Eline Zegers van Open Doors. Nadat we de dagtekst hebben gelezen uit Hebreeën 12 vers 14. Daar staat: streef erna in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien.

0: Jannica van Barneveld, Mosiek Worship, je hoorde U bent sterker. Je zult het misschien in je eigen leven wel eens ervaren hebben. Dat aanbidden, als het moeilijk gaat, wat lastiger is. Aanbidden door de pijn heen, hoe doe je dat? Christenen in de vervolgde kerk hebben geen keuze. Elke dag is het maar weer de vraag of ze hun geloof kunnen belijden en of ze wel veilig zijn. En dan kiezen ze ervoor om God te aanbidden. Juist omdat God altijd zo trouw is. Daar hoor je meer over in de overdenking van Eline Zegers van Open Doors.
1: Sommige dingen kun je pas begrijpen als je ze van dichtbij meemaakt. De kracht van aanbidding te midden van vervolging is daar één van. Je kunt video's bekijken van kerkdiensten vol dans en zang, maar pas wanneer je tussen de mensen staat, ervaar je wat er werkelijk gezongen wordt. Dan hoor je niet alleen muziek, dan hoor je levensverhalen. Tijdens een reis met Open Doors in Nigeria werd voor mij zichtbaar wat aanbidding betekent voor christenen die leven onder de voortdurende dreiging van geweld. Ik kwam om muziek te maken, maar ik ging naar huis met een diepere les over aanbidding dan ik ooit uit een boek had kunnen leren. Hun aanbidding vertelt verhalen van verlies, onzekerheid en volharding. Wanneer zij zingen, hoor je de pijn van wat ze hebben meegemaakt. Je hoort het verdriet van mensen die leven met vragen waarop ze nog geen antwoord hebben gekregen. Maar je hoort ook iets anders. Je hoort geloof. Geloof dat stand houdt terwijl het leven moeilijk is. Tijdens de reis was er een lockdown in de stad. We konden niet zomaar de straat op. Wanneer we buiten het hotel kwamen, werden we begeleid door politieagenten met grote wapens. Voor mij voelde dat vreemd en uitzonderlijk. Voor veel christenen in deze regio hoort die spanning bij het dagelijks leven. We maakten veel muziek met elkaar die week als Nederlandse muzikanten met Nigeriaanse muzikanten. De klanken van de muziek lieten hun lichamen moeiteloos dansen. Hun stemmen waren zo krachtig en loepzuiver. Het ritmegevoel zit in elke bloedvat wat ze hebben. En dan hoor je ook nog welke verhalen ze met zich meedroegen. Verhalen van aanvallen op dorpen, van familieleden die waren omgekomen, van buren die waren ontvoerd diezelfde week nog, van voortdurende onzekerheid over wat morgen zou brengen. En toch kozen ze om te aanbidden. Dat is misschien wel het meest indrukwekkende wat ik heb gezien. Ze aanbidden niet omdat het leven simpel is. Ze aanbidden niet omdat al hun problemen zijn opgelost door God. Ze aanbidden juist midden in de moeilijkheden. Op een van deze dagen lazen we samen Psalm 13. En de woorden van David klonken alsof ze rechtstreeks uit de harten van deze Nigeriaanse christenen kwamen. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? In Nigeria leek het een gezamenlijke hartekreet te zijn. De woorden uit het lied wat we samen zongen sloten daar naadloos op aan. Hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog? Hoe lang, o Heer, verbergt u zich voor mij? Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward en heerst verdriet in mijn moe gestreden hart? Terwijl we het lied zongen, keek ik om mij heen. Ik ervaarde heel sterk het verdriet van onze broers en zussen die zich afvragen waarom het kwaad soms zo lang lijkt te winnen. Maar ik ervaarde in hun aanbidding ook de hoop. Want het lied eindigt niet met de vragen. Het lied eindigt met vertrouwen. Maar ik bouw op uw liefde en trouw. Ik zal juichen voor u. Toch zing ik van uw liefde en trouw. U was steeds goed. Dat is de kracht van aanbidding in de vervolgde kerk. Aanbidding ontkent het lijden niet. Ze doet niet alsof alles goed gaat. Aanbidding geeft woorden aan verdriet om het vervolgens bij God te brengen. Pastor Barnabas vertelde waarom aanbidding zo belangrijk voor hem was. Als ik zing, zegt hij, krijg ik weer kracht en vreugde. De Heilige Geest vernieuwt mij. Als ik zwak ben, geeft Hij mij kracht. Als ik ontmoedigd ben, richt Hij mij weer op. Voor veel christenen in Nigeria is aanbidding daarom meer dan muziek. Het is een geloofsbelijdenis. Een manier om vast te klampen aan Gods belofte wanneer de omstandigheden daar geen aanleiding toe geven. Op de laatste dag kwamen we opnieuw samen om te aanbidden in een kerk. Veel muzikanten waren moe van de lange dagen. Maar zodra de muziek begon, veranderde er iets. Er werd gezongen. Er werd weer gedanst. Niet omdat alle zorgen verdwenen waren, maar omdat hun hoop in Christus is. De broers en zussen in Nigeria laten zien dat ware aanbidding niet ontstaat wanneer alles goed gaat. Ware aanbidding klinkt juist wanneer mensen, ondanks hun vragen en verdriet, blijven zingen. U bent goed geweest en u zult goed zijn voor mij.

0: Een lied dat mooi aansluit bij de overdenking van vandaag. Zijn liefde is extravagant, is zo bijzonder. Hij zal altijd goed voor ons zijn en dat blijft hij ook. Ook in tijden als het misschien niet zo voelt. Als het moeilijk is, als je niet met je handen omhoog kunt staan en hem kunt aanbidden, omdat het misschien wel niet veilig voelt. Bij de christenen in de vervolgde kerk is dit dagelijkse realiteit. Dat hoorden we net al in het eerste gedeelte van de overdenking van Eline Zegers. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Psalm 13 is een van de psalmen van David. En hij durft eerlijk tegenover God te zijn. 4 keer achter elkaar stelt hij dezelfde vraag. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog zult u mij vergeten? Hoe lang nog moet ik verdriet met mij meedragen? Hoe lang nog zal het kwaad blijven intimideren? Opvallend genoeg begint David zijn gebed met een worsteling. Hij spreekt uit wat er in zijn hart leeft. Hij houdt zich niet groot. Hij gebruikt geen nette religieuze woorden. Hij brengt zijn verwarring bij God. Dat is belangrijk om te lezen in de Bijbel. Soms denken we dat het geloof betekent dat we altijd sterk moeten zijn. Dat we onze vragen moeten wegdrukken en onze pijn moeten verbergen. Maar Psalm 13 laat iets anders zien. Geloof begint niet bij het ontkennen van verdriet. Geloof brengt verdriet juist naar God toe. Misschien herken jij die woorden van David wel. Misschien bid je al lange tijd voor iets dat niet verandert. Misschien draag je zorgen mee over je gezondheid, je gezin of je toekomst. Misschien zijn er nog veel meer gebeden die nog onbeantwoord lijken. Dan is Psalm 13 een uitnodiging om eerlijk te zijn tegen God. Maar dat is niet het einde van de psalm. Want ineens maakt David die opvallende wending. Zijn omstandigheden lijken nog niet veranderd. Zijn vragen lijken ook nog niet beantwoord. En toch zegt hij: ik vertrouw op uw goede tierenheid. Hoe kan hij dat zeggen? Omdat zijn vertrouwen uiteindelijk niet rust op zijn omstandigheden, maar op Gods karakter. David kijkt weg van zijn problemen en richt zijn blik op wie God is. Op zijn trouw, op zijn liefde, op zijn belofte. En dat is precies wat de christenen in Nigeria mij hebben laten zien. Hun aanbidding baseren ze niet op wat ze zien, maar op wie God is. Ze zingen niet omdat alles goed gaat. Ze zingen omdat God goed blijft. En dat betekent niet dat hun pijn minder echt is. Het betekent dat Gods trouw nog echter is. Misschien is dat wel de les van Psalm 13. We hoeven niet te kiezen tussen eerlijkheid en vertrouwen. David doet allebei. Eerst roept hij uit: hoe lang nog, Heer? Daarna zegt hij: maar ik vertrouw op u. Juist dat kleine woordje maar maakt het verschil. De klacht krijgt niet het laatste woord. De omstandigheden krijgen niet het laatste woord. Zelfs het lijden krijgt niet het laatste woord. God krijgt het laatste woord. Daarom mogen wij, samen met David, samen met onze broers en zussen in Nigeria, blijven aanbidden. We mogen zingen over onze pijn en verwarring. We mogen de psalmen gebruiken om woorden te geven aan hetgeen wat we voelen. We mogen eerlijk zijn tegen God. We mogen ons uitspreken over het lijden naar hem. Dat is de kracht van liturgie. Woorden en muziek kunnen ons dragen. Ze kunnen een kanaal zijn waarin onze gedachten en onze gevoelens vertolkt worden. Ze kunnen ons herinneren aan wie God is. Ik heb het zo nodig om niet alleen mijn klacht, maar ook mijn vertrouwen uit te zingen. Mijzelf te herinneren door de psalmen heen wie God is, wie hij altijd is geweest en wie hij altijd zal zijn. We mogen bouwen op zijn liefde. Blijf eerlijk over het lijden, maar blijf ook aanbidden door de pijn heen. Hij is trouw. Zijn liefde is sterker en heeft het laatste woord.

hem mogen we rust vinden. Stil maar mijn ziel, je hoorde Lef bij Grootnieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Eline Zegers. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan via jouw favoriete podcast-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie Biljart.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
3: Een dag geen eten voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Helpt u de allerarmsten aan een voedselpakket? Zending over grenzen. Giro 6004.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
13: Goedemorgen. Ja, Corina, ik ben het helemaal met je eens. Wat is het toch fijn als het eindelijk ochtend is. En dat is het op dit moment. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen. En met welke muziek? Nou ja, misschien wel iets uit de preek van gisteren dat jou heeft geraakt. Of een thema dat bijzonder bij jou aanhaakt. Welke muziek daarbij hoort? Ik hoor heel graag van je via de app van Grootnieuws Radio. Berichtje naar de studio. Ik ga gelijk kijken wat ik voor je kan doen. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen. Had ik dat al gezegd?
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
18: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
19: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
20: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
19: Oei, ik voel de bui al hangen.
20: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
19: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
21: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
26: De Nieuwe Morgen.
27: Met Annemarie Biljart.
26: Het christelijke radiostation.

0: Darlene Zeck en Shout to the Lord op deze maandagochtend. Want dat is het, mensen. Goed om deze dag zo samen te beginnen. En goed om, om de maandag op te starten. En soms is dat met een heel nieuw seizoen. Was het afgelopen week een beetje nazomerweer, de Indian Summer. Hadden we afgelopen weekend echt herfst. En nu duiken we weer een beetje die nazomer in. Mooi om een aantal van jullie al in de app te zien. Corina, die is dus blij dat het eindelijk ochtend is. Deborah, die meldt zich. En dat geldt ook voor Jan uit Barneveld. Groot nieuwsradio erbij, de ochtendwandeling. En dat is helemaal een goede start van de dag. Een goede start van de dag in een nieuw seizoen. En misschien wel in een nieuwe tijd met Reni en Elisa.
1: Zie je de zon weer schijnen?

0: Het is 6:10.
1: De dagtekst.
0: Uit Hebreeën 12, een hoofdstuk met de aanmoediging om vol te houden en ook lessen te leren uit het verleden. En dan lees je in Hebreeën 12, vers 14, dat is de dagtekst van vandaag. Streef ernaar in vrede te leven.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

Blijft wel een soort geheim van het leven. Counting my blessings. Onlangs in mijn kerk nog een mooi gesprek met iemand daarover. Met heel veel levenservaring. En dan ondanks alles, ondanks alle heftige dingen, toch de zegeningen blijven tellen. Mooi om dat te horen op je radio maandagochtend vroeg, terwijl een heel aantal van jullie al wakker is. Adriaan die meldt zich. Een koude start van de nazomer. Dat rondje buiten valt een beetje tegen. Fijne dag allemaal. Nou, zet hem op, Adriaan. Trudy ook weer heerlijk aan de ochtendwandeling bezig. Lekker fris buiten. Ja, zo kan je hem ook aanvliegen. Een half uurtje met mijn vader nog wandelen. Hopelijk blijft het droog. Fijne dag. En bedankt weer voor de mooie muziek. Nou, heel graag gedaan, Trudy. Karin is erbij. Wens iedereen een gezegende dag. Lekker opstaan met de radio. Een betere combinatie is er niet. Opstaan en de radio. Ik snap hem helemaal, Karin. Gert-Jan is erbij na deze mooie Vriendenweek. Ja, nou zegt dat, Gert-Jan. En ik verklap dat we daar nog wel even op gaan terugblikken. Want wat zijn er vorige week hier bij Groot Nieuws Radio mooie dingen gebeurd. Vrienden van de radio horen jullie ook zeker bij. En André die is wakker. Net de vrachtwagen gestart. Van Utrecht naar Alkmaar gaat de rit vandaag. Dan laden in Heerhugowaard. Lossen in Geesbrug. Mooi dagje. Veel plezier gewenst met je uitzending. Zegen en groet. André, nou, dat wens ik jou ook een hele mooie dag. En die uitzending die maken we natuurlijk samen mede mogelijk. Heel veel van jullie vertrouwde namen in de app. Hendrik is er ook nog bij deze ochtend. Mensen, het wordt een mooie dag. 12 oktober 2026, 7:10 is het.

0: dag een sterke start.
1: Dit is de nieuwe morgen.
0: Luister elke ochtend
1: naar Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws Radio.

0: Sierra Noah. Regelmatig te gast hier bij Groot Nieuws Radio. Onder meer in Backstage, waar ze openhartig is al een tijdje geleden, maar openhartig deelt over haar leven en haar muziek en hoe dat soms hele nieuwe wendingen neemt. En dat God haar dan opnieuw laat zien wie hij is en hoe hij naar haar kijkt, haar muziek, haar succes en hoe gebed verandert. Nou, dat dat diep gaat, hoor je onder meer ook in haar muziek. Waar was jij, hoorde je? Het is bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Er is zeker 1 dode gevallen bij een raketaanval op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Dat land haalde ook een raket neer die op weg was naar een militaire basis. In Vlaardingen is gisteravond laat iets ontploft bij een kapperszaak. Op beelden van lokale media is te zien dat de gevel is beschadigd. Regiozender Rijnmond meldde deze zomer dat er een kappersoorlog is in Vlaardingen. En in de Betuwe in Gelderland zijn 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven.
2: Groot nieuws update.
0: Veel reuring rondom regenboogvlaggen dit weekend in de gemeente Oldebroek. Daar besloot de gemeente eerder de vlag niet meer te hijsen. In Wezep gebeurde dat tijdens Coming Out Day juist weer massaal wel en onder grote belangstelling. Bewust ook een initiatief van de Kruiskerk in Wezep. En vervolgens waren er ook weer vandalen die vlaggen 's nachts weghaalden. De Laurenskerk in Rotterdam is geen plek voor een Halloweenfeest. Protestants Nederland is daarom een petitie gestart. De stichting vraagt de Laurenskerk het feest op 31 oktober te annuleren. En in de toekomst zouden er in de kerk ook geen soortgelijke feestjes moeten zijn. Micha Nederland wil dat kerken een open brief ondertekenen, gericht aan ING. De brief roept de bank op om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Die actie loopt al langer onder de titel Ons geld voor het goede. En in Trouw een uitgebreide reportage over de allereerste vrouwelijke bisschop van Nederland, Erna Pijnenburg. Zij werd zaterdag tot bisschop gewijd. Mijn roeping is een wonder, zegt ze. En God kan versteende harten verzachten. Dat vind ik hoopvol. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Alleen in het noorden vanochtend nog een buitje, maar verder veel zon en droog. Het wordt ongeveer 17 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Suurhofbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
4: Annemarie Biljart.
0: Nou, ik ben de beroerdste niet. Teun, de hartelijke groeten van Michael komt binnen via de app. En Johan, wat mooi dat je nu als vriend luistert naar Groot Nieuws Radio. Ook van harte welkom.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Collective en Rescuer. Angela, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Annemarie.
0: Ja, het is niet dat wij hier op de maandagochtend de Vriendenweek bij Groot Nieuws Radio nog eens dunnetjes overdoen. Maar het gebeurt gewoon en jij bent daar onderdeel van. Vorige week besloten om vriend te worden van Groot Nieuws Radio.
1: Ja,
0: Angela,
1: klopt.
0: Hoe hou jij de moed erin op het moment dat je leven ook op een bepaalde manier in de wachtstand staat?
1: Ja, het is toch Jezus. Het is toch Jezus. Te midden van de diagnose die ik heb gehad, ziekte van Kaler. Ik ben echt door diepe dalen gegaan ook. Hè, want ik ben de controlefreak. En dan moet je de hele tijd maar wachten wanneer je aan de beurt bent voor de behandeling. En het gebeurt niet. En toch in dat diepe dal heb ik toch weer mijn relatie met Jezus. Hij houdt mij staande. Hij is echt mijn leven. Hij is mijn liefde. Hij is mijn alles. Echt. Echt, hij heeft mij laten weten dat hij er voor me is. En soms dan ben je daar blind voor. Maar je komt toch weer uiteindelijk terug bij hem. En dat is echt dank aan Jezus dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Ja, daar kan ik nog steeds niet bij, eerlijk gezegd.
0: Ongelooflijk, Angela. Ja. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Een enorme getuigenis. En er zit een enorm verhaal ook achter de dingen die je nu allemaal zo even noemt.
1: Ja.
0: Maar dit is geen theorie uit een boekje. Of dit is niet ergens een losse bijbeltekst of een flodder.
1: Nee.
0: Dit is doorleefd.
1: Ja, ik ervaar het echt zo. En ik word soms echt heel emotioneel dat ik echt huil. Want ja, ik weet nu pas echt wat liefde is. En ik heb dat nooit zo mogen ervaren. En dat ervaar ik bij hem. En dat is wat mij staande houdt. Ik kijk ook echt naar hem. En dat lied van Mozaïek. God, ik kijk naar u. Dat emotioneert me ontzettend. Mm. Want dat is echt waar.
0: Ja. Ja.
1: God, ik kijk naar u. Want dan zwijg ik niet. Ja. Ja.
0: Angela, ik kan me zo voorstellen dat er mensen nu naar de radio luisteren en onder de indruk zijn van jouw verhaal, maar ook zitten met hun eigen verhalen. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Blijf Jezus zoeken. Juist in die diepe dalen, ook daar is hij. En echt met alles ongefilterd, als je echt gefrustreerd bent door ziekte of wat dan ook, ga naar hem toe en uit je, want dat is wat hij wil. Hij wacht totdat je je hart aan hem geeft, helemaal. En hij weet al wat er in jou omgaat. Maar het is gewoon van, wat doe je ermee? Blijf je zitten borrelen ermee of ga je ermee naar hem? Het lucht zo ontzettend op. En die vertrouwensband die wordt steeds groter en groter en die liefde steeds dieper. En het is, dat is het mooiste wat er is. En tuurlijk huil ik wel eens, tuurlijk. Mm. Maar ook dan ga ik naar hem en ga ik op de knieën. En ik voel me gewoon veilig bij hem. Ja, hij is mijn liefde.
0: Wat een begin van de dag, Angela. Dank je wel.
1: Ja, nou jij bedankt.
0: Dank je wel voor je verhaal.
1: Heel graag gedaan.
0: Dag, Angela.
1: Ja, dag, Annemarie. Doeg.

0: zetten. Nieuwsradio.
1: Goedemorgen, mogen we wakker worden. Mogen we een mooi weekend hebben gehad. Ja, mogen we horen in de kerk dat we elkaar moeten voordragen in gebed. Laten we dit ook doen. En ja, laten we ook de vervolgende kerk om ons heen opdragen. Maar zo kracht om te blijven geloven. Ik wens iedereen een rijk gezin, werk daartoe. Groeten, Hendrik uit Urk.
2: Ik zie goud

0: Gerald Troost. En de Linda Troost. Goud in jou. En daarvoor hoorde je het bijzondere Praise My Soul, the King of Heaven van Graham Kendrick en Martin Smith.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Ben Ketting leest voor je Johannes 7, vers 1 tot en met 31.
3: Jezus op het Loofhuttenfeest. Daarna trok Jezus rond door Galilea, want hij wilde niet door Judea reizen, omdat de Joodse leiders daar hem wilden doden. Het was bijna Loofhuttenfeest. Jezus' broers zeiden spottend tegen hem: ga toch naar Judea, want ook je leerlingen daar moeten de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden, moet niet tegelijk proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag bijzondere dingen wil doen, zorg ervoor dat alle mensen het horen en zien. Want ook Jezus' broers geloofden hem niet. Jezus zei tegen hen: daar is het nog niet de tijd voor. Jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie worden niet door de mensen gehaat, maar mij haten ze wel. Want ik zeg tegen de mensen dat ze slechte dingen doen. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga nu nog niet. Het is voor mij nog niet de juiste tijd om erheen te gaan. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest.
4: De broers van Jezus vertrokken naar het Loofhuttenfeest. Na een poosje ging Jezus zelf ook, maar voorzichtig, zodat de mensen het niet zouden merken. De Joodse leiders zochten hem op het feest. Ze zeiden: waar is hij dan toch? En er werd veel maar voorzichtig over hem gepraat. Sommige mensen zeiden: hij is goed. Anderen zeiden: nee, hij leert de mensen verkeerde dingen. Maar niemand durfde hardop te zeggen wat hij van Jezus vond, want iedereen was bang voor de Joodse leiders. Maar toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. Daar begon hij les te geven. De Joodse leiders waren heel verbaasd over hem en zeiden tegen elkaar: hoe kan het dat deze man zoveel van de boeken weet, zonder dat hij heeft gestudeerd? Jezus antwoordde: wat ik zeg, weet ik niet van mijzelf. Ik weet het van hem die mij heeft gestuurd. Mensen die ernaar verlangen om altijd te doen wat God wil, zullen weten of wat ik zeg van God komt, of dat ik het zelf heb bedacht. Iemand die zijn eigen ideeën brengt, wil graag zelf geprezen worden. Maar iemand die wil dat de persoon die hem heeft gestuurd geprezen wordt, is eerlijk en heeft geen oneerlijke bedoelingen. Mozes heeft jullie toch de wet gegeven? Toch doen jullie geen van allen wat de wet van Mozes zegt. Want waarom willen jullie mij doden? De mensen zeiden: u bent gek. Wie wil u dan doden? Jezus antwoordde: als ik één ding doe, zijn jullie al boos. Mozes heeft jullie gezegd dat jullie pasgeboren jongetjes moeten besnijden, zelfs als het de heilige rustdag is. Dat deden onze voorouders trouwens al lang voordat Mozes dat zei. Iemand mag dus op de heilige rustdag besneden worden, omdat dat moet van de wet van Mozes. Waarom zijn jullie dan boos op mij als ik op de heilige rustdag iemand helemaal gezond maak? Veroordeel iets niet onmiddellijk, maar denk er eerst eerlijk over na voordat jullie je mening geven. Sommige Jeruzalemmers zeiden: dat is toch die man die ze willen doden? En moet je zien, nu is hij daar zomaar aan het lesgeven en ze houden hem niet tegen. Zouden onze leiders hebben begrepen dat hij de Messias is? Aan de andere kant, hoe zou hij de Messias kunnen zijn? Want we weten waar deze man vandaan komt. Maar volgens de boeken zullen we niet weten waar de Messias vandaan komt. Toen riep Jezus daar in de tempel uit: jullie kennen mij en jullie weten waar ik vandaan kom, maar ik ben niet voor mijzelf gekomen. Iemand heeft mij gestuurd en hem kennen jullie niet. Hij is één en al waarheid. Maar ik ken hem wel, want ik kom bij hem vandaan. Hij heeft mij gestuurd. Toen probeerden ze Jezus gevangen te nemen, maar niemand durfde hem iets te doen, want het was daarvoor nog niet de juiste tijd.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
2: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Mercy Me en Make It Well, terwijl Karin laat weten bemoedigd te zijn door het verhaal van Angela. De tranen rollen over mijn wangen, hebt ze. En Oebele laat ook weten wat een getuigenis van Angela. En ja, God verhoort ons gebed op zijn tijd. Amen. Oebele, dank je wel voor je reactie. En dank je wel dat jij bij de Club van Wakkere Mensen hoort. Bij deze, want je weet, te laat bestaat niet op de vroege ochtend. Alexander zegt nog goedemorgen, terug van een prachtig weekendje België. Om te vieren dat we 30 jaar getrouwd waren. Zegen om te gedenken met onze kinderen. En als klap op de vuurpijl vroeg onze zoon zijn vriendin ten huwelijk. Nou, hou ons op de hoogte, Alexander. Vandaag gewoon weer aan het werk. Rosa, goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. Wim rijdt vandaag van Klarenbeek naar Bokstel. En zo heeft iedereen zijn eigen bezigheden op deze maandagochtend. De Nieuwmorgen reist heel graag met je mee. Na het nieuws van 7 uur hoor je muziek van City of Light. Yet not I, but through Christ in me. Om de focus voor vandaag even goed te hebben.

0: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hi, mam.
6: Hey, dag, lieverd.
5: Wat ruikt het hier lekker?
6: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
5: Van de molen?
6: Mm-hmm. Uit Ouddorp.
5: Gaan we ook weer een cake bakken?
6: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten twee mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging.
16: Sterkte als je in de file staat. Goedemorgen, zometeen.

0: zo je dag beginnen met City Light.
1: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
2: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
1: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schept vertrouwen.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Met Annemarie Biljart.
2: Het christelijke radiostation.

0: Oh, Gerda, dit lied brengt me terug naar vandaag, precies 2 jaar geleden. Mijn dochter trouwde in Engeland. Een prachtige dag met prachtige liederen. Waaronder deze. Yet not I, but through Christ in me van City of Light. Goedemorgen mensen. En dat door Christus, met Christus, je geen zorgen maken, maar de focus en prioriteit in je leven helder hebben. Dat was de oproep gisteren bij mij in de kerk. En die liggen maar bij 1 persoon met een hoofdletter. Met de kanttekening dat het soms ook best ingewikkeld kan zijn, maar toch een oproep daarvoor, daar is niks mis mee, denk ik. Terwijl er dit weekend ook weer heel wat op je afgekomen is, misschien in je eigen leven, of misschien moet je echt even vasthouden om niet omvergeblazen te worden door het wereldnieuws waar je niet per se vrolijk van wordt. En toch las ik in al die berichten ook een mooi stuk over gebed, want dat is er ondertussen ook. En van die berichten, die wel de krant halen, maar niet per se de voorpagina, je moet soms even zoeken, die berichten zijn hoopvol, die zijn er ook. Er gebeuren mooie dingen. Ik vertel je er zo meteen meer over.
1: De dagtekst.
0: Uit Hebreeën 12, een hoofdstuk met ook de aanmoediging om vol te houden en lessen uit het verleden te leren. En dan lees je in vers 14... Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. En natuurlijk gaat het om de hele context in Hebreeën 12. Maar Hebreeën 12 vers 14 is de dagtekst van vandaag.

0: Indrukwekkend dit gebed om kalmte van Irma Dee. Eenheid in gebed, dat was het thema van een tweedaagse conferentie van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap afgelopen weekend in Amsterdam-Zuidoost. Christenen uit verschillende kerken ontmoeten elkaar. Veel bezoekers kwamen uit de migrantenkerken. En dat inspireerde enorm. Journalist Marina de Haan van het Nederlands Dagblad was erbij. Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het was mooi en het was confronterend. Waarom was het confronterend?
1: Ik vond het confronterend. Kijk, ik ben daar als journalist, maar je pikt natuurlijk ook zelf wat dingen mee. Mm. En er was een van de sprekers, dat was pastoor Aaron Aminar. Hij komt uit Ghana en hij legde stellingen voor aan het publiek. Bijvoorbeeld, je gebed kan niet boven je relatie met God uitstijgen. En als je bidt tot God en hij jou hoort, maar jij hem niet, ligt dat dan aan jou of aan God? Mm. En het zette me gewoon heel erg aan het denken over mijn eigen gebedsleven. Hij zei ook, gebed is onlosmakelijk verbonden met je christen zijn. Dus je kan jezelf geen kind van God noemen als je niet bidt. Okay. En toen dacht ik, in hoeverre, hoeveel bid ik eigenlijk? Ja. Dat vond ik confronterend en een goede spiegel eigenlijk. Om na te gaan, ja, ik bid toch wel vaak als ik wat moeite heb.
0: Ja,
1: ik ben wel een dankbaar mens, maar ik bid wel snel van SOS, help, stuur hulp.
0: Ja, ja, herkenbaar Marina, heel herkenbaar. Ook mooi dat je zegt, ja, je bent daar dan voor je werk in functie. En ondertussen raakt het jezelf ook. Waarom was je daar in functie? Waarom was je bij die conferentie vanuit het Nederlands Dagblad?
1: Het ND is natuurlijk krant voor Christelijk Nederland. En Christelijk Nederland is heel breed. En er zijn 1 miljoen christenen met een migratieachtergrond in Nederland. En wij vinden het belangrijk om ook verhalen met hen te maken. Dus ook op plekken te zijn waar zij zijn. En wij hebben ook in de pijplijn bijzondere producties die eraan zitten te komen. Een podcast en een documentaire. Die zijn we allemaal nu aan het ontwikkelen. En ik heb zelf een Curaçaose moeder. Dus ik vind het heel goed en belangrijk dat we dit werk doen. Dat we ook echt naar deze groep mensen gaan. Mm. Hoe zij het geloof beleven is zo rijk. En het is zo waardevol om ook die perspectieven in de krant te hebben.
0: En wat gebeurt er dan in dit geval als je vanuit verschillende perspectieven, culturen gaat nadenken, praten over eenheid in gebed? Wat maakt dat voor verschil als je dat vanuit verschillende culturen doet?
1: Nou, het mooie is dat dan eigenlijk het christen zijn overstijgt de culturen. Dus wij bidden allemaal tot God. Wij lezen allemaal dezelfde Bijbel. Dus het overstijgt het gewoon. Toen ik daar was, dan ben ik niet bezig van, er zijn hier allemaal verschillende mensen met een andere huidskleur. Nee, de geest is hetzelfde. Het woord wat verkondigd wordt is hetzelfde. En dat verbindt heel erg.
0: Ja, ja. Ondanks of misschien wel dankzij die verschillen.
1: Ja, misschien versterkt dat elkaar juist wel. Ja. Ik denk in de maatschappij denken we heel erg in hokjes en in vakjes. Die is zo, dan zal die wel zo zijn. Maar als je elkaar gewoon ontmoet en nieuwsgierig bent naar elkaar, dan zijn we allemaal mens. We hebben allemaal moeite in het leven. We

0: We zien allemaal wat er in de wereld gebeurt. We maken ons allemaal zorgen. En het was juist zo mooi dat we daar met elkaar voor konden bidden ook. En ik vind dat heel waardevol.
1: Ja, dat die eenheid in gebed er ook echt letterlijk was. Je begon met te vertellen dat het voor jezelf ook heel confronterend was. Het heeft je geraakt. Het is nu maandagochtend. Hoe ga je hiermee verder?
0: Ja, nou, die pastoor die zei ook, die had dat zo van: Heer, leer ons beter te bidden. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ik ben bijvoorbeeld begin dit jaar begonnen met, ik wilde elke dag een gebed live, soort van live opnemen, op Substack zetten, zodat er een hele beweging van gebed zou ontstaan. Maar ik merkte dat het gewoon, ik kon het niet volhouden. Ik was 's ochtends werd ik moe wakker, ik werd ziekig. En dit heeft me wel weer aangespoord van, ja, bid gewoon onophoudelijk. Mm. Sneller even gewoon dankbaarheid uiten. En goed meer betrekken in de day-to-day life.
1: Ja, ja. Nou ja, goed nieuws. Je bent nu toch vroeg wakker. Dus,
0: dus ik ga meteen aan de slag.
1: Dat kan gewoon. Dank voor je inspiratie voor het delen van de eenheid in gebed. Marina de Haan, journalist bij het Nederlands Dagblad. Dank je wel.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël, 3 jaar geleden.
1: The world has to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing?
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

How Great Is Your Faithfulness. En daarvoor hoorde je muziek onder meer van Carrie Job. Terwijl bidden in eenheid, gebed om eenheid ook wel blijft.

0: Marjolein, net wakker, laat je weten met een appje naar de studio. Wakker worden met Lauren Daigle en Thank God I Do. Het is 19:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In de Gelderse Betuwe zijn twee automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. Twee andere mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Er viel zeker één dode. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. En dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef. De burgemeester sloot al eens een zaak.
2: Groot nieuws update.
0: Veel reuring rondom regenboogvlaggen dit weekend in de gemeente Oldebroek. Daar besloot de gemeente eerder de vlag niet meer te hijsen. In Wezep gebeurde dat tijdens Coming Out Day juist weer massaal wel. En ook bewust een initiatief van de Kruiskerk in Wezep. En vervolgens waren er ook weer vandalen die vlaggen 's nachts weghaalden. De Lauwerskerk in Rotterdam is geen plek voor een Halloweenfeest. Protestants Nederland is daarom een petitie gestart. De stichting vraagt de Lauwerskerk het feest op 31 oktober te annuleren. En in de toekomst zouden er in de kerk ook geen soortgelijke feestjes moeten zijn. Israël maakt zich op voor de verkiezingen van 27 oktober. Slechts een derde van de Israëliërs wil de huidige premier Netanyahu nog als premier. Blijkt uit een onderzoek waar het RD over schrijft. Ook overweegt een vijfde van de ondervraagden serieus het land te verlaten. Volgens de onderzoekers wijst de uitkomst op een aanzienlijke vertrouwenscrisis in de toekomst van de staat Israël. En in Trouw een uitgebreide reportage over de allereerste vrouwelijke bisschop van Nederland, Erna Pijenburg. Zij werd zaterdag tot bisschop gewijd. Mijn roeping is een wonder, zegt ze. En God kan versteende harten verzachten. Dat vind ik hoopvol. Aldus deze bisschop van de oud-katholieke kerk. Groot nieuws, radio weerbericht van Buienradar. Alleen in het noorden vanochtend nog een buitje. Verder zonnig en droog, het wordt 17 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
3: De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht en reken hier op 3 kwartier op onthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg.
0: Ja, ze zijn deze maand bezig met een toertje. Aanstaande vrijdag in Surhuis ter Veen, zaterdag in Amersfoort. En nu op je radio Mosaic Worship met één heer.
2: De Nieuwe Morgen.

Muziek van Mosaic Worship. Zometeen hoor je in de Nieuwe Morgen de overdenking van Nadine de Vos. Na Crystal Lewis, die naast een muzikale carrière nu ook eindelijk haar eerste boek, haar eerste kinderboek gaat presenteren ergens eind deze maand. En dat heeft dan wel weer met muziek te maken. Maar wat een stem ook deze vrouw. Crystal Lewis.

0: Claire Clementine Finds Her Voice is de titel van het kinderboek van Crystal Lewis. Ah, als die stem. Als die stem ook maar een beetje op de stem van Crystal Lewis lijkt, dan komt dat helemaal goed. In de nieuwe morgen, 7:15, bij jou waarschijnlijk ook. Tijd voor de overdenking die je op maandagochtend vertrouwd krijgt van Nadine de Vos. Over Maxima.
1: Jij en ik, we mogen koninklijk leven. Omdat we kinderen zijn van de koning. Dat was de boodschap die wij hoorden tijdens het Luxemburg Weekend van Arise afgelopen weekend. Wat was het krachtig. Vrouwen die hun waardigheid, hun kracht en hun moed terugvonden. Het doet me denken aan het verhaal van koningin Maxima. In 1999 ontmoette Maxima prins Willem-Alexander. Ik weet niet of jij het je nog kan herinneren, maar toen de pers hier lucht van kreeg, kwamen er allerlei artikelen uit over waarom Maxima niet koningin waardig zou zijn. Vanwege haar afkomst, haar vader met zijn duistere praktijken, maar ook een foto waar Maxima gezellig dansend op een feestje stond, zette vraagtekens bij haar koninklijkheid. Een paar jaar later open ik op een zaterdagochtend de krant en zie daar een prachtige foto van een vrouw met waardigheid in haar uitstraling. Een boegbeeld van kracht en passie. Maxima. Het artikel ging over haar als koningin en hoe zij andere vrouwen in hun kracht zet om te ondernemen en te gaan staan. Maxima draagt haar kroon met waardigheid en neemt de opdracht aan om het Nederlandse volk te dienen. Ze is toegevoegd aan een nieuw koninkrijk. Colossense 1 vers 13 schrijft dat ook God ons, dat zijn wij die geloven, getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als het ware hebben wij eenzelfde switch gemaakt als Maxima. We zijn getrokken uit de macht van de duisternis, het rijk dat staat voor leugens, angst en dood. En we zijn overgezet naar het rijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk dat staat voor waarheid, waardigheid en leven. En dat mag iets met ons doen. Nee, dat moet iets met ons doen. Dit betekent iets voor ons leven. Maar wat dan? In eerste instantie te beseffen dat er twee koninkrijken zijn, met ieder hun eigen koning. Ten tweede dat deze koningen strijden om jou en mijn hart. Ze strijden allebei op hun eigen manier. Aan de ene kant is de macht der duisternis, ook wel de Satan of de duivel genoemd, met zijn leugen. Het lijkt een beetje op de pers die Maxima probeerde te kleineren en onwaardig te maken werkelijk koningin te kunnen zijn. En daarnaast is er het koninkrijk van de liefde. God, Jezus, de Heilige Geest, die ons juist vertelt over onze waardigheid, over vergeving en koninklijkheid. Die ons aanmoedigt en ons juist in onze kracht wil zetten. Het is belangrijk om te kiezen naar welke boeken, media, films, welke waarheid we luisteren. Het is van levensbelang dat we onderscheiden wat leugen is en wat waarheid is over ons leven. En het is koninklijk om dan dagelijks deze brief, de Bijbel van de koning, aan ons te lezen. En daarin zijn aanmoedigingen te horen. Om vanuit daar, net als Maxima, in waardigheid met kracht en passie te leven. Je bent bedoeld voor een koninklijk leven. Leef dat vandaag uit. De wereld heeft het nodig om ons te zien. Zijn licht, zijn leven, zijn waarheid, zijn kracht. Deze wereld in te zenden. Doordat wij moedig durven zijn, daadkrachtig en vol liefde. Een prachtige dag gewenst.

0: Wat hoor je Martijn Buwalda al lang hier bij Grootnieuws Radio? Wat is er veel gebeurd in zijn muzikale carrière? Aanstaande woensdag te gast in Backstage. Je hoort nu in de Nieuwe Morgen altijd nog wel ergens. Halleluja.
1: En verder vandaag?
0: Je zou hem kunnen kennen als je goed hebt opgelet bij Opwekking op het podium. Want daar staat hij te dansen. Johannes Zwart. Hij heeft nog wel veel meer om over te delen. Geboren in Indonesië, werd achtergelaten in een weeshuis en heeft nu zelf een gezinshuis. Je hoort de bijzondere samenloop van de omstandigheden in zijn leven. Niets is toeval. Johannes Zwart, te gast tussen 10 en 12 in Brandstof.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had de sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldt RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd.
8: Ja, goedemorgen. Sterkte als je vaststaat in de file. De ochtendspits bij jou thuis misschien wel helemaal niet. Want in sommige delen van ons land, regio Noord, is het gewoon herfstvakantie. En dan kan het zijn dat alles nog in diepe rust is. En die vroege ochtend, want dat is het nog wel 8:01. Die vroege ochtend is alleen voor jou. Nou, de nieuwe morgen is er. Zometeen met muziek van Michael W. Smith.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
20: De Nieuwe Morgen.
21: Met Annemarie Biljart.
20: Het christelijke radiostation.

verlovend. Laat dat maar aan Michael over. Lieve mensen, goedemorgen. Het is herfst en dat is soms een beetje wennen. En ik heb toch al ook heel veel mensen gesproken die het helemaal niet erg vinden. Beetje cocoonen. Ik sprak iemand die met zwangerschapsverlof gaat en dat juist nu wel prima vindt. Tussen de buien door even de zon oppikken en verder zachtjes of soms iets harder tikt de regen op het zolderraam. En dan deze week valt het wel weer mee. Gaan we fijn nazomeren en dat komt goed uit. Vriendenweek was het hier bij Groot Nieuws Radio. En daar hoort een zonnig geluid bij. Wat was jouw hoogtepunt? En wat heeft de Vriendenweek concreet opgeleverd? Ga je zo meteen over horen. De dagtekst. Uit Hebreeën 12, een hoofdstuk met de aanmoediging om vol te houden en ook lessen te leren uit het verleden. En dan lees je in vers 14, Hebreeën 12, vers 14... streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Want wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. En natuurlijk de hele context van Hebreeën 12. Maar Hebreeën 12, vers 14 is de dagtekst van vandaag.

0: De oprechtheid waarmee deze man zijn muziek maakt. Je hoorde Dien en Heel Mijn Hart Zingt. Dat raakt. De Vriendenweek op Groot Nieuws Radio ligt achter ons. Maar vrienden van de radio, dat zijn we. Iedere week, iedere dag. Lieve mensen, wat was het weer een enorme belevenis. Van studiogasten naar verslaggevers overal in het land. Live blessings bezorgen. Bijzondere verhalen van momenten waar we, want Groot Nieuws Radio zijn we samen, zo verbonden zijn. In de studio directielid en manager communicatie en fondswerving, collega Carina Koerting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Nou, als je een feestje hebt gehad, dat betekent de boel opruimen en vooral enorm nagenieten. Met wat voor gevoel zit jij hier op deze maandagochtend?
1: Nou, ik zit inderdaad even na te gloeien van een week vol verbinding. Zo heb ik hem echt ervaren. Wat een verhalen zijn er gedeeld met ons. Wat een rijkdom.
0: Ja. Het doet ons hier aan deze kant van de radio, dat mag je echt weten, heel erg veel om van jou te horen wat er gebeurt ondertussen. Zoveel mooie dingen, een aantal ervan ook terug te luisteren en te lezen op onze website, de socials. Waarom raakt, dat is te veel om op te noemen, maar waarom raakt een bijzonder verhaal van Rudy jou zo?
1: Nou, Rudy ken ik vanuit de gemeente waar ik ook deel van ben, Moziek 0318. En ik vond het geweldig om Rudy hier te zien. En toen hoorde ik dus dat hij dus niet alleen vriend is financieel, maar hij bouwt als vriend, letterlijk bouwde hij mee aan deze studio's.
0: Hij heeft hier gewoon gewerkt.
1: Hij heeft hier gewoon letterlijk meegebouwd. En dat vond ik zo gaaf om te horen. En dan ook zijn verhaal daarbij. En hoe hij God mag ervaren. En hoe hij gewoon zegt, ja, ik luister eigenlijk niet zoveel. Maar ik vind toch dat iedereen vriend moet worden. Want dit geluid moet blijven klinken. Nou, dat vond ik echt heel mooi om te horen.
0: Heel bijzonder hoe hij deelde van, ik heb aan deze studio meegebouwd, zo zei hij het. En daarna, heel verdrietig, is Rudy behoorlijk ziek geworden. Hij kreeg COVID en daarna long-COVID. Maar wat er toen gebeurde, dat deelde hij. Luister even mee.
2: Anderhalf jaar geleden, ergens juni geloof ik of zo, toen waren we met een paar mensen bij elkaar en gingen we bidden. En toen werd er voor mij gebeden voor de COVID. En op het moment dat zij voor mijn bad, kreeg ik in één keer, had ik het gevoel dat ik heel veel meer lucht in mijn longen kreeg. Ik moest een hele diepe zucht laten. En na afloop zei zij dat haar arm helemaal, ze had haar arm op mijn schouder liggen. Ja. Zei ze dat haar arm ook helemaal trilde. Ja, en op dat moment weet je verder niet hoe en wat. Alleen, de dag ervoor ging nog 6 keer per dag een half uur liggen. De dag daarna was het in 1 keer nog maar 4 keer wat nodig was. En heb ik nu in de tussentijd al afgebouwd naar 3 à 4 keer 20 minuten. Maar anderhalve week later gingen wij met vakantie met de caravan. Voor die tijd ging ik, was een uur rijden, half uur rusten, rijden, half uur rusten. Zo gingen wij weg. Ik ben nu in anderhalve dag naar Zwitserland gereden. Ik heb in totaal maar 4 keer hoeven te rusten.
3: Zo, je hebt eerder het gewoon in 1 keer door kunnen rijden.
2: Ja, ik kon het bijna in 1 keer doorrijden.
3: Zo. Hoe kijk je daar nu op terug?
2: Ja, echt als een wonder.
0: Een wonder.
1: Ja.
0: En zo verwoordt hij dat.
1: Ja, en dit is eigenlijk, is natuurlijk een wonder van God. En het is zo mooi om te horen hoe Rudy dat ervaart. Maar Rudy vind ik ook een persoon. Waarom raakte mij dit? Omdat hij eigenlijk onze missie laat zien. Hij zegt dat het christelijke geluid zo belangrijk is. Dat vinden wij ook. En waarom? Omdat we mensen met God en elkaar in verbinding willen brengen. Mm. En dat laat Rudy eigenlijk voor mij altijd zien. Ook als ik hem ontmoet, dan laat hij dat gewoon zien.
0: Ja.
1: Dus daarom raakt mij dat.
0: En ook mooi, hè? Hij spreekt hier van een wonder. En daarvoor zit ook

0: gewoon zijn verhaal met de dieptepunten in het leven. En zelfs vanochtend nog op de radio. Mensen die gewoon delen van ik lig hier naar jullie te luisteren omdat ik alleen maar kan liggen.
1: Ja.
0: En die verhalen die raken zo enorm ook het hart van de missie, zoals jij dat verwoordt. En dan was het vorige week Vriendenweek. Even los van alle verhalen en de verbinding en Groot Nieuwsradio zijn we samen. Maar wat heeft het opgeleverd, Carina?
1: Ja, en kijk, en cijfers zijn heel concreet. En ik hou daarvan, ja, als sponsorwerver. Maar achter elk cijfer zit een persoon. Dat realiseerde ik me net nog toen ik de cijfers indook. Er staan allemaal namen bij. En we hebben 537 luisteraars mogen verwelkomen als nieuwe vriend.
0: Wow.
1: Dus dat is echt waanzinnig gaaf. En daar zijn we heel blij mee. Heel blij mee. Maar het gaat door, Annemarie. We zijn er nog niet.
0: Want?
1: Ik ben van de cijfers, dus we maken altijd plannen. En we lopen toch wat achter. Dus ik zou de mensen willen oproepen. Twijfel je nog? Was je het van plan? Grijp nu je kans. Ga gewoon naar grootnieuwsradio.nl/vriend. En word vriend, zoals Rudy zei, want dat geluid moet blijven klinken.
0: Ja.
1: En dat geluid is niet gratis. Dat kost heel veel.
0: Ja, ja, zeker goed om te noemen dat Grootnieuwsradio geen subsidie krijgt van de overheid.
1: Precies.
0: Volledig afhankelijk is van giften van onze vrienden. De businessclub natuurlijk ook noemen. Grootnieuwsradio.nl/vriend. Want vrienden, dat blijven we ook los van de Vriendenweek natuurlijk.
1: Absoluut.
0: En mooi hoe je dat zegt. Achter elk cijfer zit een verhaal. En die verhalen, ja, dat is heel bijzonder om die dagelijks hier te mogen laten horen bij Groot Nieuws Radio. Carina, dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: valt de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Ja, Miranda die zegt liever wat rustiger. Want ik zit met de bus bijna op de verkeerde baan. Ja, sorry Miranda. Maverick City Music en Kirk Franklin. Voor een beetje energie in de ochtend. Bless me, hoorde je. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Online boodschappen doen bij Albert Heijn gaat niet. Er is een IT-storing en systemen zijn uitgeschakeld. Ook de app en sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval in Overasselt was in juni nog veroordeeld, meldt RTL. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. En ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld als de overheid ze wat beter in de gaten houdt.
2: Groot nieuws update.
0: Veel reuring rondom regenboogvlaggen dit weekend in de gemeente Oldebroek. Daar besloot de gemeente eerder de vlag niet meer te hijsen. In Wezep gebeurde dat tijdens Coming Out Day juist weer massaal wel. En bewust ook een initiatief van de Kruiskerk in Wezep. En vervolgens waren er ook weer vandalen die vlaggen 's nachts weghaalden. De Lauriskerk in Rotterdam is geen plek voor een Halloweenfeest. Protestants Nederland is daarom een petitie gestart. De stichting vraagt de Lauriskerk het feest op 31 oktober te annuleren. En in de toekomst zou er in de kerk ook geen soortgelijke feestjes moeten zijn. Micha Nederland wil dat kerken een open brief ondertekenen gericht aan ING. De brief roept de bank op om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Die actie loopt al langer onder de titel Ons geld voor het goede. Israël maakt zich op voor de verkiezingen van 27 oktober. Slechts een derde van de Israëliërs wil de huidige premier Netanyahu nog als premier, blijkt uit het onderzoek waar het RD over schrijft. Ook overweegt een vijfde van de ondervraagden serieus het land te verlaten. Volgens de onderzoekers wijst de uitkomst op een aanzienlijke vertrouwenscrisis in de toekomst van de staat Israël. En in Trouw een uitgebreide reportage over de allereerste vrouwelijke bisschop van de oud-katholieke kerk in Nederland, Erna Pijenburg. Ze werd zaterdag tot bisschop gewijd. Mijn roeping is een wonder, zegt ze. En God kan versteende harten verzachten. Dat vind ik hoopvol. Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Alleen in het noorden vanochtend nog een buitje, verder zonnig en droog. Het wordt ongeveer 17 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58, Tilburg richting Breda, heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden.
0: De belevenissen van een gastspreker zou zomaar de titel van een boek kunnen zijn, maar het zijn de belevenissen van collega en theoloog Martin. Je hoort hem zometeen.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke

0: Kingabaan en vandaag. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Druk weekend achter de rug.
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Ik mocht weer als gastspreker op pad. Dat doe ik zo nu en dan. En dat levert toch mooie avonturen op. Zoveel dat ik er gewoon een langlopende serie van overweeg. Want je kan er een boek over schrijven. En één kijkje in het leven van een gastspreker.
0: Dat klinkt een beetje Adrian Plas-achtig.
1: Jawel, hè? Ja. Nou, wellicht ooit. Ik mocht zondag beneden de rivieren spreken. Den Bosch, wel lekker om weer even een beetje de wereld buiten de Bijbelbelt te ervaren. Fijne gemeente, fijne mensen, mooi gesprek gehad, was fijn. Niks dan lof over deze gemeente.
0: Maar?
1: Nou, kijk, komen was op zich al een avontuur op zich. Ik weet niet precies wat jouw beeld van 's-Hertogenbosch is, maar je verwacht toch een soort entree met grandeur, een middeleeuwse poort waar lachende mensen bossenbollen naar elkaar gooien in carnavalskleding. Maar de route was een beetje als het leven zelf. Het kronkelde alle kanten op. En ik moest er ergens bij Kerkdriel af over een iets wat schimmig industrieterrein, een woonwijk in met een bord Den Bosch. Dan denk je, fijn, ik ben er bijna. Waarna ik tot mijn verbazing Den Bosch weer uitreed, een snelweg opging en door de plaats Engelen de stad weer inkwam. Daar maakte ik aan het begin van de break trouwens nog een grapje over. Ik heb onderweg Engelen gezien, zei ik. Konden ze smakelijk om lachen. En tot mijn verbazing was ik de eerste die dat grapje ooit had gemaakt. Je verwacht het niet. Nou, de kerk zat tijdelijk in een ander gebouw, in de middag ook. Nou, daar heb ik sowieso wel een mening over, middagdiensten. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer. De dienst begon om 00:30. Dus ik had sowieso al een soort zondagse jetlag. Er was netjes een gastheer geregeld om mij op te vangen. Maar ik was veel te vroeg. Dus ik kwam terecht in een soort bijzonder ecumenisch koffiemoment na en voor de dienst van twee totaal verschillende kerken. Wat niet helpt om de sfeer van een kerk goed aan te voelen. Zeker als je het over een spannend thema als geloof en gebed gaat hebben. Ja, dan is het toch fijn om een beetje te weten wat voor vlees je in de geestelijke kuip hebt. Maar ook dacht een aantal trouwens dat ik daar nieuw was. Uiteraard hopend dat ik dan voor hun clubje kwam. Nee, het spijt me, ik ben maar de spreker. Na de preek uiteindelijk was het ging allemaal goed. Zou ik aansluiten bij het ministry gebedsteam. En ik weet niet precies hoe, maar dat gebedsteam bleek ik zelf te zijn. Later kwam er wel wat versterking, maar ik voelde me aan het begin toch een soort van bijzonder gezalfde prediker die zegeningen uitdeelt zo vooraan in de kerkzaal. Terwijl iedereen die mij kent weet dat ik meer bijzonder bedraad dan gezalfd ben. Maar het was uiteindelijk heel mooi. Mooie gesprekken, waardevolle momenten. Maar goed, je kan je voorstellen dat ik om 2:00 wel behoefte had aan een bakje koffie. Ik had blijkbaar alleen net iets te lang gebeden, want die was op. Nou, kortom, het was weer een genieten. Leven het mooie Den Bosch en op naar de volgende spreekbeurt.
0: Ja, je weet het, hè? Na iedere zondag altijd weer een
1: maandag.
0: Precies.

0: We are Messengers en Corey Asbury met Come What May. De overdenking vertrouwd op maandagochtend krijg je rond 8:15, 8:15 van Nadine de Vos. Ze heeft het over koninklijk gekroond.
1: Als ik terugdenk aan vorige week, dan ontstaat er een grote glimlach op mijn gezicht. Ik was namelijk met 120 vrouwen in Luxemburg voor mijn werk. Samen maakten we een prachtige reis. We stapten even uit ons alledaagse leven met al onze verantwoordelijkheden om in de natuur stil te worden en Gods stem te zoeken voor ons leven. Onderweg luisterden we naar Gods hart dat ons steeds weer vertelt: leef jouw leven nou met mij. Ik ben jouw God. Je mag leven als geliefde dochter vol moed en kracht. We leerden dat koninklijk leven niets te maken heeft met iets wat jij doet of wat je gedaan hebt of jouw afkomst. Nee, koninklijk leven heeft alles te maken met wie de koning is van de koninklijke familie waar jij en ik als het ware nu bij horen. Het heeft alles te maken met de koning die ons kroont. Als ik daarover nadenk, dan moet ik vaak denken aan het Bijbelse boek Esther, waar het vergeten meisje, het gewone meisje, de wees, de jodin, te midden van grote namen gekroond wordt tot koningin. Het is een onwaarschijnlijk moment. Van het een op andere moment wordt haar bloedlijn overgezet naar een koninklijke. Ze behoort tot een andere familie. En het doet iets met Esther. Het geeft haar waardigheid, maar ook verantwoordelijkheid om die kroon met kracht te dragen. En hetzelfde geldt voor jou en mij. Er ligt een kroon klaar om op ons hoofd te zetten, zoals Esther haar kroon ontving. In 1 Korinthe 6, vers 18 staat: en ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer de Almachtige. God, de Almachtige, zoals hij hier zichzelf noemt, is de koning. En tegelijkertijd wil hij ons tot vader zijn. Als onze God onze koning en vader is, dan betekent dit iets groots voor ons leven. Namelijk dat wij mogen leven als prinsen en prinsessen. En sommigen van ons hebben dit moment gemist. Jij en ik als gewone mensen hier aan deze kant van de eeuwigheid beseffen niet dat we gemaakt zijn om dit leven door te gaan als kinderen van de koning. Dat we als het ware met een kroon oplopen. Efeze 1 vers 5 schrijft: hij, dat is God, heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd tot adoptie door Jezus Christus. We zijn geadopteerd, we horen bij hem. Dat maakt jou en mij koninklijk. Wij zien onszelf vaker als onwaardig, onbelangrijk, ongezien. Wij vinden onszelf niet goed genoeg, belangrijk genoeg, waardig genoeg. Maar God wel, hij heeft jou en mij gekroond. Misschien is dat nog niet letterlijk zichtbaar nu, maar in alles wat we doen, mogen we zijn koninklijkheid uitstralen. Waar jij vandaag ook naartoe gaat, bedenk je steeds dat je een kroon draagt. Een kroon van waardigheid, gerechtigheid, koninklijk gekroond.

0: 1000 Hallelujahs van Brooke Littertwood. Vrienden van de radio. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, met recht mag ik het vrienden van de radio noemen. Want wat is het mooi om Grootnieuwsradio samen te zijn. Ook even teruggeblikt te hebben dit uur op de afgelopen vriendenweek. En dat gaat eigenlijk gestaag door nou. En Blessings is gewoon één warm vriendenbad.
1: Ja, absoluut. Ik heb er heel erg veel zin in. Nu ik de vrienden natuurlijk in de ogen heb gekeken, weet je nog meer waar je het voor doet.
0: Ja, nou ja, en bijvoorbeeld
2: de eerste blessing van de dag.
1: Fanny Visch uit Harden. Jouw naam noemen wij als eerste, want je krijgt de eerste blessing vandaag. Ga er lekker voor zitten. Geniet ervan, laat het over je heen komen. En dat zeg ik eigenlijk tegen iedereen die weer inschakelt vandaag. En wil je nog een blessing doorgeven voor de komende uitzendingen? Grootnieuwsradio.nl/blessings. Laat me weten wat ik voor je kan draaien.
0: De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
9: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
8: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg.
1: Dankjewel. En zometeen de blessings van vandaag. En de vraag is, wie ben je? Waar ben je? En wat houdt jou bezig op dit moment? Het zijn grote vragen. Je luisterstatus, daar gaat het om. App hem even naar de studio en dan zie ik je zometeen.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
21: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
22: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
21: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
2: Blessings.
24: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

met Redman en Unbroken Praise. Het startschot voor Blessings deze maandagochtend. Met Jaco in de house. Jaco meldt zich. Luisterstatus. Ik heb net een kleine storing aan de loodsdeur opgelost. Nu haal ik op de zaak een hoogwerker en dan ga ik naar de volgende klant. En zolang ik in mijn bus zit, luister ik Grootnieuws Radio. Wens iedereen een gezegende dag toe. Jij ook, Jaco. Jantine dan laat weten. Mijn luisterstatus. Vandaag ben ik aan het werk en het is een blijde dag, want mijn broer en schoonzus hebben nu, zo rond 9 uur, het jawoord gegeven. Zijn dus officieel getrouwd. Vrijdag is de kerkdienst en het feest. Heel veel zin in. Gert-Jan die checkt in vanuit Den Bosch. Sylvia zegt goedemorgen. Vandaag weer het huishouden doen en zo werken. Dankbaar voor afgelopen weekend. Samen met mijn man ons 29-jarig huwelijk mogen gedenken. En Mariet is op weg naar een klant. En goedemorgen zegt Ad. Nog thuis aan het voorbereiden voor 6 dagen late dienst. Ga rijden in de bietencampagne. Successen Ad en iedereen die meedoet. En PS, de groeten aan de SO in Leiderdorp. Dus de groeten aan SO in Leiderdorp. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van maandag 12 oktober in het jaar 2026. En we gaan luisteren naar Lef met Hoe sterk ook de storm. Voor Fanny Vis uit Harden aangevraagd door Janine. Janine van de Hoek zegt allerliefste vriendin Fanny. Op 7 oktober met je 46 jaar. Ik wil jou een gezond en gezegend nieuw levensjaar toewensen. Met alle die jou lief en dierbaar zijn. Je hebt het niet altijd even makkelijk gehad de afgelopen jaren. En ik wil je dan ook veel kracht, rust en vrede toewensen. De Heere voorziet in alles. En zijn plan is zoveel groter dan wij kunnen zien. Een hele dikke knuffel. En ik hou van je.

zondagochtend 12 oktober. Dit was Lef op Grootnieuws Radio met Hoe sterk ook de storm. En die allermooiste dag van Sela komt eraan. Is aangevraagd door Esmee Haverman. Is speciaal voor geliefden en nabestaanden van Jacco Domburg. Esmee zegt, we staan vandaag stil bij het verlies van onze geliefde Jacco Domburg. Die vorig jaar op 28-jarige leeftijd door een verschrikkelijk ongeval om het leven kwam. Met het lied wens ik zijn gezin, familie en vrienden veel kracht toe in deze donkere dagen. Straks op die allermooiste dag zijn we herenigd, worden onze tranen gedroogd en overheerst juist die vreugde die we hier op aarde met Jacco zo missen. Dit is Sela en die allermooiste dag.

0: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
1: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
0: Vraag een plaat aan.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ja, laat weten wat we voor je kunnen draaien. En van een bemoediging, een herdenkmoment naar een viermoment. Want Merel de Jong uit Schravenzanden, die is jarig geweest. En Merel, je wordt van harte getrakteerd en gefeliciteerd door jouw moeder, Mirjam. Mirjam de Jong, zegt lieve Merel. Vrijdag hebben wij jouw 17e verjaardag gevierd. Ja, we willen laten weten, we zijn ontzettend trots en dankbaar voor wie jij bent, wie je geworden bent. Blijf je inzetten, ook voor de mooie dingen die je doet. En wij wensen jou heel veel goeds toe voor het nieuwe levensjaar. We houden ontzettend veel van je, dat je dat even weet. En je mag genieten van muziek. Dit is Elevation Worship en Alleluia voor jou. I got-

Hemel, hier een blessing voor jou, omdat je gisteren je 54ste verjaardag mogen vieren. We zijn er enorm dankbaar voor en daarom willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Geniet van deze blessing en we houden ontzettend veel van je. Liefst van al je kinderen en kleinkinderen.

Janneke van Sloten. Burk verrast met dit zegenlied van Op en Top Vrouw. De volgende plaat komt eraan. Music Worship, Kees Kraaienoord en Wieke Bokma hoor je hier op Groningen Radio. Want Marieke Sterberg heeft het lied aangevraagd. Ik zou graag het lied Onze Schuilplaats is God willen opdragen aan onze moeder en familie. Ruim een week geleden is onze vader overleden. En moeder is vorige week 76 jaar mogen worden. We mogen ondanks ons verdriet en gemis toch zo merken dat God voor ons zorgt. En nu we vanmorgen gezellig samen gaan poetsen, dit lied voor u, lieve mama. U bent een voorbeeld voor ons, als kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zoals u God verhoogt en in alles kan zeggen, God, u bent goed. En daarom, lieve mama, het lied Onze Schuilplaats is God, Music Worship. Groetjes van Marieke. En heel veel succes, dames, met het poetsen daar.

onze schuilplaats is God. Gerry, goedemorgen. Gerry laat weten, wij gaan zo een basisschool bezoeken voor onze tweeling in Veenendaal. En vrijdag hebben we ook een bezoek bij een basisschool. Wij zijn Gerry bij het uitzoeken van een goede school. En Mike, goedemorgen. Je zegt, luister weer mee vanuit de vrachtwagen. Fijne, goede uitzending. Jij ook, Mike. En André is ook weer de hort op met zijn rode wagen. En op deze maandagmorgen zijn sommigen onder ons dus alweer de weg opgegaan, zoals je hoort. Ook de chauffeurs van Truck Plus. Chauffeurs die dagelijks met grote, zware wagens vol goederen naar winkels en fabrieken rijden, zich in wegbanen door drukke binnensteden, of juist dat ene pakketje bezorgen waar jij met smart op zit te wachten. Het bestuur van Truck Plus steekt alle chauffeurs zo aan het begin van deze nieuwe week een hart onder de riem met een mooie plaat. En zeggen succes en zegen voor onderweg. En namens het bestuur van Truck Plus ook de jarigen van deze week van harte gefeliciteerd. Dan hebben we een paar namen. Gert van der Meer bijvoorbeeld, Remco Bos en ook felicitaties voor Ronnie Aske en Erik Padhuis. Een blessing voor jullie, want zonder zijn zegen staan wij letterlijk en figuurlijk stil. Nou, mooi gesproken, bestuur van Truck Plus en dan nu hopelijk mooi gezongen. Elevation Rhythm, dit is Washed voor onderweg.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

en Elisa met In Uw Veilige Handen van het album Een Nieuwe Tijd. Speciaal voor jou gedraaid, Deborah. En voor iedereen die het misschien wel horen moest vanmorgen. Susanna de Korte uit Houten, goedemorgen. Oma hier, oma Willy de Korte Mol. Ze zegt, dag Susanna, 20 jaar gisteren, van harte gefeliciteerd. Wat een nieuwe ervaringen doe jij op. Pabo gestart met een stageplek dicht bij huis. En ook neem je autorijles bij een zeer bijzondere autorijschool. Net dat beetje meer. En zo mag jij groeien en ontwikkelen. En bovenal ben ik dankbaar dat jij elke dag je Bijbeltekst met mij deelt. Created Me a Clean Heart, gebaseerd op Psalm 51... is een van mijn favoriete liederen die ik vandaag met jou wil delen. De dikke knuffel van Oma de Korte. En dit is muziek van Keith Green voor jou hier bij Grootnieuws Radio.

Kids Green Mess Creating Me, a Clean Heart voor jou, Susanna, naar Psalm 51. Ja, dat is mooi, de muziek, vaak geïnspireerd natuurlijk door letterlijke bijbelgedeeltes. En is ook mooi, ik kreeg een kaartje binnen. Nou, dat gebeurt niet zo heel vaak, maar deze keer wel. Een kaartje van Willemien van E. En Willemien die had mij horen praten, had ons horen praten in de Nieuwe Morgen over kinderpostzegels. Ja, gebruik je ze nog? Stuur je nog wel eens een kaartje? Nou, bij deze dus een kaartje met een verzoek, want wat schijnt... Ruud, jouw man is jarig. Vandaag, 12 oktober 2026. Dus, Ruud, langs deze weg, via een kaartje, op de radio, van harte. En een mooie plaat voor je. Namens Willemien draaien we Moeders van Bethlehem. En dat brengt ons bij de muziek van Sela. En dus al een klein beetje richting december. Nou, van harte, mooie dag samen. De blessing voor jou, Ruud, namens Willemien.

0: indrukwekkend lied, hoor. Moeders van Bethlehem, Selah. Ik zag de plaat niet helemaal aankomen, maar ja, zo gaat dat vaak in Blessings. Dat je verrast wordt. En Ruud, hoop ik voor jou een hele mooie verrassing voor je verjaardag. Ja, iedereen ontzettend bedankt weer voor het meewerken aan de Blessings. We doen het samen, het is teamwork. En Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Zometeen weer een nieuwe brandstof. Over teamwork gesproken. Hey, vorige week, we hebben geknald, hè, met de Vriendenweek.
1: Ja.
0: Met de uitzendingen, we zijn lekker het land in geweest. Mooie ontmoetingen gehad. Ja, hoe vond je het? Even een eerste reactie.
1: Ik vond het heerlijk. Het is altijd weer een week waar je echt wel naar uitkijkt. Omdat je aan de ene kant niet weet wat je te wachten staat. En aan de andere kant weet je ook al wel een beetje, ik ga gewoon de leukste luisteraars van Nederland ontmoeten. Want dat zijn onze luisteraars.
0: Dat is het enige wat je dan wel weet, alvast.
1: Klopt. En wat ik elke keer weer bijzonder vind, is je staat ergens op de stoep, je belt aan. En soms moeten we supersnel al de uitzending in.
0: Ja.
1: Soms heb je iets meer tijd om elkaar te ontmoeten. Maar het gevoel wat overal hetzelfde is, is dat de deur gaat open. En het is eigenlijk gewoon alsof je op visite bent bij iemand die je al langer kent.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik denk dat dat sowieso iets is wat bij onze christelijke wereld hoort. Dat je gewoon, ja, dat je snel op je gemak bent bij elkaar. Maar ik blijf dat toch bijzonder vinden, hoor. Dat je gewoon zomaar op de bank gaat zitten. Ik loop een beetje rond. Ik kijk naar de fotolijstjes.
0: Ja, ja.
1: En ik heb nog niemand gehoord die daar een klacht over heeft gehad.
0: Nee, hey, blijf af. Ja. Nies.
1: Nee, maar er is gewoon elke keer een bijzondere ontmoeting. Wat je niet zomaar zo hebt. Dus ik geniet daar enorm van. En ik vind het zo tof om te horen dat op al die verschillende plekken Groot Nieuws Radio binnenkomt. En wat het dan doet met mensen. Ja, het is echt niet. Het is gewoon niet vanzelfsprekend. Nee. En dat hoor je dan terug. Maar ik heb ook genoten van jouw dag.
0: Nou, ik was heel erg onder de indruk van Guus ook. Met de Open Kerk in Rotterdam-Zuid.
1: Al waar je 's ochtends ging klussen.
0: Ja, het regende. Wij moesten schuilen in de kerk. En dat doe je natuurlijk in een kerk, schuilen. En Open Kerk daar, dus mensen konden daar binnenlopen. Ook de mensen daar achter in het park, die daar dus aan het wakker worden waren in het park, in de regen. En die dan daar bij Guus binnenkwamen en bij al die andere vrijwilligers natuurlijk die daar bezig waren.
1: Ja, ik hoorde jou op verbazing van oké, daar hebben dus mensen vannacht hier buiten geslapen.
0: Ja, je vergeet dat snel.
1: Ja.
0: Dus ik vond het supermooi om je te ontmoeten, om jouw missie, jouw hart te proeven. En ik kan je vertellen dat er 534 mensen in actie zijn gekomen in de Vriendenweek, ook voor Groot Nieuws Radio zich hard maken en zeggen van het geluid dat moet gehoord worden.
1: Dat is tof. 534 mensen.
0: Heel veel dank aan iedereen. Of vriend geworden, of verhoogd, of gewoon een gift gegeven. Is het er vorige week niet van gekomen? Je weet het, hè? grootnieuwsradio.nl/vriend. Maar even een vraag aan jou, Eunice, want zou jij nog een verzoek mee kunnen nemen voor straks? Want ik heb hier meer verzoeken dan dat we tijd hebben binnengekregen.
1: Het is vaak zo bij Blessings, hè?
0: Kan ik er nog één aan jou doorgeven?
1: Laten we dat doen. Ik hou van cadeautjes uitdelen, dus kom maar door.
0: Even kijken. Dan ga ik die aan jou doorgeven zometeen. En dan als jij hem wil draaien, dan verwacht ik dat het helemaal goed komt. Zometeen een nieuwe brandstof met Eunice. En ze gaat dus nog een plaat draaien. Een Blessing.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt toch 10 minuten extra reistijd.
16: Sommige levensverhalen lijken meer op een boek of film dan het echte leven. Dat gevoel heb ik in ieder geval bij mijn gast van vandaag. Johannes Zwart is zijn naam. En hij heeft een gezinshuis, dansschool, maar werd geboren in Indonesië en daar achtergelaten in een weeshuis. Ja, een bijzonder leven, maar vooral iemand die dicht bij God leeft. En daarover gaan we meer horen. En natuurlijk is er ook muziek. Zometeen hoor je hem.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe
8: geeft ruimte.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
19: Brandstof.
20: Met Denise Nahuis.
19: Het christelijke radiostation.

0: Paul Balanche en Open the Eyes of My Heart. Goedemorgen, elke dag die nu met het zonnetje begint. Oh, het is wat mij betreft echt een cadeau. Tel daar nog die mist bij op. En wat mij betreft is het een heerlijke start van deze nieuwe week. En ik hoop de week nog net iets mooier te maken voor Aad, voor zover dat kan, want hij heeft wat te vieren. Aan de lijn, Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Emily.
0: Ja, waarom is het zo'n bijzondere dag voor Aad en daarmee ook voor jou?
1: Omdat hij vandaag 65 jaar is geworden en omdat het de eerste dag is van zijn pre-pensioen.
0: Oh, dat is dus een hele nieuwe tijd en gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Ja, wat heeft Aad gedaan?
1: Hij heeft 47,5 jaar bij de Rabobank gewerkt.
0: Zo hé. Heel trouw dus zijn werk gedaan.
1: Heel trouw zijn werk gedaan. Heel veel veranderingen meegemaakt en nu is het klaar.
0: Ja, wat een gek gevoel lijkt me dat. Hoe staan jullie erin in deze nieuwe fase?
1: We hebben er alle twee heel veel zin in, maar hij zegt zelf nog wel van... je beseft het nog niet echt. Hij was zelfs vergeten om de wekker uit te doen, dus kan je nagaan. En die ging gewoon vanmorgen.
0: En toen ging de wekker, toen keken jullie elkaar aan van... hey, draai eens om.
1: Ja, nog een keer omgedraaid. Ja, juist, dat heb je heel goed gezegd.
0: Wat mooi zeg. Hey, en zijn er plannen? Wat gaan jullie doen met al deze nieuwe tijd?
1: Er zijn nog geen plannen. We hebben te horen gekregen van mensen die er, denk ik, verstand van hebben. Ga eerst gewoon een half jaar relaxen, niks doen en kijken wat je leuk vindt. Ja. Want het is zo weer gevuld, horen we van iedereen.
0: Ja, precies.
1: Want ze weten je ook te vinden, hè, als je eenmaal thuis bent.
0: Ja. En wat ik ook wel eens hoor, Karin, en daar moet jij misschien maar gewoon eerlijk in zijn. Ik weet niet of jij al die tijd wat langer thuis bent geweest. Maar in één keer is dan ook een nieuw leven samen waar je aan moet wennen. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar...
1: Ja, het gekke is dat mensen, dat vrouwen vooral aan mij vragen... Oh, zie je dat zitten? Dat ik denk, hoe dan? Wat een rare vraag. Maar Aad heeft sinds de corona heel veel thuis gewerkt.
0: Ah.
1: Hij ging eigenlijk maar één dag in de week naar kantoor. Dus wat dat gaat, ben ik dat gewend. Ik doe vrijwilligerswerk en dat blijf ik gewoon doen. Dus wat dat gaat, verandert er niet zoveel voor ons. Ja, de wekker hoeft niet meer. En ja, we kunnen wat meer leuke dingen gaan doen. Maar wat dat wordt, dat zien we nog wel. We gaan eerst onze zoon naar Duitsland verhuizen. Dat moet ook gebeuren.
0: Ach,
1: is eigenlijk minder leuk, maar ja, daar is nu wel tijd voor.
0: Wat een veranderingen allemaal. En op deze speciale dag heb jij de stoute schoenen aangetrokken en ons geappt. En gezegd, hey, heb je nog ruimte voor een blessing voor Aad? En die hebben we vanochtend speciaal voor jullie in Brandstof.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, ik ga zo meteen een bijzonder lied voor jullie draaien. Namelijk Laat uw vrede heersen van de Opwekking Band. Waarom die?
1: Dat is Aad's favoriete lied. En ik vind het ook wel toepasselijk voor deze tijd. Want we zijn ook vorig jaar naar een vrijzijnweekend geweest. En daar ging het ook over de vreugde. Dat de vreugde niks te maken. De vreugde van God heeft niks te maken met de omstandigheden. Maar de vreugde van God is er eigenlijk altijd.
0: Mooi.
1: Dus ook de vrede van God is er altijd.
0: Ja, nou die wens...
1: Hij is erbij.
0: Heel goed. En die wensen we je natuurlijk toe. Met z'n tweeën. Maar misschien wil jij je nu even heel persoonlijk nog richten. Tot Aad.
1: Ja, ga ik doen. Lieve Aad, ik heb je vanmorgen al gefeliciteerd. Maar nogmaals van harte gefeliciteerd met je 65e verjaardag. Ik hou ontzettend veel van je. En ik hoop dat we nog vele jaren zullen hebben in goede gezondheid. Met onze lieve kinderen en onze lieve vrienden en dierbaren om ons heen.

0: De Opwekking Band met Laat uw vrede heersen. Speciaal voor Aad en Karin vandaag. Maar die vrede die pakken we eigenlijk allemaal op deze manier mee, hè? Zometeen, dan schuift er iemand aan.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: Ja, want daar luister je naar. En wat mij betreft is dit een verhaal waar je echt voor blijft luisteren. Johannes Zwart is de eigenaar van een dansschool. Hij danst ook op Opwekking. Heeft samen met zijn vrouw een gezinshuis, maar had een start in het leven die je niet vaak hoort. Hij is geboren in Indonesië, werd daar achtergelaten in een weeshuis, maar pakt het leven met beide handen aan. Hij geniet van de kleine dingen, maar investeert ook in hele grote dingen, zoals de jongeren die bij hem thuis worden opgevangen. Ja, het is een bijzondere man met een bijzonder verhaal.

Zometeen dus Johannes Zwart hier bij ons in de studio. Ja, en ik ben wel benieuwd. Heb jij iets met dansen? Je zou het bijna vergeten, hè, in alles wat ik net zei. Maar hij is dus een danser. En ik ben benieuwd of er ook dansers zijn onder onze luisteraars. Je mag zoals altijd lekker meepraten in de app van Groot Nieuws Radio. Zometeen hoor je Toby Mac met Jamie McDonald. Dit is Joke Buijs.

0: Toby Mac en Jamie McDonald met volgens mij hele dansbare muziek. God did it. Adrielle laat weten in de app van Groot Nieuws dat er bij haar zeker gedanst wordt. En wow, wat een plaatjesdeel jij zeg. Prachtig, ik zie een aantal jonge meiden met elkaar gearmd staan in een hele compositie. Wow, er wordt zelfs op schouders gestaan. Prachtig zeg. En jij zegt ja, zeker dans ik van jongs af aan in alle stijlen en vanuit de zalving van de Heilige Geest. Nou, wie weet zit er nog wat inspiratie voor je bij vandaag, Adrielle. Mijn gast van vanochtend, die ken je waarschijnlijk nog niet, maar toch ook weer wel. Je kent zijn gezicht en zijn bewegingen als je bij opwekking in de grote samenkomsttent hebt gezeten en een beetje hebt opgelet, want hij is namelijk een van de dansers daar. Johannes Zwart, maar hij doet nog veel meer. Hij heeft een gezinshuis en zelf geen gewone jeugd gehad. Hij werd geboren in Indonesië en daar achtergelaten in een weeshuis. Welkom Johannes.
1: Dankjewel.
0: Hoe groot is het verschil tussen jouw eerste thuis in Indonesië en de plek waar je nu woont?
1: Oh, goede vraag. Nee, dat is een mega grote verschil. Je hebt natuurlijk de cultuur. Dat is een heel grote verschil. En daarnaast de tijd. Toen ik daar woonde was ik natuurlijk heel kind. En nu ben ik volwassen en ik kan nu zeggen dat is nu ben ik thuis. Dus dat is echt een heel groot verschil. En toen was ik gewoon in een gebouw waar ik dan sliep en leefde.
0: Ja, nu thuis. Wat heerlijk. Daar zit denk ik heel veel achter. Gaan we hopelijk met jou achter zien te komen ook vandaag. De plek waar je woont, dat is volgens mij een heerlijke plek. Niet zomaar ook een thuis voor jullie. Heb je daar eventjes over gedaan om dit thuis te vinden?
1: Ja, dat is natuurlijk namelijk van het gezinshuis dat we nu runnen sinds 2022. En het was het zevende huis ook, die we rondkeken en ook uiteindelijk werd. En in alles vinden wij dat we echt Gods hand hier echt zeker in was. Is wou de koper niet hebben eigenlijk dat wij daar, en toen toch wel. En die heeft dan op een gegeven moment naar ons verhaal te horen ook gezegd, joh, ik schuif alle kijkers weg. Ik wil jullie het huis gunnen.
0: Wat maakte dat dan in jullie verhaal?
1: We wilden een gezinshuis starten, jongeren opvangen die niet thuis kunnen wonen. En in de hoop dat ze in het gezinscultuur kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn. En daaruit ook uit een christelijke basis van joh, dat ze mogen weten van ze zijn gewoon geliefd. Niet alleen door ons, maar er is iets groters in de wereld, universum, dat hen altijd in de gaten heeft. Dus dat is wat we proberen over te geven.
0: Ja, een gezinshuis dus. Maar ik zei net, je bent ook danser. Daarover straks meer. Dit gezinshuis, wanneer is dat ontstaan?
1: Domme lieve vrouw. Wij zijn eens een dansschool gestart. En toen zei ze, joh, ik wil best wel met je een dansschool starten. Ik help je even erbij, 3 jaar. Want ze is een mega goede administratieve vrouw. Echt, zij is echt de beste. En toen zei ze, ik wil daarna na 3 jaar voor mezelf. En zij heeft altijd SPA gestudeerd. En ze wil iets in de zorg doen. Maar al die dingen die ze deed, zijn budgettering is allemaal. Dus ik begin wel voor mezelf. En toen kwamen we bij gezinshuis.com, grote franchise. En zo ging het balletje rollen. En toen dacht ik, ja, maar dit is veel meer wat ons past. En we deden al jongeren opvangen in ons huis. Vanaf eigenlijk dat we samen wonen. Dat we getrouwd zijn, hadden we iemand al wonend in ons huis.
0: Echt?
1: Ja, gewoon zijn van, het gaat niet lekker thuis. Of ik zoek een huis. Goede vriendin van mij, Rosemary van Mind Connected, die heeft een jaartje bij ons gewoond van, joh, even die overgang van thuis naar de opleiding. We hebben samen de dansopleiding gedaan. Dus, en daarna hebben we altijd, totdat ons derde kind geboren werd, iemand in huis gehad.
0: Hoe kan dat, denk je? Want dit is echt niet standaard. De meeste mensen die net getrouwd zijn, die hebben niet per se zin in nog iemand in huis.
1: Nee, klopt. Wij zijn echt heel, dat is de Indonesische cultuur, denk ik. Ik ben echt heel gastvrij. Dus we koken bijna ook altijd extra. Dus in de gedachte, misschien komt er iemand langs. En zo niet heb ik de volgende dag een lekkere lunch. Dus ja, we zijn er altijd heel open. En ja, als er plek is, kom maar. We delen heel graag onze liefde en onze rijkdom. Dus we hebben een huis, we hebben een kamer extra. Mag jij die kamer even lenen of gebruiken?
0: Maar dus ook jouw vrouw. En dat is een Nederlandse, toch?
1: Ja, ja.
0: Heb je goed gekozen?
1: Ja. zeer Nederlandse, Femke heet ze ook. Dus dat is echt een Friese naam. Een Nederlands kan je niet hebben. Blonde haar, blauwe ogen.
0: Ja.
1: Wel een Indonesische oma. Dus daarvan ook de cultuur een beetje. Maar zij ook. We zijn allebei zo gek als een deur. We waren gewoon echt jong. En we deden. We jumpen en dan kijken hoe diep dat er een vallei is, zeg maar, wat dan ook.
0: Mm.
1: Dus we zijn nu wel iets wijzer geworden, dus we denken nu iets voorna, maar daarvoor, ja, kom maar, het kan. Als het kan, dan kan het.
0: Ja, en dan begin je dus al met ervaring aan een gezinshuis. Heb je dan nog hele grote verwachtingen, of weet je al wat je te wachten staat?
1: Nee, een gezinshuis is echt iets anders.
0: Ja?
1: Het is hetzelfde, je gaat trouwen, maar waar zeg je jou op? Niemand weet wat dat is. En na 20 jaar of 40 jaar als dat haalt, denk je, oh ja, dat betekent trouw zijn. Dat betekent waarom trouw. Nou, een gezinshuis, je levert je privéleven in, volledig. Je sluit de deur. En het is niet van, je sluit de deur, maar je denkt, zijn de jongeren wel binnen? Want ze zitten binnen, zeg maar. En dat was de eerste week wel heel, heel gek. Daarvan, oh ja, ze gaan niet weg, hè. Ze blijven nu, zeg maar. En dat maakt aan de ene kant heel leuk. Maar aan de andere kant, je ziet de jongeren die bij ons waren ervoor, voor ons gezinshuis. Die waren een soort van veilig gehecht, maar ook wat volwassenen. En dat was goed te doen. En deze jongeren die zijn onveilig gehecht. En die hechtingsproblematiek gaat heel diep. En dat gaat echt tot de wortel van hun identiteit.
0: Ja.
1: Echt van wie ben ik, waar ben ik?
0: Dus er is een hele andere dynamiek in huis.
1: Een heel andere dynamiek. En wat ze dan ook heel graag krijgen is de liefde ontvangen. Dat is echt, echt een ding.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Een voorbeeld, ja, je kan. We zeggen altijd open armen. We hebben nu een hele gave jongere die woont al vanaf 2020. En die heeft gewoon moeite om te accepteren: dit is mijn huis, hier mag ik zijn. Wij hebben echt voor hem alles gedaan, op hem opgehaald. En hij heeft echt dingen uitgeveed waarvan je denkt: nou, die moet hem echt nu eruit zien. En wij zeggen: nee, het is nog niet, het zijn tijd. En dat vindt hij echt moeilijk. En hij zegt van ja. Jullie zijn heel belangrijk voor mij, maar ik word toch wel weggestuurd. Dus zijn gedrag zal zo profileren om eruit gestuurd te worden. En wij zeggen, nee, je hoeft niet, zeg maar. En dat vind ik wel, dat is wel het meest moeilijkste om te zien, dat je de liefde niet kan accepteren.
0: Ja, dus hij maakt bijna zijn eigen. Ja, hij zorgt al dat het waar wordt, dat hij toch wel eruit wordt gezet.
1: Ja, ja. En dat is echt zo pijnlijk om te zien. En zeg je, jongen, dat hoeft niet. Je bent hier oké. Maar en we hebben een andere jongen die heb geaccepteerd van ja, dit is mijn huis. Dit is nu mijn thuis. En dan zie je meteen landen, dit is mijn thuis. En dan komt de begeleiding. En dan kan heel veel dingen geaccepteerd worden.
0: Ja.
1: Maar zonder dat is het gewoon altijd maar, ja, ik word toch weggestuurd. Dus altijd op die wip zitten van wanneer word ik weggestuurd.
0: Mm.
1: En dat is echt heel moeilijk om te zien, die worsteling.
0: Ja. Hoeveel jongeren vangen jullie op?
1: We zijn nu in totaal met, even kijken, 1, 2, 3, 4 officiële met indicatiegezinsjongen jongen. En 1 vrijwillige, die woont op kamers. En dat is een dansleerling. En dat ging thuis niet zo lekker. En toen zei, joh, we hebben nog een kamer vrij. Kom bij ons wonen. Dus eigenlijk wat we voor ons gezinshuis zijn we gewoon voort gaan zetten, zeg maar.
0: Ja, en dan heb je nog 3 eigen dochters, begrijp ik.
1: Ja.
0: Wat vinden zij ervan, van deze manier van gezin zijn?
1: 2022, daarvoor zijn we echt met een, joh, dit is het idee. We gaan een gezinshuis starten. Nou, dat is echt natuurlijk al 4 jaar geleden voor hun. We hebben niet geromantiseerd. We zeiden, joh, dat betekent papa en mama moet je delen. Privéleven is afgelopen. Dus laten we even heel strak neerzetten wat het echt inhoudt. Nou, ze waren allemaal eens, dat moeten we doen. Nou, op een gegeven moment, de jongens had echt moeite mee. Allemaal weg van mijn vriendinnen. We wonen in hetzelfde dorp, maar buiten het dorp. Maar nu zeggen ze ook, want we zaten echt in noodweer met financiën. Dat we echt zeggen van, ja, maar god, is dit, hebben we wel goed verstaan? Of moeten we wegdoen? Als we hem weg moeten, dan doen we het weg. Zeg het maar, weet je wel. Maar het bleef maar toch net genoeg. En genoeg om te blijven leven. En toen zeiden we tegen ons kinderen van, joh, is het te doen voor jullie of moeten we stoppen? En toen zeiden ze allemaal, nee, jullie moeten echt doorgaan. Wat jullie hier doen voor die andere jongen, voor die mensen, dat is echt super belangrijk. Dus ga alsjeblieft door, stop niet.
0: Wauw.
1: Dus, en ze zijn ook mede verantwoordelijk voor de nieuwe matching. Dus als zij nee zeggen of twijfel hebben, dan doen we het niet. Want zij moeten ook met die mensen, die jongeren, dealen.
0: Ja.
1: Meer dan wij soms.
0: Super interessant. En hier valt nog veel meer over te vragen. Ik hoop dat we daar straks nog de tijd voor hebben. Je zorgt dus voor andermans kinderen. Maar ik zei het al een paar keer, je groeide zelf op in een weeshuis. Nou, hoe dat was, dat horen we zo meteen. We gaan eerst naar muziek toe. Michael W. Smith komt eraan. En dit is Martijn Buwalda. Hoe toepasselijk. De dingen die je doet.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.
4: No one like Jesus.

0: No One Like Jesus, Michael W. Smith. Johannes Zwart is een man die door het leven gaat met een lach van oor tot oor. Het valt meteen op als je hem ziet. Ja, hij is iemand met veel levenslust, positiviteit en energie. En dat stopt hij allemaal in zijn grote passie dansen, maar ook in het gezinshuis waar je net over hoorde. Johannes heeft geen vrolijke start gehad in het leven. Het begon namelijk in een weeshuis. Ja, Johannes, klopt het dat jij eigenlijk altijd lacht?
1: Ja. Ja, en een vrolijke start. Ik heb wel echt een hele vrolijke start gehad. Want mijn moeder zei ook van, je was altijd blij. En een heel klein stukje van mijn moeders verhaal. Zij, ik werd zwanger.
0: Zij werd zwanger, ja?
1: Ik niet. Ja.
0: Nee, ja, ik denk dat iedereen het snapt. Nee,
1: dankjewel. Nee, zij werd zwanger en ze was niet getrouwd. En in de Chinese traditie, christelijk gezin, was dat echt nadan. Dus toen hebben ze met God gezegd, als niemand naar vraagt, dan zal ik ook niet zeggen dat ik zwanger ben. Dus 9 maanden heeft ze rondgelopen in huis. Met 24, 30 graden, dus dat is geen dikke kleren. En niemand heeft gezien dat ik straks zwanger was.
0: Oh joh.
1: Dus ze heb alleen bevallen, zonder vrienden, zonder familie. Alleen de zussen weten van, ziekenhuis bestaat niet meer. Dus dat blikje is ook weg, zeg maar. Dus en ik was daar, en daarvan ook het weeshuis, dat ik daar gekomen ben. Want ze kon me niet thuis hebben, want ja, dan komt echt vragen. Dus daar kom ik in een weeshuis. Maar ik was altijd echt heel vrolijk. Ik genoot van alle dingen die er zijn, zeg maar. En het maakt mij niet zo uit waar ik ben. Als ik mijn moeder bij was, dan was het oké.
0: Dus maar dit is bijzonder, want ik zeg geen vrolijke start. Want daar denk ik gelijk aan bij een weeshuis. Maar jij als kind was dus wel vrolijk. En heel bijzonder dat je dus het verhaal van je moeder zo goed kent. Want hoe zit dat? Zij heeft jou daar naartoe gebracht, maar jullie bleven in contact met elkaar.
1: Ja, ze heeft eens in een weeshuis gebracht. En die zei op een gegeven moment van, joh, leuk, maar je moet je kind weghalen, want je kind is mooi. En die willen ze verkopen. Dus toen zei ze, verderop is er een weeshuis gerund door een Nederlandse vrouw. Dus de Europese regering zit erop, dus dat is goed. Dus naarheen gebracht. En dat is de zus van mijn stiefvader later. En daar ben ik gebleven. En zij, door de week ging ze werken. En in het weekend, zaterdag, nam ze me mee. En nam ze altijd mee naar huis. En dan gingen we leuke dingen doen. En dan nam ze altijd nog andere kinderen mee. Zodat ze dan thuis zeiden ze van, oh, dat is van Maya, mijn moeder. En die neemt altijd wat leuke kinderen van de weeshuis om een leuke dag te besteden. Dus een goede daad, zeg maar.
0: Ja, dan viel het niet op dat jij haar zoon was.
1: Nee, en mijn oma kwam pas in Nederland achter dat ik haar eerste zoon was. Bij de geboorte van mijn broertje zei mijn moeder, joh, mam, ik weet dat je uit wil leggen hoe de geboorte bevalling, maar het kind die buiten loopt is niet een weeshuiskindje, maar is mijn kind.
0: Wow.
1: En toen zei mijn oma, oh. En ik was zo verbaasd over. Ik heb dan toen oma gezegd, maar oma, waarom het niet boos? Ik ben echt 7 jaar een geheim voor u gehouden. Ze zei, het is een volwassen keuze. Is er gemaakt? Moet ik dan boos zijn? Waarom moet ik die energie dan verspillen? Dus kijk toch beter aan de positieve dingen die nou zijn, zeg maar.
0: Maar jij noemde je moeder wel mama dan?
1: Ja, want dat was de enige die ik... en ik was ook de enige in het weeshuis waar een ouder kwam. Dus was ik, en in het weeshuis zelf heb ik echt heel veel plezier gehad. Want ik was een beetje, hoe noem je dat? Ik werd niet gestraft. Want mijn moeder was er en die kwam iedere week. En er was een verhaal, wat gebeurde vaak. Een keer in de week komt dan de Mommy Jane, heet ze. En die ging al die kinderen op een rij laten staan. Als je goed bent, krijg je een knuffel. Heb je iets stout gedaan, krijg je echt een slag met de slipper gewoon in je gezicht. Dus dat was de lijn.
0: Afschuwelijk.
1: En ik moest ernaast zitten, maar ik werd daar dus niet. Ik was niet onderdeel van dat. Dus toen dacht ik, oké, dus als zij iets stout doen, moet ik zorgen dat ik eigenlijk de schuld krijg, want ik word niet geslagen. Dus alle dingen die dan gebeurden wat ik kon zien, nam ik de schuld op mij van iemand heeft zijn bed geplast. Ja, dat is mijn bed. Ik heb daar per ongeluk in geplast. Die is kapot, dat heb ik kapot gemaakt. Dus ja, ik werd net geslagen, zeg maar. Dus dat,
0: ook dit vertel jij met een grote glimlach. En ik kan het nauwelijks verwerken als ik hier zit. Dat ik. Nee, dat hoef je geen sorry voor te zeggen, maar. Ik denk echt, wow, waar haal je deze veerkracht vandaan? En wat moet dit ook een effect hebben op jouw leven? Maar het lijkt bijna alsof jij dit hebt doorstaan en alsof dit voor jou normaal was, tussen aanhalingstekens. Je hebt hier gewoon mee gedeeld.
1: Ja, ik wist ook, mijn moeder zei van, jij was zo'n levensgenieter van kleins af aan. Ik heb een foto waar ik met Lucifer speelde. En mijn moeder zei van, ja, daar heb je gewoon uren mee gespeeld. Gewoon een Lucifer-doosje. Dat was gewoon helemaal oké voor jou. Het was trouwens in het huis van mijn biologische vader. Wist ik niet. Dat was gewoon toen een tijd een vriend waar wij logeerden. Maar ik genoot echt gewoon van het leven. En mijn moeder heeft dat ook altijd mij geleerd. Joh, tel je zegeningen. Altijd. Want die zijn echt veel meer dan je negatieve dingen.
2: Ja.
1: En daar heb ik altijd zo geleefd. En het is ook de zin, het is wat het is. Kan ik het veranderen? Wat oma zei. Moet ik boos om worden? Dat het zo geleefd is? En dan? Verandert het dan? Nee, toch? Zonde van je energie. Gefocust op de leuke dingen. En deel je liefde uit en deel je kennis uit. Want dat is waar je andere mensen bij elkaar maakt. En waar je zelf ook dan blij van wordt. Dus ja.
2: Wauw. Hoe ben je naar Nederland toegekomen?
1: Met vliegtuig.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, nee, dat was ook een hele leuk verhaal. Want ik kreeg een telefoontje van mijn moeder. Hij zei, hier, is iemand die wil spreken. Oké. En ik was vijf, zes jaar. En toen zei die andere man aan de lijn, hallo, ik ben Harry, ik ben je vader. En ik dacht, vader, wat is dat voor een concept? Ik ken alleen maar moeder en niemand die in het weeshuis heeft een vaderconcept mij uitgelegd. Dus ik ken alleen maar vrouwen eigenlijk.
2: Ja.
1: Ik zei, oké. Ja, je gaat naar Nederland toe en dan ben je hier. Ik zei, oké, gezellig. Dus ik kijk mijn moeder aan. Moet ik nog verder praten of mag ik nu verder spelen? Ik heb gedaan wat hij vroeg, zeg maar. Dus toen ben ik, zei mijn moeder, ja, volgens mij een week later. Ik weet niet zo goed het verhaal meer, maar een week later zei je, jij gaat naar het vliegtuig. Er gaat iemand met je mee. En dan kom je naar Nederland toe. Ik zei, vliegtuig.
2: Nederland. Ja.
1: En wat houdt dat in? Nou, dan kom je naar mij toe. Oké, is goed. Nou, leuk, dan zie ik jou weer, want ik heb mijn moeder heel lang niet gezien.
2: Want zij was toen al in Nederland.
1: Ja, zij was in 86, 85 in Nederland. Was de bedoeling dat ik ook zou komen. Maar ik kwam in februari 86. Een van de strengste winters ook. Ik had nog nooit sneeuw gezien. Maar daar kom ik zo op terug. Dus op een gegeven moment werd ik in vliegtuig gezet. En een stewardess erbij. En ik werd aan een vrouw gekoppeld waar ik naast zat. En die vroeg, joh, wil jij op deze kind passen voor de hele rit? Dus die mevrouw was ook zo, oké, is goed, dat wil ik wel.
2: Het zou toch ook nu absoluut allemaal niet meer kunnen, hè?
1: Echt niet, hè? Nee. Dus ja, toen kon het allemaal. Toen rook ze nog in het vliegtuig bijna, volgens mij. Dus toen werd ik in Singapore. Moest even een tussenstop van 3 kwartier. Dus die mevrouw zei, blijf alsjeblieft dichtbij me. Ik moet niet kwijtraken natuurlijk. En ik kwam in Nederland aan en ik werd afgeleverd bij mijn ouders en mijn moeder. En ik zag voor het eerst sneeuw. Helemaal wit bedekt. Ik moest ook dikke kleren aan. Ik dacht, wat is dit? Sjaaltje, muts, dat is een rare gaai. En toen zei ik, vroeg, wat is dat? Ja, zei mijn vader, af en toe mijn stiefvader, dat is sneeuw. Dus ik meteen, nee, dat is ijs. Ik dacht, oh, ijs, lekker. Meteen een dikke hapje. Nee, dat moet je niet eten. Want dat is niet
2: door de ideale sneeuw, ja, precies.
1: Ja, dus dat is, en zo kwam ik in Nederland. En het was meteen, nou, dit is je huis. En vanaf nu aan heet je ook niet meer Casata, maar je heet Johannes. Ik dacht, oh, oké, dan moet ik even wennen, want ik heet al 6 jaar Casata. En nu heet ik anders. Ja, oké, nou. Is goed.
2: En zo begon een heel nieuw leven.
1: Ja.
2: Wauw. De snelheid waarmee jij dit vertelt, ik denk dat we allemaal er even voor nodig hebben om daar even over na te denken. Maar ook om dan te horen, ja, hoe je nu in het leven staat. Dat dat iets heel bijzonders is. Wij genieten ervan om met jou mee te horen hoe jouw leven ook verder is gegaan. En dat gaan we zo meteen doen. Eerst muziek. Dit is The Psalm Project.

0: glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten, als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in een film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht. En daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
17: Zometeen meer brandstof. Ik ben in gesprek met Johannes Zwart. Je hoorde over de kwetsbare start van zijn leven. In een weeshuis in Indonesië. En misschien denk je, wow, wat een verhaal. Heb ik alles wel goed gehoord? Ja, dat denk ik wel. Maar Johannes heeft ook heel veel te delen over het hier en nu in het leven. Hoe hij in het leven staat. Ik vind het één grote inspiratiebron. Dus blijf lekker luisteren. Zometeen hoor je onder andere Charity Gill.
14: Groot Nieuws Radio.
18: Het campingbreekje.
17: Die hoorde bij de zomer, deze hoort bij vandaag.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Hi mam!
4: Hey, dag lieverd.
3: Wat ruikt het hier lekker?
4: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
3: Van de molen?
4: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
3: Gaan we ook weer een cake bakken?
4: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
1: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Brandstof.
7: Met Eunice Nahuis.
6: Het christelijke radiostation.

0: Thank you, Jesus, for the blood. Charity Gill.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Ik ben in gesprek met Johannes Zwart. Je hebt al gehoord over de start van zijn leven in een weeshuis in Indonesië. Over het gezinshuis dat hij runt. Maar hij heeft ook nog een eigen dansschool. Ja, voor Johannes een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en gecorrigeerd willen en kunnen worden. Zowel op de dansvloer als in het echte leven. Ja, dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Johannes, wat gebeurt er met jou zodra je gaat dansen?
2: Vrij. Vrij van mening, vrij van oordeel, vrij van woorden. Dus dat is gewoon puur gevoel wat je kan, dat naar boven komt en dat zich uitzicht in een beweging, in een movement.
0: En die woorden en dat oordeel, komt dat van andere mensen of komt dat uit jouzelf?
2: Grotendeels van, eigenlijk, volgens mij is dat gewoon menselijk een groot deel van jezelf. Hoe je jezelf ziet. Ik heb ooit een stuk gemaakt met een, dat noem ik de Wolf Company, Secrets of the Mirror. En het plaatje is dan, je ziet dan een meisje met blond haar. En in de weerspiegeling is het met een meisje met brunet haar, zeg maar. Dus ook hetzelfde wat je ziet van, oké, als je naar de spiegel kijkt, wat zie je dan? Je ziet altijd je dingetjes, oh, dit is fout, dit is dat, zeg maar. Vraag je iemand anders, hoe zie jij mijn evenbeeld? Dan krijg je een heel ander verhaal.
0: Mm.
2: Dus dat is, dat is dat vrij zijn van jezelf, van je eigen oordeel.
0: Precies. En hoe is jouw liefde voor dansen begonnen?
2: Door mijn lieve vrouw, Femke. heel lang geleden in onze kerk wou ze een dansgroep starten. En voor de kerk dansen. En toen vroegen ze mij, joh, jij beweegt zoveel. Iets met ADHD. Misschien wil je wel dansen. Ik dacht, joh, ik beweeg heel veel, maar vaak uit de maat. Maar als je wilt, is goed. En toen startten wij in 2001 via Agape wouden we een dansgroep starten. Cream Freem heet die. En daar gingen we een christelijke dansgroep starten die dan door heel Nederland zouden gaan toeren. En dat hebben we volgens mij echt een flink aantal jaren gedaan. Ons eerste optreden was de tienertent in opwekking. Toen met Peter Vlucht junior. Dus dat was echt heel gaaf. Dat was ons allereerste optreden. Ook mijn allereerste optreden voor mijn hele leven. Het was meteen voor 10.000 tieners. Echt iets van, oeh, dat zijn er veel.
0: Heftig, ja.
2: Ja, maar ik heb echt zwaar van genoten. Echt heerlijk.
0: Ja? Merkte je dat dat anders is als je voor een publiek staat te dansen?
2: Ja, want ik dans heel vaak in de kerk, achterin. Laat ik de muziek, dat is mijn manier van worshipen. Dat ik de woorden schieten tekort. Dus laat me gaan flowen. En dat ik dan met God dans of voor God. Dat is het moment altijd. En dat is voor mij dans. En dat was met publiek, zonder publiek. Ja, met publiek, opwekking, mega groot publiek. Ben ik echt een dienaar van God. Van, oké. Zeg maar welke beweging we doen.
0: Heb je niet van tevoren ingestudeerd, die dansen die we daar zien?
2: Nee, dus door mijn lieve vriendin Martina. Die heeft dit allemaal samengesteld. Een samengestelde dansgroep is dat ook. Ieder jaar komen nu wel ongeveer dezelfde mensen. Maar we studeren 1 of 2 dansen in.
0: Mm-hmm.
2: Maar de rest is echt gewoon, dat noemen we de poortwachter. Die zegt van, ik geloof dat jij nu moet gaan. Of jij moet nu gaan. En dan ga je op het podium en ze altijd tot nu toe goed. Want God leidt dit echt helemaal volledig.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Weten mensen misschien helemaal niet. Dat dansen wordt, we zullen het niet als iets vanzelfsprekend zien. Maar je ziet het en je denkt, die zullen dat wel ingestudeerd hebben.
2: Nee, dat is het. En dat is het meest raarste wat in de danswereld is. In de danswereld word je opgeleid als, je moet zorgen dat je gezien wordt. Want dat is eigenlijk je loon, je werk. Want als je gezien wordt, word je gevraagd voor andere klusjes. Dus dan krijg je geld en dan kan je hypotheek betalen.
0: Ja.
2: Dus je moet de best zijn, je moet vooraan kunnen staan. Maar dit is zo andersom. Het is echt van, die ego van je, die moet echt weg. Die moet compleet weg. En de enige die daar mag staan is God. Ja, en dat is voor dansers in de opleiding. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ik heb EO Jongendag gedanst. En was 1 keer ook van, ik sta achteraan. Weet je wel? Terwijl je dacht van, nee, dat is niet

0: wat vet gedaan. Zeg ik, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Ik was gewoon een soort passagier in mijn lichaam.
1: Ah ja, dan voelt het ongemakkelijk, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja. Dus ik vind het heel blij dat je doet. Stop niet, zeg maar. Anders wordt het wel zo'n akkoord gesprek, zeg maar. Maar het is voor mij altijd van, ja, dankjewel. Maar denk ik, god, dit is voor u, nogmaals.
1: En heb je dan ook gehoord dat dit mensen raakt? Dat het ze dichter bij God brengt?
0: Ja, de grootste compliment die ik ooit gehad heb in de kerk was dat. En dat was, deze man was een marchagier. Hij werkte als marchagier. En dat is echt, echt een man.
1: Stoere vent.
0: Stoere vent. Ja. Boom. Emoties, wat zijn dat? Dat zeg maar. En dans, dat is wel heel abstract. Theater, muziek, dat begrijpt hij nog wel. Maar dans, dat is wel echt abstract. Dus hij zei eens een keertje, ja, dan kijk je naar dans. En dan zie je allemaal denken, ja, wat moet ik ermee? En op een gegeven moment kwam hij ietsje terug. Ik had gedanst in de kerk en hij zei, wauw, je raakte me. Ik zei, maar hoe doe je? Je dans raakte me. Ik zei, dat is wel heel wat uit jouw mond, zeg maar. Dat is ook heel wat. Toen liep hij weg. Want het raakte hem gewoon echt. En dacht ik, oh vet. En dan denk ik, ik heb jou niet geraakt. Maar God heeft door mijn dans jou echt in het hart geraakt. Want dans is zo abstract. Je ziet het. En het, als het goed is, als een danser intens in het stuk zit, beweegt het jou. Het beweegt jouw hart, het beweegt jouw gedachten, het beweegt intens je DNA, beweegt het. Want dat is wat dans is, dat is wat kunst is eigenlijk.
1: Wauw, heel mooi om zo naar beweging te kijken. Zouden we ook nog uren over door kunnen praten. Je bent in 2015 begonnen met een eigen dansschool. Swaba Moves,
0: correctie, 2017. In 2015 ben ik met een eigen dance crew begonnen. Ik wou altijd een groep hebben, waar je net zei, waar ze zich zo veilig voelen dat ze gecorrigeerd worden en gecorrigeerd willen worden. En niet alleen in danspasjes, maar ook daadwerkelijk van, joh, je bent al voor de derde keer te laat komen. Kom misschien op tijd, jong. Dus dat, maar er moet een veilige groep creëren. Dus ik heb van 3 dansscholen bij elkaar gezet.
1: Ja.
0: En ik had toen een stuk gemaakt over, dat was toen Till the Day I Die van Toby Mac kwam toen uit. En dat ik, oh, dat is een vet nummer. En ik had toen net, gehoord, soort gebackstabbed door een van mijn dansscholen, zeg maar. En ik voelde me heel erg verlaten. En dat was het nummer. Zo van, ja, maar tot de dag dat ik dood zal ik hem gewoon eren. Wat er ook gebeurt, hoeveel messen ik in mijn rug krijg, ik ga gewoon hem eren. Dat kies ik voor. En die heb ik die groep laten dansen op een christelijk nummer. Ze waren allemaal niet christelijk, maar wel laten dansen. En we wonnen echt prijzen, omdat het gewoon een pure levensverhaal van mij was. En dat kwam over. Ik heb ze echt doorheen laten slepen. Van, jongens, jullie moeten het echt menen. Heel mooi was, het begin was, het moet zijn alsof je het opkomt en we hebben ruzie met elkaar gehad. En ik heb in de training zo zitten hameren dat ze op een gegeven moment echt niet ruzie, maar ze voelden dat zo. En dat op een gegeven moment kwamen ze op het podium. Iedereen dacht, ik weet niet wat met die groep is, maar ze hebben echt ruzie. Maar ze waren zo intens in het dans. En ze gingen dansen daarna echt. Het kwam bij de jury allemaal echt zwaar binnen. Toen dacht, ja.
1: Ook wel intens voor jou, want eigenlijk heb je dus je eigen verhaal laten dansen. Dus dan beleef je het zelf ook weer helemaal opnieuw. Sterker nog, je hebt je emoties zo goed weten over te brengen. Ja. Dat dus ook weer een spiegel werd.
0: Ja, en dat is als maker is dat ook heel gaaf om te zien. Want op een gegeven moment is dat niet meer van jou. Ik heb gezegd, ik snap mijn eigen proces niet altijd in het proces. Maar achteraf zeg ik altijd, ik weet niet wie dit gemaakt heeft, maar dat is echt briljant. Want ik heb dit niet gemaakt. Want het is zo. En de dansen zelf train ik zo dat ze dan een eigen ding maken. En op een gegeven moment is het een verhaal van hun ook. Niet alleen voor mij. En dan kan ik echt naar kijken, oh wauw. Dus dat is echt heel gaaf om te zien. Dus, en dat zijn met weinig dansen die ik doe, want het moet wel mij raken. Dus als het over happy clappy hebt, denk ik, ja, ben ik altijd. Dus daar zit niet altijd de inspiratie. Maar soms in die pijn, in de verdriet, denk ik, ja. Want dat is iets niet waar we willen over praten. Maar dat is wel wie wij zijn eigenlijk.
1: Ja, en als je het dan hebt over net dansen bij opwekking, dat gaat heel intuïtief. Dat gaat, als ik jou zo hoor, echt, dat doe je echt samen met God. Je laat je leiden. In dit geval leer je een dans aan iemand. En dan kun je dus inderdaad correcties uitvoeren op pasjes.
0: Ja.
1: Maar werkt God daar ook doorheen?
0: Ik merk in dat die crew die startte in 2015 heette de Wolfpack. En er zit nog 1 leerling die danst nog steeds. Dans al bijna 20 jaar bij mij.
1: Oh, wow.
0: Gaat niet werken, echt, hè? En ik merk de leerlingen die daar zijn, die zeggen van, ja, maar het is heel bijzonder. En mijn eigen dochter zegt ook, ik zei, mijn dochter doet nou Rijn IJssel opleiding, de Urban opleiding. Vet goede danseres. Ik zei, joh, deze crew is onder jouw niveau. Je kan in de andere crews gaan dansen, want dat is op jouw niveau, kun je verder ontwikkelen. En ze zeggen echt best nee, want deze groep is bijzonder. En het komt door jouw papa, maar het is gewoon, je mag jezelf zijn. Je kan gewoon volledig jezelf zijn. Whatever. Er wordt niet gejudged als je dan even langs de kant zit, omdat je even niet mentaal niet trekt. En dat maakt de groep zo mooi. En denk ik, ja, de dans, de wedstrijden zijn voor mij een tool. Dat is een gereedschap. Het gaat mij niet om de prijs. Het gaat mij niet om de wedstrijd. Het gaat mij dat ze eigenlijk

0: een levenslange footprint hebben van, maar hé, ik ben het waardig. Ik ben het waardig om gezien te worden. Ik heb een eigen identiteit en die is goed.
1: Eigenlijk hetzelfde als bij het gezinshuis en bij wat jij al deed zelf in het weeshuis. Opkomen voor anderen. Willen dat onrecht niet het laatste woord heeft. Maar dit doe je dus eigenlijk gewoon je hele leven al van jongs af aan.
0: Ja.
1: Zo'n plek creëren voor mensen.
0: Ja. Ja. Ja. In ieder geval het gevoel geven dat jij wordt gezien en jij bent whatever je verleden ook is. En je bent niet alleen maar de resultaat van je verleden en de keuzes die gemaakt zijn. Je bent veel meer dan dat. Je bent gewoon echt waardig. En er is gewoon in dit geval echt een God die jou gemaakt heeft en gecreëerd hebt. En daar wil hij mee verder. Het enige wat je hoeft te doen, heel simpel, is te aanvaarden. Maar dat is heel moeilijk soms.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe jij dat zelf hebt gedaan. Want laten we het daar zo meteen nog eens over hebben. Een heel gespreksonderwerp nog. Na muziek van Jackie Velasquez. En dit is Cherish Music. Met Sharon Kips en Gilbert Tera. Voldoende voor vandaag.

0: Jackie Velasquez en On My Knees. Hij is een levensgenieter en houdt van mensen ontwikkelen. Of dat nu op de dansvloer is of in het gezinshuis dat hij samen met zijn vrouw Femke heeft. Johannes Zwart is de gast. We hadden het over zijn dansschool, gezinshuis en die bijzondere jeugd. Die begon in een weeshuis in Indonesië. Ja, Johannes, ik ben ook wel heel benieuwd. Jouw hemelse vader, wanneer kwam die in het plaatje? Die was er misschien altijd al, maar wanneer werd jij je daar bewust van?
1: Die had ik echt wel heel veel moeite mee, want God als vader, dat is niet het beeld die ik natuurlijk mee opgegroeid ben. Mijn stiefvader was niet de meest lieve man, want ik was niet zijn zoon. Dus mijn broertje was zijn lievelingszoon en dat was in alles te merken. In de vraag van, mag ik een bak chips? Nee, jij mag niet. En dan zegt mijn broertje achter mij, mag ik een bak chips? Ja, jij mag wel twee. Dus dat was gewoon knijterhard. Vaderbeeld was voor mij echt iets raars. Dus ik zag God liever als een God, als een koning, als iets machtigs ding, zeg maar. Niet als vader, want dat is iemand die je kent en die je dan voor je dingen wil doen. Dus dat vond ik altijd een heel moeilijk begrip. En na mijn dopen ben ik meer steeds gaan zoeken naar het vaderhart. En ik ben eigenlijk meer het vaderhart gaan ontdekken toen ik zelf vader ben geworden. Want dan ontdek je eigenlijk wat je als vader doet. Denk je, oh maar, dan doet God dit ook als vader maar veel meer. En dat kan me soms echt wel herraken van dat deze vader gewoon altijd voor je staat.
0: Ja, want wie is hij voor jou?
1: Ja, wie is hij voor mij? Ik denk een vader. Een soms een afwezige vader. Maar dat is meer misschien omdat ik zelf afwezig ben, niet hij zelf, zeg maar. En meer een iemand die me toch altijd energie en kracht geeft om dingen te zien. Dus ik ben nog niet helemaal uit wie jij voor me is. Het ontwikkelt zich ook ieder jaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Naar je seizoenen van je leven.
0: Nou, zat ik net over na te denken. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen, zodra wij een beeld van God hebben, dan onttrekt hij zich weer van dat beeld. Vind ik zelf best irritant af en toe. Maar dat is blijkbaar hoe ons leven gaat. We ontwikkelen we ons. Nou, en dat zie jij denk ik ook bij de jongeren die jij thuis hebt. En denk ik bij je eigen dochters. Die relatie die staat nooit stil.
1: Nee.
0: En dat is blijkbaar ook zo bij onze hemelse vader.
1: Ja.
0: Maar ik kan me zo goed voorstellen als je zo'n een roerige start hebt in het leven als wat jij hebt, dat je dan ook vragen hebt naar God toe en naar je moeder toe. En dat je kunt ook boos worden op de hele wereld.
1: Ja, en ben ik ook geweest, 100%. Ik ben ook een zwaar rebels kind geweest, waar mijn vader, stiefvader, heel veel moeite mee had. Want dat botst natuurlijk heel hard. En met mijn eigen gereedheid en eigenlijk mijn karakter, hoe lief en aardig ik alles vind, kan ook heel erg, mijn mening is ook wel duidelijk. Dus nee, ik ben ook eens een keer wel boos op God geweest. Van ja, wat is het nou? Is het wel. Ik weet nog wel dat ik het meeste boos was op God. Was toen mijn oudste dochter, die had de ziekte van Mille Visser. Dat is een spierziekte. En die kreeg ze ineens. In het ziekenhuis beland 8 dagen. En zag ik haar daar. En ze kon op een gegeven moment haar pen niet meer doen. En de ogen waren. De spieren zakten steeds af. Ja, toen werd ik echt boos op God. Van joh. Nee, mij nou, waarom haar, weet je wel? Zij verdient dit niet, zeg maar. En dan bid je, zeg maar, en is het gewoon, voel je soms niks. En denk je, wow, wat is het nou? Dus daar kan ik wel boos worden. En ik ben ook wel één keer met, ik heb zelf corona gehad. 9 dagen in het ziekenhuis voor gezeten. En toen was echt alles verlamd. En op een gegeven moment was ook het idee, oh, ik kan straks niet meer dansen. Dit is het, zeg maar. En dat was ook een moment dat ik voor het eerst in heel mijn leven dacht, ja, maar dan hoeft het niet meer. Dan is het klaar. Dan is het gewoon, jongens, stekker eruit. Zo hoef ik echt niet te leven. En ik schrok heel erg van dat. Van wow, wat is er gebeurd? Ik bad ook tot God van, wat is dit? En ik vroeg aan hem, God, help. Ik voel me niet echt helemaal oké. En het enige wat ik voelde was een soort duisternis. En het was gewoon helemaal eenzaam. Ik dacht, wat is dit? Het is niet helemaal wat ik wil. Dus toen wacht ik van, ja, maar als God niet waar is, wat nou als ik nou mis heb? Wat nou als ik niet, dat God ook echt niet bestaat. Want nou, die is er wel gelijk hebben. Maar dan is heel mijn leven stond helemaal op de kop. Want heel mijn leven is, dat was een kapstok.
0: Ja.
1: God was mijn kapstok. God is mijn, alles mijn DNA. Dus als je daaraan twijfelt, dacht ik maar dan, wie ben ik dan eigenlijk?
0: En wat zorgde ervoor dat je toch bent blijven geloven?
1: Mijn dochter. Mijn tweede dochter, Boosje. Ik had een, je krijgt kaarten in het ziekenhuis. En dan heb je zo'n hele pickboard. En dat was een hele grote pickboard. En allemaal kaarten hingen daar echt mega veel. En dan ontdek je van, oh, er zijn heel veel mensen die mij kennen. En op een gegeven moment, toen ik daar helemaal in zat. En ik zei van, God, ik wil niet meer. Het is klaar. Toen in een soort duisternis daar. Ging één kaart licht echt uit. Na regen komt zonneschijn. Ik dacht, cliché. Maar ik kroop letterlijk daar naartoe van wie heeft dat geschreven. En toen heeft Boisha dat geschreven. Papa, het komt goed.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, ja, oké. Okay, als ik niet voor mezelf kan leven, stel dat geen God is, heb ik in ieder geval voor iemand anders moeten dan leven. Ik moet nog wel voor hun zijn. En daarin heb ik op een gegeven moment ontdekt dat de duisternis niet. Want later had ik mijn kind vast. En wat je soms doet als een kind huilt, je pak je beet en dan doe je echt een gezicht in je schouder, zeg maar.
0: Ja, op je sterke schouders als vader.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, maar is dat niet dan de duisternis die je voelde ergens? Want als je gezicht in de schouder ziet, zie je niks. Het is gewoon donker. Maar je bent wel vastgehouden. Je wordt wel opgetild, je wordt wel getroost. En dat voel je soms niet, want je bent boos of je bent verdrietig en je bent maar aan het zeg maar, terwijl wel een hand om je heen is, terwijl je opgetild wordt. Toen dacht ik, misschien is dat wat ik ervaren heb. Ik weet het niet, maar ik dacht, nou, ik kan God nou niet loslaten. En ik heb daarna echt heel veel dingen gezien, gehoord en gevoeld dat God zegt van, ja, maar Johannes, ik ben echt bij je gewoon. Waar je even je bent, ik ben er gewoon.
0: En een vader laat zijn kind natuurlijk ook los. Die zit niet meer constant, houdt hij je vast, maar die laat jou gewoon gaan. En hij heeft jou heel veel verantwoordelijkheid gegeven in het leven, als ik dat allemaal zo hoor.
1: Ja, ik voel het niet als verantwoordelijkheid. Ik voel me een speeltuin waar ik gewoon beheerder mag zijn.
0: Ja?
1: Dat ik zo goed mogelijk, dus dat vind ik gewoon heel fijn.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ja, want als je luistert naar jouw verhaal, dan denk je, hoe krijgt hij het allemaal voor elkaar? Getrouwd zijn, 3 dochters, jongeren opvangen. Maar jullie hebben wel van alles ook ingeregeld in het leven om nou die balans goed te houden. Hè? Ik begrijp dat je elke maand samen met je vrouw, dat jullie in gesprek gaan. Dat jullie coaching hebben. Dat je bij je dochters regelmatig belt van, hey, hoe gaat dit? Want ik kan me zo voorstellen dat je zelf een hele goede vader wil zijn. En een goede man.
1: Nou ja, wat ik vooral, omdat je, ik heb geen goede vaderbeeld, dus dat is wat ik niet wil zijn. Dus ik wil niet dat worden. En er kan 2 dingen gebeuren. Je focus om dat niet te worden. En je focus is zo groot om dat niet te worden, dat je dat op een gegeven moment wordt, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik check daar altijd bij mijn dochter, mijn vrouw ook van, doe ik het goed? Ben ik wel goed bezig, zeg maar.
0: En wat zeggen ze dan?
1: Zijn tijden dat ze echt zeggen, papa, je snapt me niet. Ah! En dat mijn vrouw ook zegt, jongen, pff, weet je wel. Maar in het algemeen zegt ze, ja, maar je bent wel veranderd en je doet het echt heel goed. En al die tijd heb je ons altijd op nummer 1 gezet. Ik zei van, als iets is, ik zet alles opzij, ik zet alles op stop, ik ben er. Zeg het maar. Wat wil je, waar wil je heen gaan? Wil je ergens heen rijden? Let's go, doen we dat, zeg maar. En ik doe dan met mijn dochters een. Ik had eerst een first date, als ze 4 zijn, ging ik met hun op een first date gaan. Bij de bakkertje Bart of bij de pannenkoekenrestaurant. In volledige gale kleren aan, zeg maar.
0: Oh, heerlijk.
1: En dan ieder jaar een update met de kinderen, met hun dochters. Om er gewoon even tijd met hen besteden. En soms een weekend weg. Gewoon te zeggen, joh, even jij en ik moment. Hoe staan we? En soms is het gewoon een hele uur of wat we doen. Gewoon praten over niks. En soms gaat er wel diep in, zeg maar. Het is echt bepalen wat zij willen.
0: Mm.
1: Maar wel laat zien van, hé, ik ben er gewoon ten alle tijden voor je.
0: Ja. Als het gaat om dromen voor de toekomst, hè? Ik durf het bijna niet te vragen, want je hebt al zoveel waargemaakt in het leven. Zijn er nog dromen?
1: Ja, heel veel. Mijn grootste droom is dat mijn kinderen zullen daar komen waar ze het meest ontwikkeld zijn. Als danser, maar als juf, maar vooral als persoon. Dat ze mogen terugkijken, van, dat ze mogen weten, ik ben geliefd. En ik ben het waard. Dat is mijn grootste droom. En mijn grootste droom, mijn gezinshuis, dat ook gewoon zeker weet. Al de kinderen die bij ons zijn geweest. Dat ze terugkijken, ja, maar dat was wel een moment dat eigenlijk dat ik daar mezelf kon zijn. Dus dat is mijn grootste. En ja, oud worden met mijn vrouw. En dan gewoon eens een keertje wat een rollator race doen samen. Lijkt me heel leuk.
0: Ik zie het jullie hier doen. Wat mooi dat als ik vraag naar jouw dromen, dat bij mij in mijn hoofd ging automatisch een beetje iets materialistisch aan. Ik denk, nou, misschien droomt u nog van nog grotere dansschool of wat dan ook. Maar jouw dromen zijn niet materialistisch. Die zijn verlangens en wensen. En volgens mij datgene waar jij voor leeft, dat wordt maar eens even heel duidelijk.
1: Ja.
0: En een godsbeeld van een god die zich zo erg tegen jou aandrukt dat het misschien donker lijkt, maar hij heeft je wel vast. Daar wil ik graag mee afsluiten, want we draaien muziek van Anne Michel en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen. Johannes Zwart, dank je wel voor je komst en al je mooie woorden. Zometeen Phil Wickham, maar dit zijn dus Anne Michel en Maaike van Putten met Veilig in mijn armen.

Phil Wickham met The Jesus Way. Zometeen de lunchroom. En dit keer niet gepresenteerd door Daan. Maar wie is het dan wel? Je denkt misschien Lucas. Nee, die is het ook niet. Wil je weten wie het is? Zit er gewoon maar één ding op. Gewoon lekker de radio aanlaten. Dat kun je sowieso doen voor deze fantastische muziek van Darlene Tsjech. Victor's Crown.

0: nummer dat misschien wel het meest succesvol vertaald werd. Durf ik dat te zeggen? Ja, ik denk het wel. Victor's Crown werd natuurlijk zegekroon van Darlene Tsjech. En wat hebben we die al veel gezongen met elkaar. Ik kondigde net de presentator aan van de lunchroom. En misschien denk je nog, heb ik het goed geraden? Wat denk jij? Je gaat hem nu horen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is Tom.
1: Ja, het is Tom zelf. Lucas die wilde een dagje vrij nog extra. Dus ik ben altijd de laatste vervanger. Maar dat maakt niet uit, want ik ben met pensioen. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om hier te zijn. Dus,
0: dit is prachtig het klokje rond. Want aan het begin van deze uitzending had ik een gesprekje met Karin. Haar man Aad is sinds vandaag met pensioen. En zij waarschuwde al, het kan zomaar zijn dat je het dan drukker krijgt dan ooit. Dus zij hebben even een periode ingebouwd om even niks te doen. Ja, daar heb jij ook ervaring mee, hè?
1: Ja, maar dat was een zwart gat. Maar dat ligt nu wel achter me.
0: Gelukkig maar.
1: Een heel druk leven. Kwam ik in één keer in de duisternis terecht, zeg maar, om het zo maar te noemen. Van wat nu? Ja. Als je daar niet over nagedacht hebt.
0: Nou, inderdaad. Nou, goede.
1: Maar ik was mantelzorger, daar gaan we het over hebben. Ik was mantelzorger, dus ik heb 15 jaar voor mijn moeder gewerkt. Was ik mantelzorger, die was 98.
0: Voelt misschien soms een beetje als werken.
1: En daar wil ik het straks over hebben. Want er zijn plannen gepresenteerd vorige week in Den Haag. En de overheid wil de mantelzorgers een stuk beter maken. Dat ze meer tijd krijgen, meer verlof en dat het allemaal wat makkelijker wordt.
0: Had jij dat ook gewild? Had het beter geregeld mogen worden?
1: Ik had wel redelijk veel vrijheid. Dus voor mij was het niet zo belangrijk.
0: Oké, ik denk dat heel veel mensen hier benieuwd naar zijn. Want volgens mij hebben wij fantastische mensen in onze luisteraars die mantelzorger zijn. En Nederland draait er zo'n beetje op, toch?
1: Miljoenen, ja.
0: Miljoenen?
1: Ja.
0: Zo, nou, zometeen horen we veel meer van Tom in de lunchroom. Geniet ervan. Het is nog een beetje mooi weer, dus ik denk dat hij het terras ook nog wel opent. Maar vooral dus je aandacht voor mantelzorgers. Ben jij er iemand? Ben jij er één of ken je er één? Praat dan ook lekker mee in de app van Groot Nieuws Radio. Vinden we fijn. Dit zijn Marse en Lydia Zimmer met Symfonie.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.

0: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending over grenzen. Giro 6004.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
5: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Een nieuwe week met nieuwe kansen. En dat laatste wil soms maar niet lukken. Hè? Misschien herken je het. We bidden de hemel naar beneden voor iets, maar er gebeurt helemaal niks. En dan sta je op het punt om je gebed, om het zo maar te zeggen, in de wilgen te hangen. Nou, daar heeft Matthew West een prachtig nummer over geschreven. Mooi advies, luister maar.
10: Oh, don't stop praying.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: De Lunchroom.
3: Met Tom Herlaar.
2: Het christelijke radiostation.

0: Matthew West, hij opende vanmiddag onze lunchroom.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Tom Herder.
0: Ja, dat wilde ik nog even horen, zeker. Mooi advies om te volharden in gebed. Blijf bidden, blijf vertrouwen en geef de hoop niet op. Je hoorde inderdaad Don't Stop Praying. Goedemiddag, welkom weer in onze lunchroom. Maandag 12 oktober 2026. En wij dachten vorige week dat wij de laatste warme dag zouden beleven dit jaar. Nou, niets is minder waar. Ergens deze week wordt het weer 20 graden. In sommige plaatsen. Dat is vandaag nog niet helemaal het geval. Alhoewel de hemel, moet ik zeggen, de lucht hier in Veenendaal, is strak blauw. En de temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maar dat gaat dus nog allemaal veranderen. Ik ga je straks bijpraten in het Groot Nieuws Radio Weerbericht. En dat gebeurt rond 12:30. En er is al hard gewerkt in de keuken van onze lunchroom. Ze hebben het dagmenu samengesteld. En de menukaarten zijn uitgeprint. Ze liggen hier op de tafeltjes. Het zijn er altijd twee, hè? Menu A en menu B. En jij mag zelf je voorkeur uitspreken in onze app. En vanaf ongeveer 12:45 wordt dat menu, het meest aangevraagde menu, keurig uitgeserveerd. Dus wat dat betreft wordt het genieten. En we hebben straks nog de dagtekst. De dagtekst is er ook nog. Maar ja, het is wel muziek wat de klok slaat hier natuurlijk in de lunchroom. We hebben ook wat speakers buiten neergezet voor mensen die toch nog even op het buitenterras willen zitten. Hier is We the Kingdom and God is on the throne.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Prachtig. Voor King & Country, What If I Told You? Voor King & Country, het is een band rond de broers Joel en Luke Smallbone. En dat zijn de broers van de Amerikaanse zangeres, die ken je vast, Rebecca St. James. Ik zeg Amerikaans, maar ze zijn geboren en getogen in het Australische Sydney. En sinds een kleine 20 jaar timmeren deze mannen aan de muzikale weg. En niet zonder succes, ik zei het al, je hoorde ze met What If I Told You?
2: De dagtekst.
1: Het is maandag 12 oktober 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Hebreeën. Hebreeën 12, vers 14. En daar staat: streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Dus Hebreeën 12, vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. En wie dat niet doet, zal de Heer niet zien.

0: Je hoorde de Noord-Ierse band Rand Collective met Lighthouse. De schrijvers raakten geïnspireerd door de vuurtorens langs de kust van Noord-Ierland. Prachtige kust trouwens. Als je er nog niet geweest bent, ik zou zeggen, probeer het een keer. Het is een prachtig land. En je weet het, vuurtorens helpen schepen hun weg te vinden wanneer het donker wordt. En Jezus is voor ons mensen ook zo'n herkenningspunt, hè, ons lichtpunt. Hij wijst ons de weg die wij moeten gaan. En daarvoor hoorde je nog Helena Maria, of zo je wilt, Helena Maria Spreeuwers Hospes. In 2018 bracht zij haar debuutalbum uit met de titel All By Grace. En je hoorde haar nu met Waymaker. Dat is overigens een cover van de Nigeriaanse gospelzangeres Sinach. En daarvoor hoorde je ook nog Gerald Troost met Tot aan die dag. We gaan even naar boven kijken. Het groot nieuws weerbericht van Buienradar. Ik hou het kort maar krachtig. Straks in de tweede uur vertel ik je nog iets over de komende dagen. Maar vandaag is er veel zon en het blijft vrijwel overal droog. Later vanmiddag komt er in het westen wat bewolking binnendrijven. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Dus eigenlijk helemaal niet zo slecht. En vanavond neemt de bewolking toe. En vooral in het westen kan een drupje regen vallen. Ja, dat kan. Zomaar. We zijn toegekomen aan de lunchkaart, zoals je hoort. En dat betekent dat jij mag gaan kiezen. Ik heb twee lunchkaarten voor je. Lunchkaart A en lunchkaart B. En daar staan prachtige liedjes op. En jij mag straks stemmen. Stuur even jouw voorkeur naar de app. En dan gaan we straks de meest aangevraagde menukaart gaan we voor je uitserveren. Dat gebeurt zo rond, ik denk 1:15 of zo. We gaan ze beluisteren. Hier is
1: menu A

0: Michael W. Smith, Carrie Job en de Opwekking Band samen met Elisa Krijgsman. Dat zijn de artiesten die je terugvindt op menukaart A. En dan hebben we ook nog nu natuurlijk deze.
1: Menu B.
0: Met Chris Tomlin, Third Day en een prachtig liedje van Eline.

0: Welk menukaartje heeft jouw voorkeur? Laat het even weten. Stuur even een appje naar de studio. En straks rond 13:15 gaan we de meest aangevraagde liedjes voor je draaien. Inderdaad.
1: De lunchroom.
0: Precies.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: prachtige stem, de Australische Taya Smith, onlosmakelijk verbonden met Hillsong United. En ze kreeg wereldwijde bekendheid door het nummer Oceans, dat je vast al kent van deze band. In dit geval zong zij het nummer I Surrender met Hillsong Worship.
1: De lunchkaart.
0: Ja, het is tijd voor de grote ontknoping. En de vraag is natuurlijk, welk gerecht heeft de meeste stemmen? Welke menukaart heeft de meeste stemmen? En het was niet spannend, moet ik zeggen. Helemaal niet. Dus B is het niet geworden. Dat betekent natuurlijk dat de menukaart A overblijft. En dat betekent dat we gaan luisteren naar Michael W. Smith met Total Praise. We hebben Carrie Job met Be Still My Soul in You I Rest. En we openen het blokje van drie met Wij houden van die God, de opwekking bent. Ik zou zeggen, geniet van het gerecht.
2: De lunchkaart.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: In het televisieprogramma Beste Zangers in 2024 zong Martijn Buwalda het nummer Tot je veilig bent. Misschien heb je het gezien. Prachtig. En dat was een cover van het nummer waarmee wij straks de tweede uur van de lunchroom gaan openen. Ah!

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
1: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Wil je ook thee?
5: Och ja, lekker.
6: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Oh, wat een goede vraag.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible Leak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: De Lunchroom
11: met Tom Herlaar.
10: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Tom Herlaar.
2: Ja, over mooie stemmen gesproken. Die heeft ze, zeker. Lauren Daigle met Rescue was dat. Welkom bij de tweede shift in onze lunchroom. Ja, het buitenterras staat er nog. Ondanks dat het herfst is. We gaan straks ook de winter in. Maar zover is het nog niet, want we mogen nog een paar mooie warme dagen verwachten deze week. Ja, en meer over dat weer straks rond 1:30. En dan nog even iets heel anders. Ik zorgde 20 jaar voor mijn moeder als mantelzorger. En zij overleed in 2021 op 98-jarige leeftijd. En dat resulteerde in een podcast die ik 4 jaar geleden mocht maken voor NPO Radio 5. Met de titel En toen was ik mantelzorger. Nou, wat wil het geval? Vorige week publiceerde de Rijksoverheid nieuwe plannen voor ondersteuning van mantelzorgers. In ons land zorgen miljoenen mensen voor een partner, ouder, kind, familielid of vriend. Ja, en waar zouden wij en bovenal zij zijn zonder mantelzorgers? En de vraag vanmiddag is, zorg jij voor iemand als mantelzorger? En is er iemand die voor jou zorgt als jouw leven even moeilijk is? Laat het even weten via de app en wellicht schuif je straks bij mij aan. Dus zorg jij voor iemand als mantelzorger? En is er iemand die voor jou zorgt als jouw leven even moeilijk is? Muziek, het voert de boventoon hier in de lunchroom, ook vanmiddag weer. Ik noemde zijn naam al een paar keer in het programma en nu is hij zelf aan de beurt. Hier is Martijn Buwalda met Bijna Zeker.

0: Het stemgeluid van Laura Story, Indescribable, onbeschrijfelijk. Het lied gaat over de grootheid van God, die zo indrukwekkend is dat menselijke woorden eigenlijk tekortschieten. Prachtig nummer dat zij 2 keer uitbracht en het is ook nog een 3de keer uitgebracht. En dat was in dat geval door de Amerikaanse gospelzanger Chris Tomlin.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, elke dag hebben wij iemand in de uitzending. Althans, niet altijd, maar hebben we sowieso iemand die een plaat aanvraagt. En dat zijn mensen die of onze vrienden zijn. Hè, we hadden vorige week natuurlijk de Vriendenweek. Of het zijn stemmers van de top 1008. Dat kan allemaal. Marinus de Zwart uit Katwijk is ook zo iemand. Die is al een tijdje een grote vriend van Groot Nieuws Radio. En die wil graag een plaat horen. Ik heb hem even gebeld vanmorgen. Hij was helaas niet in de gelegenheid om in de uitzending te komen. Maar hij heeft me toch even verteld waarom hij dit wilde horen. Ja, de plaat raakt mij omdat er, wat er ook gebeurt in je leven, je kunt altijd bij hem alleen terecht voor je ware toekomst, waarop je kunt bouwen en vertrouwen. En hem, dan heb ik het natuurlijk over God. En dan gaan we ook luisteren naar de meest aangevraagde plaat in de christelijke verzoekplatenprogramma's die Nederland rijk is. Nou, sommige mensen weten het al. Het is geschreven door Sela. En het is, het staat zelfs op het repertoire van heel veel Nederlandse koren. En wie zingt het niet, hè? Inderdaad, er is toekomst vol van hoop.

0: was Cochrane & Go met Church Take Me Back. Ja, je kent het misschien wel, soms loop je weg, hè, van dingen, van je geloof, van de kerk, ook misschien van andere zaken. Maar dit is een oproep om terug te keren naar je geloof, naar je kerk en de gemeenschap van gelovigen. En daarvoor de Australische Brooke Ligerwood, was dat onlosmakelijk verbonden met Hillsong United? Was, want sinds 2023 heeft zij zich teruggetrokken om zich meer op haar eigen muziek te richten. En dat kan ze heel goed, dat weten wij nog, van die enorme hit die zij had in 2010, Something in the Water. En toen heette zij Brooke Fraser, omdat Hillsong niet wilde dat zij de naam zou gebruiken die zo onlosmakelijk verbonden was met Hillsong. Je hoorde haar met Desert Song. Ja, we gaan even naar boven kijken. Ik zei het al in het vorige uur. Ik ga je iets meer vertellen dan in dat vorige uur. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. En daarbij blijft het droog. Bij weinig wind ligt de temperatuur rond de 16 graden aan zee en plaatselijk 19 graden in de zuidelijke provincies. Vannacht neemt de bewolking toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Wel kan morgen overdag wat regen vallen bij maxima rond de 18 graden. Nou, woensdag en donderdag verlopen een stuk warmer. Dan wordt het met veel zon ruim 20 graden. En nog altijd staat er maar weinig wind.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Tom.
0: Ja, dat kan straks over een paar minuten. En ik zei het al aan het begin. Ik zorgde 20 jaar voor mijn moeder als mantelzorger. Zij overleed in 2021 op de gezegende leeftijd, zeg je dan, van 98 jaar. En dat resulteerde in een podcast die ik 4 jaar geleden mocht maken voor NPO Radio 5 met de titel En toen was ik mantelzorger. Wat wil het geval? Vorige week publiceerde de Rijksoverheid nieuwe plannen voor ondersteuning van mantelzorgers. In ons land zorgen miljoenen mensen voor een partner, een ouder, een kind, een familielid of een vriend. Ja, en de vraag is dan, waar zouden wij en bovenal zij zijn zonder mantelzorgers? En de vraag vanmiddag is, zorg jij voor iemand als mantelzorger? En is er ook iemand die voor jou zorgt als jouw leven iets overkomt, dat het leven even moeilijker wordt? Dat kun je laten weten in de app. En ja, schrijf even of je voor iemand zorgt, of je zelf hulp hebt, dat zou ook zomaar kunnen. En wellicht schuif je straks bij mij aan. Dus ben je mantelzorger of wordt er voor je gezorgd? Het kan allemaal. Laat het even weten in de app van ons programma.
1: Tom Herlaar.
0: En daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over praten. Dat zijn altijd mooie verhalen, dat weet ik uit ervaring. Maar wij hebben eerst nog wat plaatjes zoals Joke Buijs en Ik wil u prijzen, heer.
2: De Lunchroom.

0: Worth Everything was dat van Josh Baldwin.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Tom.
0: In ons land zorgen miljoenen mensen voor een partner, een ouder, kind, familielid of vriend. En de vraag is inderdaad, waar zouden wij en bovenal zij zijn zonder mantelzorgers? Nou, wat wil het geval? Vorige week publiceerde de Rijksoverheid nieuwe plannen voor ondersteuning van mantelzorgers. De overheid wil mantelzorgers beter gaan ondersteunen. En de vraag vanmiddag is, zorg jij voor iemand als mantelzorger? En ja, is er iemand die voor jou zorgt als het jou even iets minder wordt? Dat zou zomaar kunnen. Ik heb Dirk aan de lijn. Dirk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want jij hebt, als ik het goed begrepen heb, een lange tijd voor je moeder ook gezorgd, hè?
3: Ja, dat klopt. Dus door de jaren heen, samen met mijn zus Ria en Koert, ja.
0: Ja, en geef dat eens handen en voeten. Had ze veel hulp nodig?
3: Ja. Want ze kon op een gegeven moment niet meer alleen zelf afwassen, zeg maar. En ik ben ook heel veel... Ze kwam in de rolstoel terecht. Ik ben heel veel met haar gewandeld. Het was gewoon ontzettend leuk bij de eentjes. Vond ze ook altijd heel leuk. We gingen samen naar het winkelcentrum. Dus dat was ook fijn. En ik zat zelf in een woonproject. En dan kwam ik open. En dan ging ik 5-6 weken helpen.
0: Ja. Wat deed dat met jou?
3: Ik vond het altijd heel fijn om voor mijn moeder te zorgen. Ja. Ja, dus dat gaf me altijd ook als kind heel veel liefde. En dan geef je het ook terug.
0: Ja. Had je wel tijd om voor haar te zorgen?
3: Ja. Ik had wel tijd. Ik had heel veel tijd.
0: Ja, want daarom is deze move van de overheid ook bedacht. Om mantelzorgers te gaan helpen. Om ze bijvoorbeeld meer zorgtijd te geven bij de werkgever. Dat is een van de punten waarover gesproken wordt. Want ja, als je een drukke baan hebt, is dat best lastig, hè?
3: Ja, ik heb eigenlijk nooit geen baan gehad, zeg maar.
0: Nee. Ik had dat wel. Ik heb natuurlijk ook 15 jaar voor mijn moeder gezorgd. En ik had natuurlijk een baan, een flinke baan. Dus ik kon ook soms niet langs gaan. En dan voelde ik me schuldig. Ken je dat gevoel of heb je daar nooit last van gehad?
3: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit last van gehad. Mijn andere familieleden wel, want die hadden een drukke baan. Mijn broer werkte in het ziekenhuis, in UMC. En mijn zus was onderwijzeres. En ze konden niet altijd naar mama toe. Dus en we waren zelf wel heel blij als ik er was. Ja.
0: Maar woonden ze nog zelfstandig of in een verzorgingshuis?
3: Zelfstandig in een verzorgingstehuis met zorg, zeg maar.
0: Ja, dat scheelt ook nog, hè? Dat er mensen zijn die inderdaad naar haar omkijken. Want dat zou ook nog anders kunnen, dat als iemand nog steeds alleen woont, dan is die zorg alleen maar zwaarder.
3: Ja, en ik was dus, ik deed wel afwassen alleen, zeg maar. En ik ruimde wel wat op en deed boodschappen en zulke dingen, weet je wel. Echt een beetje die extra dingetjes.
0: Ja, ja. Hoe oud is ze geworden uiteindelijk?
3: 85, ja. Ze is vrij onverwachts in het ziekenhuis terechtgekomen. Niet door corona, wel in 2020.
0: Ja.
3: En dat is omdat, dat is een heel knullig verhaal, maar omdat iemand van de zorg, die was iets te hard met haar omgegaan voor inval. En toen heeft ze haar heup gebroken.
0: En dan gaat het vaak mis, hè?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Dat is een hele moeilijke tijd.
0: Ja. Wat voelde jij daarna? Want we praten, eigenlijk zijn wij gelijk, hè? Want ik heb ook 15 jaar dus voor mijn moeder gezorgd.
3: Ja.
0: En toen zij overleed, ontstond er een geweldig gat.
3: Ja.
0: Bij jou ook?
3: Ja, ik wist ook niet hoe ik dat op moest vangen. Ik ben in een enorm zwart gat terechtgekomen, absoluut.
0: Ja. Zorg je nog steeds voor mensen?
3: Nee, maar ik ben wel beleefd en vriendelijk. Maar ik heb niet speciaal iemand waar ik voor zorg. Nee.
0: Vind je
3: ik ben
0: het goed?
3: Zelf nu ook 62, hoor. Dus,
0: dat gaat ook meetellen, zeker. Ja. Vind je het goed dat de overheid aandacht besteedt aan die mantelzorgers?
3: Ja, zeker weten, ja.
0: Want waar zouden we zijn zonder, hè?
3: Ja, want ik denk dat het echt, dat ze in het zonnetje gezet moet worden. Want ze doen heel dankbaar en goed werk.
0: Ja, je hebt natuurlijk de dag van de mantelzorger. De dag van de mantelzorger is er ook nog.
3: Ja.
0: Dus er wordt, er komt steeds meer aandacht voor. Dus omdat het gewoon enorm belangrijk is dat er mensen zijn die omkijken naar de ander. Ja.
3: Dat vind ik ook heel belangrijk, dat je omkijkt naar de ander. Ja, ik zeg maar wat bij ze. Nou ja, een beetje knullig om weer te zeggen. Maar wat bij ze. Mijn moeder deed, doet mijn familie eigenlijk helaas niet zo bij mij. Dus ik zie ze niet zo vaak.
0: Oké.
3: Een keer in de 3 maanden.
0: Ja, dat kan zo gaan, toch?
3: Ja.
0: Goed, nou, dankjewel dat je gereageerd hebt. En ik wil het nog maar zeggen. Ik heb dus 4 jaar geleden een podcast gemaakt met de titel En toen was ik mantelzorger. Nou, het mooie van podcasts is dat ze eigenlijk altijd blijven staan. Ze worden niet gewist, ook bij de NPO niet. Dus als je via je favoriete podcast-app even zoekt op En toen was ik mantelzorger, dan heb ik iets van 7 prachtige verhalen van mensen die in de volle breedte mantelzorg verlenen.
3: Ja, oh ja, ik wil nog wel iets heel belangrijks zeggen. Ik heb wel zeker kracht van een brood van Godzijdige Geest ervaren. En dat is een moeilijke tijd.
0: Precies, ook
3: en
0: dat.
3: Ook door jullie muziek heen.
0: Ja, ja, ook dat herken ik, want dan is geloof een God een prachtig iets om. Dat vangt je op, zeg maar.
3: Ja, absoluut. Dus dat heeft mij wel een beetje doorheen gepoken. Maar omdat mama overleden is, zit ik wel in een langdurige burn-out. Ik kon het heel moeilijk verwerken. Omdat het, eerst ging het weer heel goed. En toen in één keer ging het mis, zeg maar. En toen was het in één keer weg.
0: Ja.
3: Heel
0: goed. Nou, ik wens je heel veel sterkte. Dank je wel dat je gereageerd hebt. En ik wens je ook nog een mooie dag, Dirk.
3: Dank je wel, hè.
0: Oké, groeten. Dag.

Shelton en Vernus Tellisford, een Nederlands voorgangers-echtpaar en de oprichters van Chapel Avenue in Almere Poort met U maakt ruimte voor mij. En we hadden ook nog Kane met Anymore. Het zit erop, het was mij weer een voorrecht om de uitbater te zijn vanmiddag hier in de lunchroom. We gaan op naar backstage met Hans van Vuren en Sterre van Manen is zijn gast vanmiddag. Hier is Trinity.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
7: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
8: Hi mam!
9: Hey, dag lieverd.
8: Wat ruikt het hier lekker?
9: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
8: Van de molen?
9: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
8: Gaan we ook weer een cake bakken?
9: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
7: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus, bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
19: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
23: Eén vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
24: Vandaag aandacht voor muziek van Sterre van Manen. Haar EP is uit en dus is ze hier. Genoeg om over te spreken en luister lekker mee. En als je vragen hebt, natuurlijk van harte welkom via onze WhatsApp. Allereerst muziek van CC Winans.
25: Thank you.
0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
25: Deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
27: Shape the future with confidence. EY.
28: Backstage.
29: Met Hans van Vuren.
28: Het christelijke radiostation.
29: Groot.

0: Blessed Assurance van het nieuwe hymnsalbum van C.C. Winans.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Hans van Vuren.
0: En de Backstage Classic van Sarah Mason. Je mag er nog heel even op wachten, want in de tussentijd hebben we hele leuke muziek van bijvoorbeeld De Luister en Brandon Lake. En dan rond 2:30 ga ik in gesprek met Sterre van Manen. Haar EP heet Onze Vader heel dichtbij en daar gaan we uiteraard muziek van horen. Eerst Brian Dorksen.

0: Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwste album, Postmortem zou je dan kunnen zeggen. Hij was ermee bezig toen hij overleed afgelopen zomer. Sinds afgelopen vrijdag is het album ook beschikbaar. Deze was al van eerder.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan naar muziek die afgelopen voorjaar verscheen. Je mag het toch nog wel nieuw uit Nederland noemen. In ieder geval, dat heb ik zojuist gedaan. Ik vind het namelijk een redelijk nieuwe plaat. Hij is van De Luister en we gaan luisteren naar de titelsong van het album. Dans tussen zwart en wit.

0: Gratitude van Brandon Lake en daarvoor Dans tussen zwart en wit van De Luister.
1: Backstage Classic.
0: We gaan even terug in de tijd, ver terug in de tijd. Tenminste, als je 31 jaar geleden ver terug vindt. 1995 verscheen het eerste album, eigenlijk het tweede album van Sarah Mason, maar in ieder geval het album waar ze heel bekend mee werd. En er stond een heel aanstekelijk liedje over kussen. Nou, soms heb je dat. The Kissing Tree. Wij gaan luisteren naar Sarah Mason.
1: Backstage Classic.

0: My heart is filled with thankfulness. En dat waren de woorden van Christine Getty. Ze werd natuurlijk vergezeld door haar echtgenoot Keith. En het lied daarvoor is van het eerste / tweede album van Sarah Mason, Kissing Tree. Dan gaan we nu naar Onze Vader heel dichtbij. Het is de EP van Sterre van Manen en zij is vanmiddag te gast. Sterre, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Eigenlijk heb jij een vrije dag, begrijp ik. Maar ik vind het, ik waardeer het enorm dat je hier naartoe bent gereden. Want leg eens uit, ik denk dat vooral dominees normaal gesproken een vrije dag hebben op maandag. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, maandagochtend is een beetje mijn weekend. Dus op de zondag ben ik vaak aan het werk. En dan neem ik maandag echt bewust lekker een beetje vrij. Maar ik ben heel blij om hier vandaag te mogen zijn.
0: Ja, even voor ik vind het leuk dat je er bent. Maar even voor het beeld, wat doe jij dan de rest van de week? Want ik bedoel, als jouw weekend uit één ochtend bestaat, dan heb je één heel veel werk en twee doe je iets bijzonders. Hoe is normaal gesproken jouw werkweek?
1: Nou, ik werk als fulltime zangeres en ik spreek ook in diensten. Dus dat betekent dat ik het afgelopen seizoen heel veel bruiloften heb gestaan. Dat loopt nu dan een beetje ten einde met het weer. Maar ook veel in diensten en op bijvoorbeeld borrels. Allerlei dingen waar je maar kan zingen. Maar ik ga dus ook voor in diensten. En dan neem ik gewoon een thema mee waar ik over spreek. Mm-hmm. Dus vaak zijn mijn ochtenden echt de weekendtijden. Waarop ik lekker rustig aandoe, zeg maar een beetje avond hou. En dan in de avond ga ik aan het werk.
0: Maar wat doe jij op een ochtend? Want kijk, veel mensen hebben dat natuurlijk anders. Die werken 's ochtends en 's middags en hebben 's avonds vrij en gaan dan, weet ik veel, naar de Babelstudio of naar de sport of een film kijken. Zijn dat dan dingen die jij 's ochtends doet?
1: Nou ja, bijvoorbeeld wel. Ik heb op één ochtend tennisles bijvoorbeeld. Ik vind het ook lekker om af en toe te koken in de ochtend, zodat ik lekker uitgebreid lunch. Dus het is soort van wel omgekeerd, maar vooral gewoon lekker rustig aandoen. Een boekje lezen.
0: Ja. Als jij zegt, ik ga ook voor in diensten, dus ik spreek ook. En ik neem dan een thema mee. Wat zijn thema's waar je veel over spreekt?
1: Nou, gisteravond ging het bijvoorbeeld over de 10 geboden. En dan ging het erover, zijn die nog relevant voor nu, vandaag de dag? En wat betekenden ze toen? Maar ook omdat ik toch wel eens af en toe hoor van, oh ja, christenen die hebben al die regeltjes. Terwijl die 10 geboden geven juist zoveel vrijheid in de maatschappij, waarbij vandaag de dag alles maar moet kunnen en mogen.
0: Ja.
1: En een andere dienst gaat over de persoonlijke relatie van de gemeenteleden tot God. En daarin neem ik ze mee in een geleid gebed. Dus dan stel ik vragen, bijvoorbeeld zo simpel als, hoe zit je erbij vandaag? En dan kunnen ze dat persoonlijk in een moment van stilte voorleggen aan God, zodat ze niet alleen maar de vaste gebeden bidden, maar ook hun hart echt uitstorten bij God. Mm. Dus ook dingen over God wel of niet ervaren in je leven, daar spreek ik ook over.
0: Wat voor soort gelegenheden zijn dat? Zijn dat, je zegt, nou, gisteren was het gisteravond, maar doe je dat ook op zondagochtend? Is het in een kerkdienst of zijn dat speciale diensten?
1: Ja, het is ook wel eens voor een event of voor een jongerenavond, maar gisteravond was in een kerkdienst en dat gebeurt ook wel eens op ochtenden. Vaak jeugddiensten of dat ze even een speciale gelegenheid hebben, een opening van een jaar of iets.
0: Ja, en dan bellen ze jou. Voor speciale gelegenheden ben jij daar.
1: Ja.
0: Ja, en ga je dan ook zingen?
1: Ja, soms wel. Soms doe ik het allemaal. Dus het zingen, soms ook met een band en het spreken. Maar gisteren was ik alleen aan het spreken en soms doe ik alleen het zingen.
0: Ja, even terug naar de 10 geboden. Want daar is dus allerlei discussie over mogelijk. Het lijkt soms, als je dus snel doorheen leest, dat het ene gebod makkelijker is dan het andere. Waar wordt het meest over gestruikeld?
1: In het algemeen?
0: Ja, denk je?
1: Nou ja, ik denk dat mensen vooral zoiets hebben van, sommige geboden, die kan ik afvinken. Mm. Daar hou ik mij heel netjes aan. Maar dat dan eigenlijk er een diepere laag achter zit, hoe je die vandaag de dag kan interpreteren, waarop we dan toch vaak tekortschieten. En dat alleen doorhebben, dat is al heel wat. Dus ik denk dat we daar ook veel over struikelen.
0: Oké, en dan ga je er stap voor stap heen,
1: ja,
0: doorheen.
1: Ja.
0: Dus als je er doorheen leest en denkt, oké, ik ben niet gescheiden en ik heb niemand vermoord. Check,
1: ja,
0: check.
1: Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar ja. Nee. Ja, bij bijvoorbeeld dat gebod van niet moorden, dan denk je van, ja, die kan ik misschien wel afvinken. Maar het gaat er ook veel meer om, gun je een ander het licht in de ogen bijvoorbeeld. Dus daar heb ik het dan over gehad.
0: Ja, oké. En dat zijn wel hele confronterende vragen dan waarschijnlijk.
1: Ja, het laat je wel echt even zien wat er in jouw binnenste leeft. En het is ook wel, het zijn goede geboden, ja, richtinggevende lessen om je hart te toetsen. Wat er werkelijk leeft bij jou van binnen.
0: Ja. Hey, we hebben het nu over spreken. En dat is ook wel een belangrijk onderdeel van wat je doet. Maar je bent hier nu ook vooral even in de rol van zangeres. Want je hebt een EP gemaakt.
1: Yes.
0: Een paar weken geleden natuurlijk in de uitzending al eens over gesproken. Maar jij zegt dus, ik ben fulltime zangeres. Je hebt ook een conservatorium gedaan. Was dat met het idee om ook zangeres te worden?
1: Jawel, want mijn hoofdvak was ook wel zang. Maar ik merkte wel, die studie was gewoon heel vol. Elke dag 9 tot 5. En natuurlijk deed ik daar wel dingen naast qua werk. Maar dat is pas echt begonnen toen ik was afgestudeerd. Dat ik gewoon lekker veel klussen kon aannemen. En dat, dat ik ook merkte van ja, mijn hart bloeit hier helemaal van op. Dus dit voelt als een passie en opgelegd door God. Want het voelt zo fijn dat ik dat ja, kan doen. Terwijl ik ook tegelijkertijd van mijn geloof getuig.
0: Hmm. Hoe zag jij het voor je voordat je die opleiding ging doen?
1: Ja, het was eigenlijk best wel last minute dat ik die opleiding ging doen. Ik had eigenlijk ergens anders ingeschreven. Iets voor toegepaste psychologie of zo. Maar toen dacht ik last minute, ik ga auditie doen. En toen ging ik dat doen. En toen ben ik dat gewoon gaan doen.
0: Hmm. En dan heb je een opleiding van 4 jaar waarschijnlijk?
1: Ja, ik heb er met vooropleiding 6 jaar over gedaan.
0: Oké, 6 jaar. Dan heb je geen idee waar je over 6 jaar bent. Want niet om er lelijk over te doen, maar stel je komt van school en zegt, tada, hier ben ik ben zangeres, wie kan mij gebruiken? Dan de gemiddelde Nederlander zegt, joh, mijn hele tv zit vol met zangeressen die ik niet gebruiken hoef. Hoe kom je dan aan werk?
1: Ja, ik denk, eigenlijk is er best wel veel werk. Want ook tijdens je studie moet je al heel veel nee zeggen, omdat je dan nog gewoon moet studeren. Maar misschien is het ook wel gewoon dat God toentertijd al deuren opende voor mij. Waarbij ik eigenlijk heel vanzelf en heel random in een bandje rolde. En met dat bandje sta ik het meeste nog steeds op het podium. Mm. En daarnaast doe je in de loop van de jaren ook zoveel kennissen op dat het best wel rolt. Dus het heeft voor mij niet echt als een moeilijkheid aangevoeld.
0: Nee. Nu is er een EP. Dat is vaak een start zijn om aan te geven. Jongens, oké, ik ben nu afgestudeerd. Ik heb al werk, maar ik wil mezelf ook even presenteren. Is dit zeg maar jouw eerste visitekaartje? Of hebben we hiervoor al dingen gemist?
1: Nee, dit is wel echt de eerste muziek die ik uitbreng die ik zelf heb geschreven. Dat deed ik al wel ook als tiener bijvoorbeeld. En ik schreef toen ook veel teksten en gedichten. Dus het zat altijd al wel in mij.
0: Hmm.
1: Maar nu heb ik dus echt voor het eerst een EP uitgebracht met mijn eigen nummers uit in de wereld, zeg maar.
0: Ja, en krijg je veel reactie op?
1: Ja, het is heel leuk. Van onbekende mensen, maar ook van natuurlijk de mensen die mij langs de zijlijn volgen en die gewoon mijn grootste fans zijn, zeg maar. Dus ja, het is heel leuk. Maar ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten, want ja, het is jouw eerste EP.
0: Hmm. Wij gaan hier straks uitgebreider over in gesprek. Mensen zijn thuis natuurlijk heel benieuwd hoe het klinkt. We hebben het al een aantal keer gedraaid de afgelopen periode. Maar even voor de zekerheid, onze vader heel dichtbij.

0: Him of Heaven hoorden we van Phil Wickham. Vandaag hebben we een gast, haar naam is Sterre van Manen. Aanleiding voor dit gesprek is natuurlijk de EP die is uitgekomen. Eén ding moeten we alvast even benoemen, want bij een aantal van mijn collega's was er verwarring over jouw achternaam. Die vroegen zich af of er een link ligt. Kreeg je die vraag vaak?
1: Ja, want ik ga tegenwoordig onder 3 achternamen. Dus ik snap jouw vraag. Maar Sterre van Manen is eigenlijk de achternaam van mijn moeder. Dus van de ene kant van de familie. Mm-hmm. En die heb ik gebruikt als artiestennaam om eigenlijk 2 redenen. Namelijk omdat aan die kant van de familie ben ik een paar mensen verloren die mij echt ontzettend dierbaar waren. Dus het is om hun naam levend te houden en ter ere van hun eigenlijk. Mm. Maar het is ook omdat het natuurlijk past bij mijn naam Sterre van Manen. En dat zijn ook dingen waar ik graag over zing. Dingen als de sterren, de maan, de zon, de natuur. En dat getuigt voor mij zo van Gods aanwezigheid en zijn schepping. Dus daarom paste dat ook voor mij heel erg bij waar ik over wil zingen.
0: Ja, en dat er een eventuele overlap was met Ralph van Manen, dat heb je dan maar even voor lief genomen.
1: Ja, dat vind ik juist wel mooi, want ja, Ralph van Manen, daar kijk ik ook wel tegen op. Dus nee, supermooi.
0: Ja, hij heeft wel 1 A minder in zijn achternaam.
1: Dat is waar.
0: Dus dat is een duidelijk onderscheid tussen
1: jullie. Ik ben geen dochter, nee.
0: Gewoon geen familie ook, dat je weet.
1: Nee.
0: En die andere 2 achternamen die je hebt, gebruik je die in het dagelijks leven ook?
1: Ja, want ik ben 4 maanden geleden getrouwd. Dus dat is eigenlijk de achternaam die
0: op
1: alle andere dingen binnenkomt.
0: Ja, je noemt even Ralph van Manen. Laten we die ook even benoemen. Want ik begrijp dat jij van plan bent om met hem muziek te maken.
1: Ik heb hem een berichtje gestuurd, ja. En die aardige man die heeft gewoon gezegd van laten we wat plannen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop in het nieuwe jaar dat ik hem mag ontmoeten. En heel bijzonder.
0: Waarom doe je dat? Waarom vraag je hem? Wat wil je van hem leren of wat wil je met hem maken?
1: Nou, ik heb natuurlijk mijn eerste EP zelf bedacht, zelf geschreven en opgenomen. Maar er zit zoveel kracht in gewoon samen je kracht te bundelen.
0: Hmm.
1: Dus ik kan nog zo ontzettend veel leren van andere artiesten die mij zijn voorgegaan. Daarom denk ik nu ook van ja, laat ik lekker gaan afspreken met mensen. Ik vind het ook heerlijk om nieuwe mensen te leren kennen.
0: Hmm.
1: En lekker praten over de dingen waar ik het meest van hou, muziek en geloof.
0: Ja, nou, we gaan in het volgende uur gaan we daar verder over in gesprek. Ook over een samenwerking die je al hebt gehad, waar binnenkort muziek van gaat verschijnen. Maar heb jij een muzikaal voorbeeld van of iemand die in muziek actief is, waar jij een soort van naar opkijkt, dat je denkt, ja, ik kan van jou heel veel leren, even los van Ralph van Manen. Iemand die misschien al 10 jaar met je in gedachten meeloopt?
1: Ja, nou, we hadden het net toevallig eventjes over Kinga. Al haar liedjes vind ik prachtig. Ook haar liedjes met Cela. Maar ik vind alle nummers van Eline ook heel raak qua teksten en melodie. Dus ja, ik heb zo'n hele lijst in mijn hoofd waarvan ik weet van oh, ik hou van hun liedjes.
0: Ja, is dat ook de muziek die je vaak opzet?
1: Ja, ik moet zeggen, ik draai niet in mijn vrije tijd heel veel muziek. Omdat ik al zoveel werk in muziek.
0: Mm.
1: Maar het zijn wel nummers, als ik eventjes zelf mag kiezen wat ik zing, dat ik die wel daarvoor gebruik.
0: Ja. Het is niet zo dat je op het moment dat je niet aan het werk bent, dat je dan bijvoorbeeld een heel andere stijl zou gaan doen. Dat je denkt, normaal gesproken, nou zing ik in de kerk. Als ik thuis ben, zet ik even dance muziek op of zo.
1: Nou, het komt wel eens voor dat ik ook bij big bands gewoon een avondje jazz loop te zingen. Dat vind ik ook heerlijk.
0: Ja, oké. Maar thuis is het toch, als je muziek opzet, iets van bijvoorbeeld Eline of Kinga.
1: Ja, dan heb ik wel mijn favoriete playlistjes met dat soort nummers.
0: Ja. Oké, we gaan straks verder in gesprek over een van die samenwerkingen die binnenkort verschijnen gaat. Maar nu eerst naar Hebreeën.
2: De dagtekst.
0: De dagtekst gaat over heilig leven. Dat is een beetje het thema van deze week. Hebreeën 12, vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Hebreeën 12, vers 14. Wij gaan luisteren naar Dien en Armen naar omhoog.

0: Autobiologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water
0: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
2: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een Adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, Zonneplan.
12: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
17: De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is een uur. Het staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenberg en de Haringvlietbrug. Dan parkeer je de A17, verder over de A59 en richting Rotterdam over de A29. 10 minuten vertraging op de N62, Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de N61, 3 kilometer file.
18: Vandaag is Sterre van Manen te gast. We gaan straks nog meer muziek van haar EP horen. Eerst geef ik het woord aan Don Moen.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
26: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
27: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
28: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
29: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuws Radio app.
30: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
31: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
32: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
33: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
34: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
35: Backstage
36: met Hans van Vuren.
35: Het christelijke radiostation.

0: Your Love Never Fails, dat was Don Moen.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met Sterre van Manen. Zij heeft een EP uitgebracht en daar gaan we muziek van horen. We hebben al een en ander gesproken. Er zijn ook al reacties binnen. Peter zit erg enthousiast te luisteren. Hij hebt regelmatig even een reactie op wat er gesproken wordt. En is net als jij heel erg fan van Eline. Dus dat is ontzettend leuk.
6: Leuk.
0: Hey, je noemde al even dat het in lijn der verwachting is dat je volgend jaar met Ralf van Manen een samenwerking aangaat, misschien samen een lied schrijven. En je zei, ik vind het in deze tijd ook belangrijk om dat soort contacten te maken. Eentje daarvan wil ik even uitlichten, want ik heb me laten vertellen, ik denk door Cyrano zelf, dat jij met haar iets geschreven hebt.
6: Dat klopt, ja.
0: Ja, was dat jouw idee?
6: Ja, ik heb haar een berichtje gestuurd, omdat ik haar liedjes vind ik prachtig. Dus ik dacht, deze meid, laten we een keer samenkomen en in eerste instantie gingen we gewoon lekker kletsen.
0: Mm.
6: En dat was gelijk zo'n fijn gesprek. En we kwamen gelijk tot een onderwerp waarvan we het gevoel hadden, ja, hier moeten we eigenlijk gewoon over gaan schrijven. Toen gingen we zitten en na anderhalf uur stond er gewoon een heel lied.
0: Je zegt het alsof dat heel snel is voor jou doen.
6: Anderhalf uur?
0: Ja.
6: Nou ja, een heel lied met z'n tweeën. Je moet altijd even voelen van hoe doet de ander dat? Mm. En vindt de ander dit oké? Vind ik dat oké? Dus ja, we keken elkaar wel aan zo van wauw.
0: Lekker bezig.
6: Ja.
0: Ja.
6: De flow zat er goed in.
0: En wat was het onderwerp waarover jullie spraken?
6: Nou, we hebben het voornamelijk gebouwd, het lied rondom de versen van Matthäus 11, vers 28 tot 30. Dus dat zijn die versen van neem mijn juk op je, alle die vermoeid zijn en belast. Mijn last is licht. En we hadden zo in onze gesprekken over wanneer het leven zwaar voelt, dat Jezus dan zegt van ik wil je helpen dragen, neem mijn juk op je. En dat dan werkelijk lichter wordt.
0: Dat ervaar je zelf zo.
6: Ja, en zij had dat ook. En toen vertelde ze nog over een boek waar ze in aan het lezen was. En toen kwam het weer terug, dat thema. Het bleef maar terugkomen dat we echt zo voelden van oké, het voelt alsof wij geleid worden om hierover te gaan schrijven nu.
0: Kijk, ik ben net iets andere generatie. Maar ik hoor heel regelmatig dat met name ook jouw generatie, dus de mid-twintigers, dat die het leven al heel zwaar vinden. Als jullie dan bij zo'n lied uitkomen. Nou, kun je eens omschrijven hoe jij dat ervaart? Want niet voor niets komen jullie op dit onderwerp.
6: Ja.
0: Hoe ervaar je het leven en waar ervaar jij druk van?
6: Ja, nou, ik snap je eigenlijk wel. Want je hoort ook steeds meer over dat jongeren inderdaad te maken hebben met depressie en burn-out klachten. En dat kan ik zeker wel beamen. Ik heb zelf ook zo'n soort periode gehad waarin ik echt veel meer depri was. En er kwam zoveel op je af en het was niet cool om een lege agenda te hebben. Maar tegelijkertijd stroomt je hoofd over. En vind dan nog maar eens rust in een wereld waarin rust niet gebruikelijk is.
0: Hoe doe je dat zelf? Want net zeg je dat je ook eigenlijk 6 dagen in de week aan het werk bent. Of plan je ook bewust extra ruimte?
6: Absoluut, ja. Omdat ik dan niet de zondag bijvoorbeeld echt als rustdag heb, maar daarop zing en spreek ook, probeer ik echt bewust ieder eerste uur van elke dag ruimte te maken om gewoon volledig te besteden aan gebed, bijbelstudie, bijbellezen en dat soort dingen.
0: Krijg je daar ook rust van?
6: Absoluut, ja.
0: Dus dat is niet werk?
6: Nee, dat is echt mijn persoonlijke relatie met God en hem beter leren kennen.
0: Ja, doe je dat al lang, op die manier?
6: Ja, zeker. Ik heb ook thuis boekjes volgeschreven, want iedere dag schrijf ik dan echt met de hand bewust erbij om wat te vertragen, wat ik leer in die bijbelstudie of wat ik heb ervaren in gebed. En die boekjes, ja, die staan allemaal in de kast naast elkaar. Dus dat zijn boekjes vol jaren.
0: En lees je die ook wel eens terug?
6: Ja, en dat is echt mooi. Want dan zie je ook dat sommige gebeden verhoord zijn. Of je ziet stukjes waar je later weer naar hebt gekeken, maar weer op een andere manier.
0: Hmm.
6: Ja, heel mooi.
0: Ja, dus, maar het zijn echt geestelijk leven boekjes. Het zijn niet echt dagboekjes of?
6: Nee, af en toe schrijf ik wel bijvoorbeeld erin als ik echt heb ervaren dat bijvoorbeeld één specifieke tekst 3 keer per dag terugkwam. Dan schrijf ik wel van, wow, vandaag heb ik deze tekst zo vaak gezien. Het voelt alsof ik hier misschien iets mee moet. Of ja, dan ga ik daar wel bij stilstaan.
0: Ja, en is er altijd iets te schrijven? Of heb je ook dagen dat je denkt, ja, nou, denk namelijk dat mensen dat hebben. Dat je leest een stuk en dat je denkt, nou, hier kom ik niet verder mee.
6: Nee, ik snap je helemaal. Dat verschilt echt. Ik doe altijd verschillende apps heb ik erbij met Bijbelstudie. En soms is de ene net even minder, maar dan is er bij de andere wel iets. Dus ja, het duurt daardoor misschien wat langer. Maar er zit altijd wel een stukje in wat mij pakt op dat moment.
0: Ja, en wat is een gedeelte waar je momenteel heel druk mee bezig bent? Even los van als je zelf spreekt.
6: Voor mijn eigen geloofsreis?
0: Ja, iets waarvan je zegt, hey, dit houdt me in mijn... Kijk, en als het persoonlijk is, moet je het lekker voor jezelf houden. Ja. Maar dingen waar je nu mee bezig bent of die je ontdekt, dat je zegt, hey, dat is tof. Dat merk ik dat het nu steeds...
6: Nou, de afgelopen tijd merk ik dat ik veel meer probeer met mijn werk. Om dat echt volledig in Gods handen te leggen. Want ik merkte bijvoorbeeld een half jaar terug dat ik nog heel erg zelf zo zat van, oh ja, maar Heer, dit en dat, alstublieft. En nu heb ik veel meer zoiets van, Heer, doe maar wat u wilt. Dus als u echt een andere kant op wil met mij, uw wil geschieden, en help mij ook dat te aanvaarden in mijn hart, dat ik niet doe wat ik dan toch liever zelf wil, maar waar u mij leidt. Maar dat is wel, ja, dat is wel een proces wat tijd nodig heeft. Maar ik merk wel echt dat als ik daarvoor bid, dat er verandering in komt.
0: Op wat voor manier dan? Merk je dan dat God nu zegt, ja, ja, ik heb inderdaad een beter idee voor je? Of?
6: Ja, soms wel. Maar ik merk ook dat als ik die controle meer uit handen geef, dat er nu echt veel meer deuren opengaan. Deuren waarvan ik eerst niet eens had durven dromen. Maar ook bijvoorbeeld dat ik hier vandaag zit. Het voelt alsof als ik echt niet meer die gebalde vuisten heb, maar het loslaat, dat God ineens denkt van, oké, daar kan ik mee werken en ik open nu deze deuren.
0: Dus jij voelt, dit voelt voor jou als een geopende deur.
6: Ja, dat ik hier mag komen, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En dan denk ik van, ja, stel God had dat niet gewild, dat het deze richting op ging met mijn muziek, om hier bijvoorbeeld over te praten, dan, dan weet ik niet of het wel had gebeurd.
0: Heb je deze richting van muziek bewust gekozen? Of heb je ook nog wel eens overwogen, wat ik ook nog wel als muzikant van het conservatorium hoor zeggen, van, nou joh, er ligt veel meer werk buiten de kerk. Laat ik die richting op gaan met mijn muziek.
6: Nee, voor mij, mijn hart leeft op als het over het geloof gaat. Dus dat is voor mij wel altijd duidelijk

0: op dat moment even zoiets hebben van... ik trek het allemaal niet meer. Ik ben zo moe. Ik ben zo klaar met deze strijd. Echt als herinnering van dat ze het niet alleen hoeven dragen... en dat er iemand is.
1: Ja, 23 oktober. Dan gaat die uitkomen. Hoe heet het lied? Had je dat al gezegd?
0: Het heet Kom maar bij mij.
1: Kom maar bij mij. Zo heet het lied. En nou, volgende week vrijdag komt hij uit. Nu gaan we luisteren naar Sarah Noah alleen. Maar wel even met een toelichting. Ik heb het eerder gezegd. En ze heeft het zelf al eerder ook gezegd. Er lijkt een enorm koor bij te zitten. En er zitten ook 16 stemmen, geloof ik. Maar het is allemaal Sarah Noah zelf.

0: Good was dat van Matthew West. En dwars door alles heen was een lied van Sarah Noah. En hier krijg ik een reactie van iemand die dat een prachtig lied vindt. Nou, dat zijn we dan helemaal met je eens, Gerda. Dankjewel voor jouw reactie. Sterre van Manen is vandaag de gast. Je vertelde net dat je gewoon nu even bezig bent met contacten leggen. Netwerk uitbreiden. Kijken om samenwerkingen aan te gaan. De namen die je daarmee noemt zijn mensen die ik doorgaans ken van Nederlandstalige liederen. Terwijl op jouw EP natuurlijk ook drie Engelsen staan. Dus 50% van de EP is Engelstalig. Is dat iets wat je ook verder wil ontwikkelen?
1: Ja, wel grappig dat jij dit zegt, want het is waar. De helft is Engels, maar de liedjes zijn ook wel echt al wat ouder. Ze zijn geschreven tussen 2020 en 2023, denk ik. Maar ik merk echt dat de afgelopen jaren mijn hart veel meer uitgaat naar Nederlandstalig. Dat voelt veel meer als thuis.
0: Waarom heb je die nummers dan toch nog uitgegeven? Als die eigenlijk wat ouder zijn?
1: Ja, goede vraag. In principe hebben we begin vorig jaar... alles opgenomen, dus echt aan in januari een beetje. En die opnames die waren toen ten einde. En toen hebben we ongeveer een jaar gewacht totdat de mix klaar was vanwege allerlei omstandigheden. Dus ja, die liedjes die kregen we ook pas weer na een jaar terug. Maar ik had wel zoiets van, ja, die horen wel bij het proces van toen. Dus ik ga ze wel gewoon uitbrengen. Vanwege de boodschap, denk ik, voornamelijk ook. En ja, ik schrijf nu eigenlijk alleen nog maar Nederlands, dus dat is wel grappig.
0: Als je zegt, eigenlijk was die een jaar geleden al af. Nou, de omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat jij dit niet kon presenteren. Heb je het idee dat daarmee, om het oneerbiedig te zeggen, jouw muzikale carrière ook een vertraging van een jaar heeft opgelopen?
1: Nou, dat zou ik echt niet willen zeggen. Ik denk juist dat het zo heeft moeten zijn. En ik denk ook dat het afgelopen jaar goed was voor mij om, ja, het voelde wel een beetje als een periode van wachten. Ik ben ook best wel ongeduldig, moet ik zeggen, hoor. Maar het voelt, ja, in wachten leer je heel veel. En je karakter ontwikkelt er ook weer van. Ik ben toch weer een jaar verder. En dat wachten heeft me ook veel gebracht in die zin. Dus ja, tijdens het wachten zelf vond ik het niet altijd, kon ik niet altijd het geduld ervoor opbrengen. Maar ja, ik heb daar absoluut niet dat ik daar nu heel negatief tegenover sta.
0: Wat heeft wachten jou gebracht?
1: Ja, ik denk echt vertrouwen op Gods timing en niet op mijn timing. Want ik zou alles hop, poem, bats, morgen, vandaag willen. Maar ja, Gods plan en Gods timing is uiteindelijk het beste. Ook als dat anders is dan wat ik voor ogen heb. Dus daarop leren vertrouwen.
0: Wat zegt dat over de manier waarop jij droomt? Durf jij wel zelf? Nee, droom jij zelf? Of ik bedoel, nee, dat is een gekke vraag. Maar enerzijds ben je met de opleiding begonnen omdat je zangeres wilde worden. Had je een bepaald toekomstbeeld. Anderzijds communiceer je, ik wil op God vertrouwen. Wat zegt dat over de dromen, de eigen dromen, ambities die je hebt? Of probeer je die los te laten om dat allemaal van God te vertrouwen? Verwachten?
1: Ja, goede vraag. Maar ik denk wel dat als je echt die dromen zo voelt in je hart, dat dat ook ergens vandaan komt. En als je gaat kijken wat die dromen echt betekenen en wat je daarmee wil brengen, welke boodschap ook, dan denk ik wel uiteindelijk dat God die in mijn hart heeft gelegd.
0: Ja.
1: En ik merk nu ook dat hij, als hij deuren opent voor mij en ik ga die aan en nu ik doe daar mijn best voor, dat het beste van beide geeft.
0: Heb jij iets waar je naartoe werkt? Of neem jij de dag elke dag met open handen aan?
1: Nou, ik heb nu wel alweer nieuwe nummers en nieuwe samenwerkingen die in de stijgers staan. Dus ik ben wel bezig met liedjes. Maar dat zijn meer losse projectjes allemaal. Maar ik heb zeker ook wel dromen, als we daarover spreken. We hadden het net toevallig even over gewoon langs de theaters gaan en daar je muziek en met een verhaal eromheen brengen. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat lijkt me heel erg mooi om te doen.
0: Is een theater dan de ideale setting voor hoe jij dat voor je ziet?
1: Ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit waar. Maar ik vind het wel heel mooi om muziek te brengen met een boodschap ook. Een verhaal erbij.
0: Hoe ziet dat eruit als jij een optreden geeft? Speel jij zelf ook een instrument of ben jij vooral de zangeres?
1: Ik ben dan wel de zangeres, ja. Dus wel gewoon lekker begeleid. Dat is heel fijn.
0: Wat speel je zelf?
1: Nou, ik kan mezelf wel begeleiden op piano en een beetje op gitaar. Maar dat is niet mijn instrument.
0: Nee, Maar je hebt een bijvak moeten hebben op je opleiding. Wat was dat dan?
1: Piano.
0: Dus eigenlijk kan je het.
1: Basic.
0: Maar je bent gewoon heel bescheiden.
1: Zang is wel meer mijn ding. Laten we het daar houden. Anders moet ik even wel hard gaan oefenen.
0: Ja, in alle bescheidenheid ga je gewoon zeggen dat je daar dat toch niet zo heel goed kan. Maar goed, zingen is dus echt jouw ding. En verhalen vertellen, dus dat zie je in een theater helemaal goed komen. In die samenwerkingen die je nu zoekt en beschrijft, zijn dat samenwerkingen waaruit altijd een duet zou moeten voortkomen? Of zou je ook kunnen zeggen, hey, bedankt, we hebben samen geschreven, deze ga ik nu alleen zingen?
1: Nou, dat is al aan het gebeuren. Er kwam iemand naar mij toe laatst die zei, hey, ik heb 3 christelijke nummers geschreven. Ik doe er niks mee, ik zing niet. Mm-hmm. Wil jij die voor mij inzingen?
0: Ja.
1: En nou, die waren prachtig. Dus ja, dat is iets heel moois voor de toekomst dat gaat gebeuren.
0: Maar ga je die dan zelf ook in je repertoire opnemen? Of is dat dan meer een klus voor iemand anders?
1: Nee, die ga ik dan zelf opnemen inderdaad. Ja.
0: Oké.
1: Ja, ook heel anders dat ik dan een lied wat ik niet zelf heb geschreven ga zingen. Maar het is zo'n mooi lied. Ja, waarom zou ik niet? Het is alleen maar mooi om dat te mogen doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, het is wel mijn verhaal, dus het verhaal moet ook bij mij vandaan komen. Maar dat hoeft dus niet.
1: Nee, andere mensen hebben ook echt prachtige verhalen die ik ook kan verwoorden voor hun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, de EP is net uit. Hoe zie jij de komende maanden?
1: Nou, er staan dus al best wel wat dingen gepland qua mensen ontmoeten en samen schrijven en liedjes opnemen. Dus daarmee ben ik de komende maanden wel bezig. En ja, ik blijf ook wel altijd nieuwe plannetjes maken. Dus ik zit niet stil.
0: Nee. Wij gaan straks nog meer muziek van jouw album horen. Nu geef ik even het woord aan zangeres Kinga Baan. Haar naam viel al even. Nu zingt ze Gebed om Zegen. Een lied van Zela. Samen met de muzikanten van de Opwekking Band. Aansluitend horen we onze backstage classic. En dat is er eentje van Amy Grant. En heet In a Little While.

0: Dat was nog verder terug in de tijd dan we zojuist met Sarah Mason hadden gedaan. En dat is ook helemaal prima, want het is hartstikke mooi. En dit was Amy Grant. Maar we hadden nog muziek te goed van Sterren van Manen. Zij is vandaag te gast. Haar EP is uit. En een van de liederen die toch wat opvalt, omdat die ongegeneerd wat anders is, is Eén met U. En ik begrijp dat jij eigenlijk even oorspronkelijk schrok van dat het anders was.
1: Ja, want het begon thuis echt jaren geleden heel klein. Achter de piano deed ik gewoon tiu, tiu, tiu, tiu. En toen ging ik daar overheen zingen. Klonk gewoon heel klein. En toen uiteindelijk met vijfkoppige band, toen we dat vorig jaar in die studio opnamen, toen schrok ik echt. Toen dacht ik, wat is hier gebeurd? Het was helemaal rocky en ja, een hele andere vibe. Mm. En toen dacht ik, dit gaan we spelen, maar ik ga het niet uitbrengen. Maar omdat het toen een jaar heeft geduurd voordat we de master terugkregen, de opname, toen hoorde ik hem ineens weer met frisse oren. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk ook wel grappig. Het is zo verrassend anders. Dus even lekker eigenlijk.
0: Ja, maar is dit niet een voorbode op nog meer van wat je dat je dit gaat doen? Is dit voor jou een uitstapje of voelt die ongemakkelijk?
1: Nou, het voelt niet ongemakkelijk, maar ja, het is misschien wel een uitnodiging van ga eens ook buiten je eigen genre waar je normaal gesproken veilig in blijft. Mm. Dus ja, ik vind het wel leuk. Ik sta er zeker voor open.
0: Ja, laten we dan ook even iets anders benoemen. Ik zei het buiten uitzending al even. Het valt mij op dat sommige liedjes van jou beginnen heel rustig. En dan ben je mooi iets aan het vertellen. En dan gaandeweg, opeens gaat er een blik muzikanten open. Of er wordt een volumeknop gevonden. Of iets van energie. En opeens gaat het gas erop. Is dat iets wat bedacht is, waar je serieus over hebt gedacht van ik begin rustig en dan halverwege en dan zet ik even de versnelling erin? Of hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, bij sommige nummers wel. Bijvoorbeeld God of Hope wilde ik heel bewust eerst heel langzaam en daarna wilde ik soort van als gospel ineens twee keer zo snel, hup, de versnelling erin en helemaal gospel party, zeg maar. Mm. Maar bij een ander nummer, Licht van de Wereld, had ik het nummer al af zonder het snelle gedeelte aan het einde. Maar toen vond ik het allemaal veel te veel van hetzelfde. En ik dacht, ja, maar ik mis iets. En toen ben ik los van dat nummer een heel ander stukje gaan schrijven, wat dus ook veel sneller was. En dat stukje heb ik gewoon in dat nummer geplakt. En eigenlijk vond ik het best wel leuk toen, als geheel.
0: Ja, maar daar voel je dan iets minder ongemak bij dan bij een met u? Of
1: ja.
0: Ongemak is misschien het verkeerde woord. Ja. Het is iets buiten je oorspronkelijke kaders.
1: Ja, dit minder inderdaad. Het voelde natuurlijker om het zo gewoon klein te beginnen en dan lekker even uitpakken.
0: Ja. Je gebruikt ook regelmatig een koortje. Dat is een koor waar je zelf op zingt.
1: Dat klopt.
0: Ja, en ik wil dat toch even benoemen, want je zit op dat koor en ik begrijp dat je echtgenoot daar hebt ontmoet.
1: Dat klopt, ja. Ja,
0: dus is dit 3 jaar geleden?
1: 10.
0: 10 jaar geleden. Ja. Is dit iets wat jullie nu nog steeds samen beleven, dat je elke week naar koor gaat?
1: Ja, bijna elke week. Het is eigenlijk gewoon één grote vriendengroep met gezelligheid en na afloop af en toe een drankje in de kelder.
0: Wat is het voor koor?
1: Het is een Rooms-Katholiek jongerenkoor, Tutti uit Gorinchem. En het is eigenlijk het koor van de Katholieke Kerk van Gorinchem. Maar ze zingen ook wel eens in een jeugddienst ergens anders.
0: Ja, en is dat een koor van jouw eigen kerk?
1: Nee, ik ben ook niet katholiek zelf, maar mijn man wel. Dus het is wel de kerk waarin hij is opgegroeid.
0: Ja, en wat voor soort repertoire zingt dat koor?
1: Ja, eigenlijk hele mooie, gedragen, rustige, christelijke nummers. Maar ook wel eens gospelknaller, Total Praise. Mm. Ken je misschien wel, die zingen we ook. Maar ook The Lord is My Shepherd. Dus dat is veel meer gedragen en rustig. Eigenlijk van alles.
0: Eigenlijk van alles. En dat is iets wat jullie, je bent nu 4 maanden geleden getrouwd. Iets wat van jullie hebben gezegd, dit houden we lekker in de agenda. Ook als
1: Ja, het is gewoon een gezellige avond vooral. We zingen trouwens ook veel Tézé. Dat is natuurlijk, dat past helemaal erbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ook regelmatig allerlei Evensongs concerten?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar wel ook het meditatieve-achtige.
0: Ja, oké. Okay. En dat koor heb jij gevraagd, jongens, nu we toch een vriendengroep zijn, ik ben een EP aan het maken.
1: Ja.
0: Zouden jullie willen meezingen?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Dus dat hebben we toen daar ter plaatse opgenomen. En ja, dat is eigenlijk gewoon dan een feestje als je dat met je vrienden mag doen.
0: Zo is het. Ja. Wij praten straks nog heel even verder. Als je thuis zit te luisteren en je hebt nog een vraag, dan is dit je kans. Want dan gaan we die nog even stellen. Nu gaan we luisteren naar Eén met U.

0: met u. We hoorden Sterren van Manen. Zij is vandaag mijn gast. Ja, zowel een opmerking. Iemand die erg moet lachen om de vergelijking met de versnelling erin. Die zegt, ja, als het op een cd moet passen, moet je soms even een stukje sneller. Maar goed, dit is een online album. Je zei het al, er staan allemaal mooie dingen te gebeuren. Mooie samenwerkingen voor de komende tijd. Kun je woorden geven aan wat eigenlijk ten diepste je grootste droom is voor de komende jaren, voor wat jij gaat doen?
1: Ja, als ik mag dromen, ik heb zelf zoiets van, zet mij maar daar. Maar ja, dat is lastig, want ik probeer het ook nu juist heel veel uit handen te geven, aan God te geven. Maar een theatertour, iets waarbij ik mag zingen en vertellen, dat trekt mij gewoon heel erg. Maar ook gewoon met mensen, dat ze allemaal meezingen. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb ook altijd gezegd, zet mij maar daar op opwekking, zet mij maar daar op EO. En ik ga wel zingen en ik neem ze allemaal mee. Ik wil ze dat gewoon laten voelen en ervaren. En
0: maar noem je jezelf ook worship leader daarin?
1: Nou ja, ik ben niet per se een aanbiddingsleider. Ik doe het wel eens. En ik hou er ook van. Maar misschien wel gewoon op mijn eigen manier.
0: Ja, ik vind het toch wel fascinerend. Ik wil dat toch even benoemen. Aan de ene kant zie ik aan jou dat je zegt, ik wil het aan God loslaten. Anderzijds pak je een paar woorden en droom je dus echt heel groot.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk ook wel dat dat mag. Maar ik probeer dus inderdaad wel de laatste tijd meer stil te staan bij, oké, maar wat wil ik en waar kan God mij echt gebruiken?
0: Ja, nou, ik vind het mooi hoe je daar woorden aan geeft. En ondertussen denk ik dat het goed is dat we dat de komende tijd gewoon vanaf de zijlijn eens even gaan bekijken. Hoe het bij jou allemaal ontwikkelt. Volgende week komt er dus een single uit samen met Serenoa. Ik wens jou heel veel succes met alle samenwerkingen die komende tijd in je agenda staan.
1: Dankjewel.
0: En hou ons vooral op de hoogte.
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Sterren van Manen, ga haar bekijken op de streamingplatforms. Ga haar album beluisteren. Hoe heet het album ook alweer?
1: Onze Vader Heel Dichtbij.
0: Onze Vader Heel Dichtbij. Zo heet het album. Er staan 6 nummers op. 3 in het Engels, 3 in het Nederlands. Dus er is van alles te beleven. Wij moeten voor nu even afscheid nemen, maar goed nieuws. Luc en Laurens zijn er natuurlijk om de dag van vandaag met je door te nemen. En morgen ben ik weer bij je terug. Dan zijn Reni en William te gast namens Mosaic Worship, want die zijn momenteel op tour. We hebben morgenmiddag even een momentje om bij ons langs te glippen voor een tour-update. Ik heb nog 1 lied voor je. Het is van Jamie McDonald. Die staat natuurlijk helemaal in de actualiteit, want won vorige week een Dove Award. En dit is haar grote hit, Left It in the River.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Het is weer zet te geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
7: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al 3 anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Het is al behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur op onthouden op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, of vanuit Rotterdam naar Breda. Een 30 minuten vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht, Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
17: Een zonovergrote goedemiddag. Zometeen een nieuwe middagshow. En die beginnen we met een absolute klassieker. Het is zo'n nummer die echt al decennia meegaat. En aan kracht niet verliest. Het is een lied van Michael W. Smith die hij in de jaren 90 schreef. En het werd geïnspireerd op het visioen van de hemelse troonzaal. Misschien ken je het ook wel vanuit de Bijbel. Agnus Dei heet hij en hij klinkt zo. Zometeen hoor je hem helemaal.
15: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Hey, aan de kleurtje op de muur?

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: De dag van vandaag.
2: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.

0: Even een rustmomentje zo op de maandagmiddag met Michael W. Smit. Nou, applaus terecht. On News Day hoorde je. Daarmee zijn we gewoon weer begonnen. Ja, het is 10 minuten over 4 op die zonnige maandagmiddag.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe middagshow. Ja, zo'n herfstdag waarop je 's ochtends met een winterjas naar het werk gaat en dan je 's middags afvraagt waarom ik dat ding überhaupt heb meegenomen. Niet vergeten, zo om hem weer mee te nemen naar huis op het moment dat je nog op je werk bent. Ja, het blijft vanmiddag ook nog droog met geregeld ook een lekker zonnetje, dus dat is top. Een lekker begin voor de herfstvakantie in het noorden des lands. Behalve als je de boodschappen vandaag van de appie verwachtte. Want ja, die dag begon vandaag ook met een storing bij de AH. Websites en apps van de Super die waren gisteravond ineens onbereikbaar. Niet duidelijk precies waardoor. Ja, een IT-storing, iets met cyberveiligheid en zo. Maar ja, je ziet dan wel even hoe afhankelijk we zijn van internet en apps, zelfs voor zoiets simpels als de boodschappen. Ja, wij zelf hebben ook een noodvoorraadje aangelegd dit weekend, zonder dat we überhaupt wisten dat dit nieuws eraan zat te komen. Mijn kids die wilden gisteren heel graag cupcakes bakken. En de een die wilde merk A en de ander wilde merk B. En uiteindelijk zijn we met 3 pakken cupcake mix thuisgekomen. Dus ik heb gisteren de hele middag in de keuken gestaan om cupcakes te bakken. Maar ik moet wel zeggen, en dat kan ik best wel hier even delen, er zit toch nog geen patent op en zo. Maar wij hebben dus de reguliere cupcake mix gebruikt, gemixt met platgestampte chocoladepepernoten. En ik kan je vertellen, als je een beetje ondernemend ingesteld bent en je wil nog wat in Nederland, zeg maar, qua omzet, of je wil ze ergens gaan verkopen en zo, nou, dat is echt. Ik heb hier gewoon ook 10 hier in mijn rugtas meegenomen naar kantoor. Dus ik, er kunnen 15 supermarkten vandaag nog geen boodschappen leveren, maar ik kom de winter wel door.

op deze maandag aan het begin van een nieuwe week. Ik weet niet hoe het gegaan is, of het meeviel, of je misschien nog steeds ergens mee zit. Maar de Lize die schreef dit lied in een voor haar best wel lastige periode. En toen las ze op een gegeven moment het Bijbelboek boekje op. En uiteindelijk in deze liedtekst trekt ze dat verhaal heel dichtbij. Ze zegt: God die de zee en de wind in bedwang kan houden, die zorgt voor de vogels en voor de bloemen, die kent ook jou met alles waar jij op dit moment mee zit. En dan ja, zijn je zorgen misschien niet ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. Was dat maar zo? Is bij mij in ieder geval niet altijd zo. Maar ja, het maakt in ieder geval wel een groot verschil in hoe je ermee om kan gaan. Als je daarop mag vertrouwen dat God daar ook met jou doorheen wil gaan. Op plek 430 in de top 1008, de Lize en overwinnen.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

Thea in de middagshow, Gonna Be Good. En de volgende 1000 dag te leasen met overwinnen. Het is een hoopvol geluid onderweg naar je maandagavond. En ik merk het altijd op het moment dat dit lied begint. Ik krijg spontaan zin om weer naar Schotland te gaan. Een keer geweest daar voor een fantastische roadtrip. Wat maken ze ook leuke muziek. Celtic Worship en Your Kindness.

0: Celtic Worship in de middagshow in Your Kindness. Dat maakt het 4:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. 3 mannen die al eerder werden opgepakt lieten de jongen in een drugslab werken. Hij overleed na een ongeluk. Bij een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is een dode gevallen. 2 mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan is de weg richting Rotterdam dicht, waarschijnlijk ook in de avondspits. En in Aalsmeer zijn meerdere huizen ontruimd rondom een loods die in brand staat. Er staan auto's in de loods en er zijn knallen te horen. Op Schiphol moest een landingsbaan dicht, maar er kan gewoon gevlogen worden.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht wordt het wat bewolkter en valt er hier en daar een spat regen. De temperatuur zal dalen tot 7 à 15 graden. Morgen wordt het een typische Hollandse grijze dag met af en toe een bui. Dus hou die paraplu maar dichtbij. Het wordt maximaal 18 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. De A16 Breda-Rotterdam, 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor viel op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenissen voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Goed nieuws voor wie niet kan wachten op de nieuwste opwekkings-CD. Afgelopen weekend zijn in Ermelo tijdens Opwekking in Concert de eerste nummers live opgenomen. Maar voordat die nieuwe CD in de schappen ligt, gaan we terug naar CD 45. Ja, voor een van de bekendste nummers van die CD is dit deze. Abba.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: dat je bent met José Witteland en ABBA.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing.
2: Ja, Griekenland.
3: Woord van vandaag.
0: Wat typeert deze maandag voor jou? Misschien is het iets wat je hebt meegemaakt, iets wat je overkwam. Misschien heb je vandaag iets gelezen of gehoord waarvan je zegt, ach, dat heeft me echt aan het denken gezet en dat wil ik graag met de radio delen. Nou, we vinden het superleuk om van je te horen. Deel dan jouw woord van vandaag met de studio van Groot Nieuwsradio. Dat kan gewoon door een WhatsApp-berichtje te sturen. Dan komt het hier binnen en kunnen wij het schrijven op de pagina van deze maandag. Voor mij is het woord volgen. Ik kwam vandaag een podcastaflevering tegen van het Nederlands Dagblad, van de podcast Dick en Daniel geloven het wel. En daar was Betty Woord te gast. Zij is predikant in Laren in Gelderland en zij is blind. En ze was daar in de studio te gast en werd geïnterviewd over het leven en ook over hoe het is om te leven met een blinde geleidehond. En die gaat ook mee naar de kerk en zo. En op een gegeven moment kwam het gesprek op een wat die hond voor haar betekent en dat ze ook iets van God in die hond ziet. En ik vond het zo'n mooie metafoor hoe ze dat beschreef. Ik wil het even aan je laten horen. Dit is Betty over haar blinde geleidehond.
4: Maar dan is er ondertussen een auto op de stoep komen te staan of een weg opbreken. Dan moet ik dus mijn hond vertrouwen dat hij mij erom heen leidt. En dan moet ik niet eigenwijs gaan zitten doen en gaan trekken, want ik wil de rechts. En ja, nou ga jij ineens links. Nee, dan moet ik me ook overgeven aan het dier. En gewoon vertrouwen dat ik ook wel weer op de goede route terugkom. Misschien mag ik het als theoloog wel zeggen. Het voelt voor mij als God op pootjes.
0: Als God op pootjes, ja. Ik vond het een mooie beschrijving. Ja, wat is jouw woord van deze dag? Misschien is het wel jas, omdat je jas vergeten bent op kantoor, omdat het vanmorgen zo fris was en nu alweer zo lekker zonnig. Misschien is het wel meevaller, dat schrijf ik hier sowieso op. Want de stalen bal die werd gevonden op het Scheveningse strand, dat bleek geen zeemijn te zijn, maar gewoon een ongevaarlijke stalen bal. Ja. Bijna een spreekwoord kunnen zijn. Hè? Misschien maakte jij vandaag ook wel van een stalen bal een zeemijn. Bleek het mee te vallen vandaag? Nou, laat het weten. Jouw woord van vandaag is van harte welkom. App het door naar de studio en dan kunnen wij het hier opschrijven. Ondertussen Chris Tomlin, How Good It Is. Eerst even tot rust met Cody Carnes en Christ Be Magnified.

0: Chris Tomlin en How Good It Is in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Ja, het is eigenlijk de nationale dagevaluatie, zou je het ook wel kunnen noemen. Het woord van vandaag. Elke werkdag proberen we wat woorden te verzamelen die iets over deze werkdag zeggen. Paul die wil nog even een balletje opgooien wat betreft de bal die gevonden was op het Scheveningse strand. Een stalen bal. Dat bleek geen zeemijn te zijn, maar uiteindelijk een ongevaarlijke stalen bal. Hij zegt erover, eigenlijk was dat een UDO. Een Unidentified Drifting Object. Heb jij er wel eens van gehoord, Huuk?
1: Nee, ja, wel een term. UFO, maar niet, niet een UDO, nee.
0: UDO, nee, nog nooit. Maar blijkbaar schijnt dat een term te zijn. Ik had even zitten googlen, maar dat lees ik inderdaad vaak.
1: Ik ken ook UNO, is ook een leuk
0: dat
1: spelletje.
0: Wel, dat gaat de andere kant op. Maar ik heb er ook de ballenverstand van, moet ik het leuk bekennen. Dus wat dat betreft, Paul, thanks voor de tip. Garissa, die zegt, klusjes mag je voor mij opschrijven. Dus dat ga ik bij deze doen. Als in niet de klusjeslijst, die mag je zelf uitvoeren. Maar jij zegt, vakantie voor kinderen, tafel geschuurd, samen met de kids. Eén van zeven en één van vier. Hopen de tafel ook nog te kunnen verven deze vakantie. Ja, dat is dan altijd, zeker met kinderen in de buurt, wel even een klusje. Maar dat gaat vast goed komen. En Jolanda, die laat weten dat haar woord van vandaag fruit plukken is. Vanmiddag met mijn zoon en zijn vriendje op de fiets naar Krachenburg om appels in stoofpitjes te plukken. En jij stuurt ook een foto mee. Nou, volgens mij kun je daar echt de hele winter mee doorkomen aan de stoofpitjes. Heerlijk. Janna, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag? Gaan we nog even een keer proberen. Janna, goedemiddag. Oh, die moet even een keertje bellen. Ja, dat maakt niet uit. Ik dacht, het gaat ineens weer over staande ballen en zo. In wat voor radioprogramma ben ik nu weer beland?
2: Okay. Goedemiddag, met Janna.
0: Janna, goedemiddag met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Oh, hallo.
0: Hi, dansen mag ik hier voor jou opschrijven. Ja, waarom?
2: Ik heb op maandagochtend van 11 tot 12 heb ik dansles.
0: Ja.
2: En dat is speciaal voor Parkinson-patiënten.
0: Wauw.
2: Dus dat is wel even, heel pittig, maar wel heel leuk om te doen.
0: Ja, en waarin is dat anders dan een normale dansles?
2: Ik heb niet zo heel veel kijk op wat ze op een normale dansles doen. Maar bij ons is het echt gericht ook op evenwicht en bewegingen maken die tegengesteld zijn, zeg maar. Wat gewoon voor Parkinson-patiënten best wel moeilijk is vaak.
0: Ja.
2: Maar wat op een gegeven moment toch wel steeds beter gaat dan.
0: Ja. En hoe is dat voor jou om te doen? Heb je het idee dat het je wat brengt?
2: Zeker, ja.
0: Ja, waar merk je dat dan?
2: Ik ben fitter. Ik doe 3 keer in de week sporten. En daar is dus 1 keer dansles van.
0: Mm-hmm.
2: En sinds ik dat doe, merk ik echt dat de ziekte stagneert.
0: Wauw, wat fijn.
2: Dus dat is een hele goede motivatie om ook te gaan en dat te blijven doen.
0: Ja, wat fijn joh.
2: En je hoort de laatste tijd steeds vaker over dat bewegen gewoon ontzettend belangrijk is. Ja. En zeker voor Parkinson-patiënten. Waardoor, ik merk echt dat ik fitter word door.
0: Fijn zeg. Hoe lang is het geleden sinds je diagnose?
2: 4 jaar.
0: 4 jaar. Ja, en hoe gaat het nu met je?
2: Nou, eigenlijk best wel goed.
0: Ja, waar merk je het aan?
2: Ik was voorheen veel meer moe. Eind vorig jaar had ik veel problemen met lopen.
0: Mm-hmm.
2: Kleine pasjes, en heel moe en ook slecht slapen. En ik ben nu minder vermoeid, ik loop beter. Het gaat gewoon echt beter. Nou. Ik ben niet beter, maar...
0: Nee, maar toch...
2: De conditie is gewoon... Ja,
0: super fijn. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het bij je terug dat het toch mentaal even inhakt als je dan zoiets te horen krijgt.
2: Ja, dat is zeker zo. En weet je, het beheerst je hele leven.
0: Ja. En wat betekent jou?
2: Je moet eigenlijk de dag medicijnen nemen en dan moet je rekening mee houden met wat je eet. En dus de hele dag gaat het door je hoofd.
0: Ja, ben je er toch wel mee bezig. En is dan jouw geloof iets wat dan juist in zo'n periode misschien wel ingewikkelder is? Of heb je daar juist ook wel steun aan?
2: Ik heb er wel steun aan, ja. Zeker. Want ik denk zelf, als ik niet zou geloven, zeg maar niet het idee dat God mijn leven leidt.
0: Ja.
2: En best al wel dingen meegemaakt. Dan denk ik van, weet je, dat het nu zo goed gaat, ben ik gewoon elke dag super dankbaar voor.
0: Ach, wat fijn.
2: En ik weet ook dat het anders kan, hè?
0: Ja.
2: Ik besef heel goed dat dit is heel bijzonder.
0: Ja, mag je ook dankbaar voor zijn, Janna. Hey, dankjewel voor het delen. En dansen ze? Is er nog een bepaald lied waar je graag op danst? Of is dat van alles wat?
2: Het is van alles
0: zat. Oké, dan heb ik zeker ook nog wel wat voor je zo meteen. Komt goed. Dan nog even naar Gornie. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
3: Hallo, goedemiddag.
0: Oh, niet alleen Gornie, heb ik nog meer?
3: Ja, de T die is hier ook.
0: Oh, die is er ook bij. Hallo, hallo. Ja, wat is er, wat gebeurt daar precies? Wat is jullie woord van vandaag?
3: Ja, ons woord van vandaag is twisten.
0: Twisten. Ik ken wel Twister, het spel, maar wat is twisten? Of ergens over twisten?
3: Twisten, dat is kroeshaar in twistjes draaien. Dus twee plukjes haar helemaal uitkammen en om elkaar heen draaien. Zo, om ervoor te zorgen dat het kapsel lekker niet in de war raakt. In plaats van wel in de war.
0: Over haarstijl valt niet te twisten, kun je zeggen ze dan vaak. Maar in dit geval dus toch wel. Ja. Maar zijn het dan dreadlocks of is het dan toch weer anders?
3: Ja, dat, als je het lang genoeg zo laat gaan, dan worden het uiteindelijk dreadlocks inderdaad. Okay. Dus je moet het wel regelmatig verzorgen.
0: Ja, precies.
3: Maar dus we kammen het helemaal uit en dan draaien we het om elkaar heen. Om ervoor te zorgen dat het, dat het haar mooi verzorgd blijft.
0: Ja. En hoeveel werk kost, hoeveel tijd kost dat ongeveer?
3: Ja, nou, daar zijn we echt wel 1,5 uur mee bezig. Want het is echt plukje voor plukje uitkammen. En zo'n lief die zit lekker op die Nintendo FIFA te spelen. En ik luister
0: en jij bent
3: naar
0: dus
3: de radio,
0: oh,
3: hè?
0: Oh, wat goed. Nou, leuk dat je erbij bent. Gewoon jij liever dan ik met dat monnikenwerk. Ik ben er niet zo goed in, maar ik hoor dat jij dat helemaal onder controle hebt. En misschien dat deze track daar wel bij gaat helpen dat het allemaal net wat sneller gaat. Matte.

0: is in de smaak gevallen, begrijp ik hier in een appje nog van Gronnie. Die aan het twisten is. Weer iets geleerd vandaag. Dat blijkbaar een haarstijl is wat je als kapper kan doen. Heel goed. Zo meteen na 5 uur muziek van The Casting Crowns. Let my life song
1: sing to you. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hi, mam.
7: Hey, dag lieverd.
6: Wat ruikt het hier lekker?
7: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
6: Van de molen?
7: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
6: Gaan we ook weer een cake bakken?
7: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
11: Drukke avondspits. 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel. Meer dan een uur vertraging. Doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Nou, in de auto zou misschien zo'n momentje kunnen zijn, maar hoe goed ben jij in stille tijd? Ik moet eerlijk bekennen, ik ben er zelf niet zo'n held in. Maar ja, we vinden het waarschijnlijk wel meer mensen zijn die het moeilijk vinden om gewoon even stil te zijn. Nou, zo meteen is EO-presentator Joram Kaat hier te gast in de studio. Want bij de EO heeft hij met Life Rules samen een nieuwe app ontwikkeld die helpt om midden in alle drukte van het leven toch de rust en God te zoeken. Nou, meer erover hoor je zo.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De dag van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijke radiostation. Groot.

0: zo het eind van het jaar weer begint. Nou ja, de blaadjes beginnen van de bomen te vallen. En dit soort tracks zijn weer op de radio. Denk toch altijd, krijg ik er weer zin in hoor. De top 1008 in het eind van het jaar. En dit is dan zo'n lied voor zoveel luisteraars. Een levenslied. De live song van The Casting Crowns.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, er zit iemand tegenover me hier in de studio die ik nog ken uit mijn EO-tijd. Toen we samen bij 3FM werkten. Het is Joram Kaat.
2: Hey, Lens.
0: Hey, goedemiddag. Hallo. Gezellig dat je er bent, man.
2: Ik heb ook helemaal nostalgische gevoelens om met jou in de radiostudio te zitten.
0: Zo, dat is wel leuk, hè?
2: Heerlijk.
0: En vroeger werden we ook wel Brother from Another Mother genoemd. Weet je dat nog?
2: Dat weet ik zeker nog.
0: Dat blijf je achtervolgen.
2: Mensen denken altijd dat wij broertjes zijn, ja.
0: Ik snap dat eigenlijk zelf nog steeds niet zo heel goed. Ja. Wel als ik nu die foto's terug zie van destijds, denk ik wel, ja, inderdaad, donker haar. En dat is het dan ook.
2: Ik weet nog een keer dat ik hier op de gang zat bij Groot Nieuws Radio.
0: Ja.
2: En toen kwam er een vrouw naar me toe. Ik weet niet wie. Ik zat gewoon daar een beetje koffie te drinken. Een beetje te wachten totdat ik in de uitzending mocht. Ja. En die komt naar me toe. Die zegt, hey shining bright, hè? En ik een beetje sociaal ongemakkelijk. Dus ik zei, ja, zeker. Geen idee wat ze nou bedoelde. En ze ging naar me toe van, nou, je staat er maar wel mooi op, hè, met je hoofd. En ik denk nog steeds, mevrouw, waar heeft u het over? Maar ik had ook weer niet de scherpte om het haar te vragen. Ze zegt, nou, op het jaarverslag met je hoofd. Nee, ik geen idee. Ik denk, wat opmerkelijk dat Groot Nieuws Radio mij op het jaarverslag zet. Ja, dat kan nooit goed zijn voor de donateurs. Nou goed, zij loopt weer door. Ik blijf daar een beetje beduusd achter. En op een gegeven moment hoor ik haar overleggen met iemand anders.
0: Ja.
2: En die zei, oh, oké, dus zij zijn dan broers. En toen wist ik,
0: dat kan weer zo out of the sleeve. Ja,
2: jij
0: precies,
2: stond
0: ja.
2: blijkbaar op het jaarverslag.
0: Ja, hoorde ik ook inderdaad later. Maar,
2: die zender is sindsdien enorm
0: gegroeid. Ja, dat gaat ineens hard, hè? Dat is ongelooflijk. Maar we zijn dus geen boers. Maar dat lijkt blijkbaar wel. Dus we hebben een fotootje ook op de socials gezet. Luc, komen er al reacties? Mensen die het zien? Of wordt het niet echt herkend?
3: Nou, tot dusver nog niet. Maar, ik weet niet. Als ik op die foto zelf kijk, dan zou ik ook wel zeggen, het zou wel zo kunnen zijn.
0: Ja,
3: het zou wel zo kunnen zijn.
0: Als je benieuwd bent, volg ons even op Instagram. Dag van vandaag, dan kun je de foto ook checken. Ja, jarenlang veel samengewerkt. Dus superleuk om weer onze paden te kruisen. En je hebt iets nieuws meegenomen. Vorige week is er iets verschenen vanuit de EO. De Life Rules Ontprikkel app. Het is eigenlijk een soort christelijke meditatie app. En ik vond het super interessant. Ik ben zelf al veel met meditatie bezig. Al jaren vind het heel interessant. En ik wil er wel graag meer over weten. Dus wel eerst even benieuwd hoe dat idee ontstaan is.
2: We zijn een platform, een community voor twintigers. En wat we merken, wat ik in mijn eigen leven merk, wat jullie misschien ook wel herkennen, is van er gebeurt gewoon veel. Het tempo ligt hoog, je gaat maar door. En als je niet oplet, dan word je eigenlijk geleefd. Door alles dat er maar op je pad komt. Iedereen die maar wat tegen je roept. Je werk, je school, wat dan ook.
0: Ja.
2: En bij Life Rules zoeken we naar een levensstijl geïnspireerd door Jezus. Hoe kunnen wij nou als volgers van Jezus tijd en ruimte maken voor hem in dat drukke bestaan? En de afgelopen jaren hebben we heel veel geprobeerd. Live events, een podcast die ik elke week maakte. We zijn op Instagram, kun je ons volgen en daar delen we allerlei inspiratie. En deze Life Rules Ontprikkel app is eigenlijk een soort samenvatting van alles dat we hebben geleerd. Het is een dagelijks moment, elke werkdag, van ongeveer 7 minuten, waarin we jou heel laagdrempelig helpen om even pauze je drukke dag op pauze te zetten en tijd en ruimte te maken voor Jezus.
0: Ja, waarom denk jij dat we dat zo moeilijk vinden om gewoon even stil te zijn?
2: Ja, dat lijkt makkelijk, hè? Maar toch doen we het zeer zelden. Ik herken het ook in mijn eigen leven. Ik weet nog heel goed, 12 december 2009, dat is lang geleden, dat was de dag dat ik voor het eerst een smartphone kreeg. Dat weet ik dus gewoon nog. En sindsdien is eigenlijk niks doen en momenten van stilte zijn gewoon uit mijn leven verdwenen. Want elk moment, ook hier, jij bent bezig met de muziek net en zo, dan pak ik mijn telefoon. Ga ik even zitten kijken. En alle momenten worden opgevuld. En dus is stilte iets wat helemaal niet meer vanzelfsprekend is.
0: Nee, waarom is het zo belangrijk om dan toch die stilte te pakken en dan even die gedachten en gevoelens omhoog te laten komen? Want je kan ook zeggen, ik moet zelf zeggen, als ik stil zit en er komen allemaal gedachten omhoog, dan denk ik ook vaak, nou, het is allemaal niet per se allemaal het meest relevante wat er omhoog komt. Waarom zeg jij toch, het is, zeg dat vooral iets over mij?
2: Ja, daar wil ik het wel wat langer met je over hebben. Nee, nou, kijk, wat er gebeurt is dat je eigenlijk dan ruimte geeft aan gevoelens en gedachten die er wel zijn. En sommige zijn relevant en sommige niet. Ik denk ook niet dat je ze allemaal hoeft op te volgen. Maar ik merk, als ik stil ben, dat ik misschien denk, oh ja, dat gesprek van gisteren, daar zit ik eigenlijk nog best wel mee.
0: Hmm.
2: Dus dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant geloof ik ook dat God tot ons spreekt, dat hij er is. En daarom denk ik dat het belangrijk is voor mij en voor ons allemaal om ruimte te maken voor God. Dus het gaat niet alleen maar om je eigen gedachten, maar ook om Gods stem en hoe die dan ook klinkt of tot je komt, dat je daar een moment voor vrij maakt. Dat is denk ik wel belangrijk.
0: En hoe is dat voor jou zelf? Want jij bent ook al een tijd bezig met dit thema, natuurlijk ook vanuit Life Rules, maar ook daarvoor al privé. Ja. Hè? Hoe is dat voor jou om dat in je leven te integreren? Want je bent ook recent vader geworden, of althans een jaartje geleden alweer ongeveer.
2: Nee, dus van stilte is weinig sprake in mijn leven op dit moment. Maar nee, ik merk echt, sinds ik dat doe, dus een dagelijkse routine, en ik moet er gelijk bij zeggen, dat is nu dus in deze fase van mijn leven, is die routine een beetje ligt weer op zijn gat. Maar om structureel tijd en ruimte te maken, ik doe dat dan aan het begin van mijn dag, om even te zitten, om iets te lezen uit de Bijbel en om stil te zijn, dat brengt me echt heel veel rust. En het geeft me ook een soort prioriteit in mijn dag. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat ik weet, alles wat er nu vandaag weer op me afkomt en wat er over me gezegd wordt, dat komt in ieder geval na een moment dat ik heb met God. En ik denk dat ik er wel rustiger door ben geworden.
0: Ja. Nou, de noodzaak van de app die is denk ik ondertussen duidelijk. En zometeen wil ik graag gaan horen hoe die ontprikkel-app dan werkt en wat het nou anders maakt dan een gewone meditatie-app. En ik heb jou gevraagd om ook op de radio live zo'n ontprikkelmomentje te gaan doen. Gaat dat lukken, denk je? Heb je daar iets...
2: Ik ga het proberen.
0: Een groot experiment.
2: Tuurlijk. Al, ja.
0: Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Mosaic Worship. Ja, kritiek op de kerk is van alle tijden. En laten we eerlijk zijn, als mensen maken we er soms best wel een potje van. Maar Mosaic Worship en Kees Kraaienoord die schreven dit nummer om de blik weer te richten op waar het wel om draait. Niet om het gebouw of de organisatie, maar om Jezus als de koning die zijn kerk leidt. Koning van de kerk is dit.

0: van de nieuwste van Mozaïek Worship. Je hoorde Koning van de Kerk hier in de studio. Is EO-presentator Joram Kaat. Ja, we kennen elkaar nog uit onze gezamenlijke EO-tijd. Dus er worden al vele herinneringen weer opgehaald.
1: Ja.
0: En tegenwoordig houdt Joram zich onder andere bezig met EO Jongerendag en het project Life Rules. Dat is eigenlijk in het kort samengevat een platform die je wil inspireren om niet geleefd te worden, maar echt te leven. Dus in het moment zijn en echt op God richten. En vanuit dat platform is nu de Life Rules ontprikkel-app verschenen. Dat is een nieuwe app die je dan helpt om in een wereld vol prikkels wat meer rust te vinden. Nou, we hebben het steeds over ontprikkelen. Kun jij eerst eens even uitleggen, wat is dat eigenlijk ontprikkelen? Hoe zou jij dat definiëren?
1: Een prikkel is eigenlijk een signaal dat je hersenen waarneemt. En de hoeveelheid prikkels is, ze zeggen wel eens dat wat wij nu in een dag op ons afkrijgen qua prikkels, dat is wat mensen 100 jaar geleden in hun hele leven op zich afkregen. Zeg maar. Dus het is best wel intens wat wij allemaal meemaken. Zeker natuurlijk als je zomaar door een timeline scrolt op Instagram of zo, dan ga je van bericht naar bericht naar bericht naar bericht. Allemaal mensen die wat tegen je zeggen, die wat van je willen, die je iets willen verkopen. En dat heeft gewoon een effect op je brein, op hoe jij je voelt. En ontprikkelen is dus precies het tegenovergestelde. Is even afstand doen van al die drukte en rust.
0: En daar heb je dus een app voor ontwikkeld. Hoe werkt het precies? Wat gebeurt er op het moment dat je de ontprikkel-app opent?
1: Ja, het is echt een experience. We hebben er lang aan gewerkt. Het is helemaal rustig, dus we gaan ook niks aan je verkopen daar. Het is een plek waar de rust centraal staat. En dan klik je op pauze, want we zeggen zet je dag, zet de drukte even op pauze. En dan begint er een dagelijkse meditatie, een podcastje eigenlijk van 7 minuten begint. En eerst is dat heel lichamelijk, dus gaan we even ontspannen. Even tot rust komen. Wij begeleiden dat helemaal. En vervolgens, als we dan ons hoofd hebben gelegen, als we rustig zijn, dan kunnen we ons hart vullen. En dan kijken we naar ons voorbeeld, naar Jezus. Wat kunnen we van hem leren? Wat wil hij vandaag tegen jou zeggen? Hmm. En dit allemaal begeleid met hele mooie, rustgevende, instrumentale muziek.
0: Ik merk al dat je inderdaad dat je met je stem al wat omlaag gaat. Wil ik het zo nog even over hebben. Maar eerst even een kritische vraag. Want ik kan me voorstellen.
1: Goed dat je aankomt.
0: Ja, toch? Ja. Dan kan je eventjes jezelf schrap zetten.
1: Kom maar.
0: Nee, maar bij dit soort apps gaat het best wel vaak over hoe jij je voelt, jouw rust, jouw binnenwereld. Maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen nu luisteren en denken, mooi en aardig. Maar bij het christelijk geloof gaat het ook juist wel om je richten op God en op de ander.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daarna? Voel je daar een spanningsveld? Of zie je dat helemaal niet zo met deze app?
1: Nee, dat zie ik niet. Het gaat echt volledig om God, om Jezus. Wie is hij? Mag hij een plek hebben in onze drukke levens? En dat rustig worden, dat is eigenlijk alleen maar een middel om dus even ruimte te maken, om even te zorgen dat je aandacht hebt voor zijn woord. Dus dit gaat in eerste instantie inderdaad om hoe voel je je, hoe zit je erbij, waar denk je aan, wat bepaalt je dag vandaag. Maar dat is alleen maar een intro voor hem met de hoofdletter H, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus we willen ons door hem laten vormen. En dus staat zijn woord en zijn inspiratie centraal.
0: Ja. Ik ken je natuurlijk al jaren als radiomaker, maar tegenwoordig hoor ik je dus ook met zo'n heerlijke rustgevende meditatie.
1: Vind je het wat?
0: Ik vind het al wat.
1: Want het is even nieuw voor mij.
0: Ik vond ook wel

0: begin dat ik wel even dacht, oké, dit is iets anders. Maar ik vind dat je het goed doet. Heb je er nog een speciale training voor gevolgd of zo? Of bleek het altijd al zo'n kalme soort van monnik, inner monnik in je te zitten?
1: Ik heb daar geen training voor gevolgd. Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen, we nemen dat dan in een studiootje in Hilversum op bij de EO. En dan zit ik daar en dan denk ik, ja, ik doe ook maar wat.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is misschien een samenvatting van mijn leven. Maar nee, dus ik probeer inderdaad. En mijn collega's hoor, ik spreek het niet alleen in. Dat doen we met het hele team. En dan zoek je naar een soort, ja, toch een soort wat lager. Naar rust. En dan komt er in de montage nog muziek bij. Maar die is tijdens het inspreken nog niet te horen.
0: Ja.
1: Dus soms zit ik daar ook. Dan zie ik mezelf aan die tafel zitten.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, ja, is dit nou too much? Of heb ik nou de goede toon te pakken?
0: Ja.
1: Dus dat is nog een beetje zoeken.
0: En dan komt het eigenlijk in de muziekje eronder en denk je, oh ja.
1: Ja. Dan luister ik het terug en denk van, het is best wel mooi.
0: Ja. Nou ja, we kunnen het luisteraars zelf even laten beoordelen zo. Want ik ben ook heel benieuwd of jij hier live iets zou kunnen doen. We hebben niet tijd om een volledige aflevering te laten horen hier vanuit de app, maar...
1: Zie je, dat is het leven.
0: Dat is het probleem,
1: we hebben nergens meer tijd voor.
0: Nee, dat is het. Maar ja, dat klopt. We moeten naar het nieuws zo. Ja, ja. Lastig is dat. Hè? Ja, dus goed punt. Maar misschien kun je even een kleine indicatie geven. Ik heb een rustig muziekje hier voor je.
1: Ja, dat is goed.
0: Zal ik die alvast instarten?
1: Dan doe ik het even in het kort. Maar dit zijn een beetje de ingrediënten die je dan dus hoort in die Live Rules van Prikkel App.
0: Alright, dus moeten we nog even mensen waarschuwen die in de auto zitten of zo? Ogen open, dicht?
1: Ja, want soms zeg ik inderdaad van doe je ogen dicht, maar dat zal ik dan nu niet zeggen.
0: Oké, dat is fijn. Dan hebben we dat even afgekaart. Ja, mooi. Start ik een muziekje. Ja.
1: Het is bijna 5:30. Er ligt al een hele dag achter je. Misschien ging je van het ene naar het andere en is er een bepaald moment of een bepaald gesprek dat is blijven hangen. Het kan ook zijn dat je in je hoofd druk bent met het avondeten. Met dingen die nog moeten. Je bent moe, maar je hoofd blijft maar doorgaan. Laat je schouders eens zakken. En adem rustig 4 seconden in via je neus. En 6 seconden uit via je mond. Nog een keer. 4 tellen in via je neus. En 6 seconden uit via je mond. Jezus zegt tegen jou, kom naar mij, jij die vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat. Ik zal je rust geven. En met alles wat deze dag je heeft gebracht, mag je dus bij hem komen. Ook met wat tegenviel, wat onafbleef. Jij bent geliefd door hem, ook midden in deze drukke dag. Laten we een paar seconden nemen om in gedachten 1 ding dat jou bezighoudt over te geven aan hem, aan Jezus. Heer Jezus, u weet wat deze dag met mij heeft gedaan. Ik leg in uw handen wat nog door mijn hoofd gaat. Dank u wel dat ik bij u mag rusten. Wil u mij leren om uw tempo te volgen? Ik bid u om vrede in mijn onrust. Amen.
0: Wauw.
1: Ja, en nu ging ik er nog een beetje snel doorheen, want ik voelde toch die druk, hè?
0: Ja, nee, dat voel je dan toch, maar je zet goed de knop op. We deden er een beetje lachen over net, maar ik vind dat je het mooi doet. En ik denk nu al, in zo'n druk radioprogramma, een gesprek waar je uitkomt, dat je echt even op pauze komt te staan.
1: Precies.
0: Rustig muziekje, je verandert je tempo en je gaat je even concentreren op je lichaam, ademhaling. Ja, ik kan me voorstellen dat dit echt prettig werkt. Er komen hier wat reacties binnen van mensen. Hoe heet de app? Nou, ik had het net al even genoemd, maar het heet de Live Rules Ontprikkel app. Het is gratis te downloaden in de App Store en de Google Play Store. Jantine zegt, ik zit gelijk in de ontprikkelmodus. Nou, dat is
1: heel goed.
0: Een goede review. Even kijken, iemand zegt hier, Marco zegt, moet je niet in de sportschool zitten? Dan val je van de fiets met 4 in en 6 uit. Oh ja, precies. Ja, met dat ademhalen.
1: Waar
0: gaat dit nou over? Ja. Maar goed punt. We gaan wat mij betreft de app allemaal downloaden. En wat zijn de plannen verder voor de komende tijd? Want dit is natuurlijk al best wel een mooi doel. Hè? Om gewoon elke dag dit momentje erin te krijgen.
1: Ja.
0: Is dit de kern en het ontprikkelen van hoe jullie het willen blijven doen? Of is er ook een plan om dit op een gegeven moment nog uit te bouwen met, bijbelstudies of events? Of die doen natuurlijk ook al heel veel.
1: Wij hebben zo ontzettend veel plannen. Kijk, nu zijn we dus vooral bezig om 365 van deze Live Rules Ontprikkel apps dagen te maken.
0: Zelf nog wat meest nodig uiteindelijk.
1: Ja, precies. Ja, dat zeggen we wel vaak tegen elkaar in het team. Van, hey, we moeten zelf ook op die rust letten. En dat doen we hoor. We houden elkaar goed in de gaten. Nee, we hebben nog veel meer plannen. Er komt nog een... Maar dat hebben we nog helemaal niet aangekondigd volgens mij.
0: Primer.
1: Ja, samen met het MBG brengen we een heel mooi boek uit dit najaar nog. Dat gaat helpen om de Bijbel te lezen.
0: Oh, tof.
1: Life Rules Tracks heet het. En door allerlei hele inspirerende mensen geschreven. En die nemen jou mee op een track door de Bijbel heen. Maar goed, dat zeg ik dan nu weer. Dat is wat jij, dat effect heb jij op mij, Laurens.
0: Ja, ook vaker. Ja, maar dit is nu al uitgezonden. Dus ja,
1: het was live, hè?
0: Luc, zou jij dit even willen knippen? En op de website zou
2: ik dankjewel. Ik ga bezig.
0: Top, ook even naar de Telegraaf en misschien het NDF in de CC. Dankjewel. En Joram, superleuk dat je er was, man.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, en de Life Rules ontprikkel app dus, zo heet hij. Nou, ik heb wel zin om eventjes even te

0: Natalie Grant. And I'm gonna praise. En Mary Mary. Said I'm gonna praise. Yo, de Shackles. En daarmee werd het 3 minuutjes over 6:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn dreigen nog dagen leeg te blijven na een cyberaanval. In distributiecentra is volgens meerdere media het werk stilgelegd en kunnen ze niks meer doen. Het incident bij een Britse luchtmachtbasis was hoogstwaarschijnlijk een actie die door de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran was voorbereid, zegt de Britse premier Burnham. Hij heeft harde tegenmaatregelen aangekondigd. En bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen en raakte meer dan 20 anderen gewond. Het zou zijn misgegaan tijdens een schoolreis. De tiener zou munitie hebben opgeraapt en in zijn tas hebben gedaan, waarna die afging.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht wordt het wat bewolkter in het land en valt hier en daar een spet regen. Ja, de temperaturen tussen de 7 en 15 graden koelt het af. Morgen wordt een typisch Hollands grijs dagje met af en toe een buitje. Dus hou de paraplu maar dichtbij. Het wordt maximaal 18 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Drukke avondspits, veel drukker dan gebruikelijk, met name in Zuid-Holland. En het begon allemaal met een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de spits. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 24 kilometer file vanaf Breda Noord. Meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. Dat illustreert de file onder andere op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met een half uur vertraging. Ook de andere kant op de A16, een vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Sint-Oederode. 8 kilometer file. En op de N7, Duitse grens Heerenveen bij Hoogkerk. Een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de vertraging een half uur.
0: Dankjewel. Van de Kraat. Soms kan het misschien heel anders voelen, maar Gods liefde houdt ons altijd vast. Het laat ons niet los. Daar gaat dit lied over van Elevation Worship en Thor Wells. Echo.
3: De dag van vandaag.

0: Eline en mijn verlosse leeft, hoorde je.
1: De muzikale Grabbelton.
0: Je mag een plaat aanvragen, maar die moet wel voldoen aan een bepaalde categorie. En daarvoor, om dat iets makkelijker te maken en een beetje te stroomlijnen, hebben we de muzikale Grabbelton. En wat voor soort plaatje je aan moet vragen? Ja, in het kader van prikkels, die Grabbelton, die kan er wel van. Even kijken. Vandaag mag je een nummer aanvragen voor op een drukke dag. Nou, dat is een mooie. Dus welk lied helpt jou wel om een beetje tot rust te komen? Dus laat het weten. Welk lied wil jij graag op een drukke dag horen? Kom maar door. Titel en artiest mag je nu appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Ook als je er misschien wat te druk voor bent. Gewoon eventjes de tijd nemen. Pak die telefoon erbij. Titel en artiest mag je nu appen. Zo direct Jesus Culture naar Stu Gerard en Just Baldwin. Dit is History Maker.

0: Nou, dit had op zich ook heel goed gekund, hè? Als een lied voor op een drukke dag om weer een beetje de rust te vinden. Stu Gerard, Josh Baldwin en History Maker. En dan zou ik dat muzikale grappeltonmuziekje kunnen starten, maar dat gaan we nu eens even niet doen. We houden de rust even vast en we gaan wel even naar de telefoon, want daar heb ik volgens mij Albert aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij had wel een idee, hè? Waar moest jij aan denken?
1: Ja, ik dacht aan het liedje Tremble.
0: En waarom?
1: Die schoot mij in de gedachten. Ik vind dat een prachtig lied, maar vooral hoe die start. En dat schoot me in de gedachten. Dat ik dacht, oh, weet je wat, ik schiet hem even in.
0: Ja, en zelf ook een drukke dag achter de rug? Of,
1: Ja, dat was van hoop naar her. Ik had van alles in mijn planning, maar het liep totaal niet zoals het moest lopen. En er kwamen allemaal dingen weer op mijn bordje. En, dus ja, dan loopt de dag anders en dan zit je in de auto en dan denk ik, ah, nu heb ik wel weer wat rust nodig, zeg maar.
0: Ik snap hem. Nou, we gaan deze voor jou draaien, Albert. Dankjewel voor jouw suggestie. Mosaic is dit met Tremble. En die begint inderdaad heel rustig.

0: Mosaic MSC. Met een plaat die ons tot rust wil brengen vandaag. Dankzij Albert die hem aanvroeg. Je hoorde Tremble in de dag van vandaag. Zometeen gaan we de maandagavond in met onder andere muziek van Cela. Ze hebben nieuwe muziek.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Helpt u de allerarmsten aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen, Giro 6004.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Foeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda-Rotterdam. Er zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckersweijer 3 kwartier vertraging. En een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Welkom op de maandagavond. En die gaan we zo beginnen met de After Dinner tip. Er is nieuwe muziek van Sela. Komt er zo aan naar Rent Collective. I am counting every
11: blessing. Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
18: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
19: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible Leak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
23: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
24: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
25: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Rent Collective, Counting Every Blessing.
1: De dag van vandaag.
0: De maandagavond is begonnen en het is een prachtige dag waar we op terug mogen kijken. Heerlijk zonnige dag, blauwe lucht. En het is ook weer een beetje de tijd richting kerst aan het worden. We merken het aan alles, de muziek die uitkomt. Zometeen ga ik een lied aan je laten horen van Cela, nieuwe muziek. En dat heeft ook alles te maken met kerst. En ja, ik zie hier en daar ook al wat vragen erover binnenkomen. Waar kun je het precies bestellen? Ja, ons adventspakket is ook te bestellen. Ja, voor veel mensen is het toch een vaste prik ondertussen om met onze kerstactie mee te doen. Elk jaar is er eigenlijk wel iets leuks wat we als Groot Nieuwsradio uitbrengen. Ja, in dit geval is het een pakket met daarin onder andere een adventsbundel, mooie kaarten en een mooie poster met een kerstboodschap erop. Nou, ik hoor je denken, hoe kun je die aanvragen? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/kerst. Als je een eenmalige gift doet vanaf 27,50 of een maandelijkse vanaf 5 euro... dan kun je dat pakket gratis thuisgestuurd krijgen. Dus grootnieuwsradio.nl/kerst.

0: Wickham, This Is Our God.
1: De After Dinner Tip.
0: We gaan alvast een beetje richting kerst met de nieuwe muziek van Sela. Goud, wierook en mirre, de geschenken die de wijzen aan de Jezus gaven, vormen de rode draad in deze track. In het lied staan die geschenken voor veel meer symbool. Bijvoorbeeld de mooie zin: laat mijn ziel als goud zijn, gelouterd in het vuur. Het lied verbindt ook dat kerstverhaal aan Romeinen 11... waar het gaat over alles dat van God komt. Alles bestaat door hem en is tot zijn eer. Nou, een heerlijk rustig lied om de avond mee te beginnen. Dit is de After Dinner Tip. Sela, alles is voor u.

0: Hillsong. My Redeemer Lives.
1: Bijbel.
0: Zo meteen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. En dat is elke dag bijzonder. We gaan even terug naar afgelopen donderdag. Toen sprak ik met Peter uit Zwolle. En hij had Psalm 23 vers 1 geasseerd. Daar staat: de Heer is mijn herder en het ontbreekt mij aan niets. En op niets, dan legde hij de nadruk inderdaad. En ik vroeg hem waarom.
2: Nou, dat het genoeg is. En ik weet niet, de afgelopen half jaar was voor ons best soms intensief. En twee bedrijven combineren heeft ook soms de uitdagingen.
0: Ja.
2: En is soms stressvol, maar ergens zegt David, die genoeg uitdagingen zal hebben gehad, van dat het alleen al genoeg is dat de Heer zijn herder is. En dan kan hij wel even een tijdje stoppen. Hij had ook kunnen stoppen met schrijven hier, voor mijn gevoel, naar vers 1.
0: Mm-hmm.
2: En dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Al dus Peter uit Zwolle. Zo meteen horen we aan wie hij hem heeft doorgegeven.

0: Bush met Miranda de Vlieger. En er komt hier een berichtje van Marit binnen. Sinds wanneer kan Paul Nederlands? Ja, inderdaad. Ja, je hoort het een klein beetje, hè? Maar inderdaad, ik kan het. Het is iets voor 6:30. We krijgen de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Klanten van Albert Heijn hebben nog wel even last van de IT-problemen bij de supermarktketen. Sommige schappen blijven voorlopig leeg en er kan nog steeds niks besteld worden voor bezorging. De A16 vanuit Brabant richting Rotterdam is weer helemaal vrij. Vanmiddag ging de weg bij Hendrikido Ambacht dicht na een ongeluk waarbij 3 auto's betrokken waren. Er ontstonden lange files. En een meisje is dit weekend in Walibi licht gewond geraakt toen ze in een spookhuis werd geraakt door een deur. Volgens Omroep Flevoland kwam die naar beneden terwijl ze er net onderdoor liep. Het was vooral schrikken, het letsel viel mee.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht schuiven er wat wolken binnen en valt er hier en daar een spetter regen. De temperatuur tussen de 7 en 15 graden. Morgen wordt het een typisch Hollands grijs dagje met af en toe een bui. Dus houd je paraplu maar dichtbij, want het wordt maximaal 18 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2, Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. 30 minuten tijdsverlies daardoor. 1 uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17, Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. 30 minuten vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina.
0: Dankjewel. Nou, je hoeft je niet te vervelen in de auto, ook in de file. Want er komt nog heel veel fijne muziek aan. Bijvoorbeeld Need to Breathe, de Opwekking Band. En een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Aan de GPS te zien zijn we nog steeds in Zwolle.
3: Laurens van de Kraat.
0: Aan wie Peter hem door heeft gegeven gaan we zo meteen meemaken. Eerst The Afters. Dit is God is with us.

0: reminder dat God altijd bij ons is. Je hoorde God is with us van The Athers.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Vorige week hebben we een rondje kampen gemaakt. En nu zijn we in Zwolle volgens mij. Tenminste, daar zijn we vorige week ook geëindigd. Bij Peter Kamphoff. En hij heeft Psalm 23 uitgekozen en hem weer doorgegeven.
2: Met Marleen.
0: Hoi Marleen, goedenavond met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Goedenavond.
0: In welke plaats zijn we met de Doorgeefbijbel?
2: Nog in Zwolle.
0: Nog steeds in Zwollewood. Hoe is het leven daar?
2: Het leven is hier goed. Het was een heerlijk nazomerweertje vandaag, dus daar heb ik nog lekker van kunnen genieten.
0: Zo, lekker hè? Ja, hoe was je dag? Wat heb je gedaan?
2: Nou, het was mijn vrije dag van werk. Maar dan zijn er gelukkig altijd genoeg andere dingen te doen. En ik heb ook nog even van de zon kunnen genieten, dus dat was wel heel erg fijn.
0: Lekker. Wat doe je het liefst als je geen werk hebt, als je een vrije dag hebt?
2: Ja, dan kan van alles zijn. Lekker naar buiten, sporten. Ik ga ook graag in de keuken aan de slag. En de dingen in huis die gaan ook altijd gewoon door. Dus dat hoort wel een beetje bij de vrije dag, moet ik eerlijk zeggen.
0: Helaas, ja. En wat doe je in het dagelijks leven normaal gesproken qua werk?
2: Ik heb twee banen. Of ja, eigenlijk een soort van drie zelfs. Maar ik heb twee betaalde banen. Ik werk in de zorg, in een huisartsenpraktijk. Ik ben ook van huis uit huisarts. Maar ik heb me eigenlijk helemaal toegespitst op de leefstijlgeneeskunde. En dan zeg ik altijd stiekem de scheppingsgeneeskunde. Dus hoe het lichaam helemaal in elkaar steekt. Samen met je geest, ziel en lichaam. En hoe dat in de natuur werkt. En wat je daar allemaal wel niet uit kan halen. Dus dat is wat ik doe. En daarnaast werk ik op een hogeschool. Geef ik les bij zorgopleidingen zoals HBOV of de opleiding tot praktijkondersteuner. Dus dat is hoe mijn leven er ongeveer uitziet qua werk.
0: Oh, maar wat fascinerend wat je vertelt over die switches van huisarts naar echt wat meer die focus op die scheppingsgeneeskunde, zoals je dat mooi omschrijft.
2: Ja, dat is mijn wat eigen naam toen, hoor.
0: Ja, precies. Ja, ik snap het. Maar wat heeft jou doen bewegen om die specialisatie op te gaan?
2: Nou, wat ik eigenlijk zie is dat, dat horen we natuurlijk wel ook in het nieuws en dat kunnen we wel volgen in de maatschappij, dat steeds meer mensen ziek worden of klachten krijgen. En dat komt ook veel door de wereld waar we in leven en de dingen die we eten of wat we juist niet doen, zoals te weinig bewegen bijvoorbeeld. En ik ben in mijn opleiding me al gaan verdiepen in hoe bijzonder het lichaam, maar ook het hele systeem daaromheen, zoals de natuur bijvoorbeeld, hoe dat in elkaar zit. En daar heb ik dat heeft zoiets bijzonders in mij geraakt, dat ik dacht, daar zou ik eigenlijk wel mijn werk van willen maken. En daar blijf ik eigenlijk nog steeds over leren, want de wetenschap die volgt daar ook in. Mm-hmm. En die toont dan aan met wetenschappelijk onderzoek wat voor effecten ontspanning of de natuur kan hebben, of goede slaap, maar ook bijvoorbeeld zingeving is heel erg belangrijk. Dus daar hebben we denk ik ook als christenen iets heel moois mee.
0: Ik vind het wel bijzonder, het begint een beetje een thema-uitzending te worden vandaag. Want een uurtje geleden hadden we Joram Kaat van de EO te gast over vanuit de Life Rules met zijn nieuwe ontprikkel-app vanuit de EO.
2: Nou, wat
0: dus
2: mooi.
0: Dat gaat helemaal over 7 minuten durende meditaties voor elke dag, waarin het ook echt gaat om ontspannen, juiste ademhaling, goed voor je lichaam en geest zorgen en ook een stukje zingeving. Dus dat sluit hier wel weer mooi op aan, denk ik.
2: Zeker, dat is wel bijzonder dat dat zo samenvalt.
0: Ja, maar jij vertelt dus dat jij daar persoonlijk op een gegeven moment toch wel in geraakt was en dat je dacht van hier wil ik meer mee doen. Wat was dat voor jou persoonlijk?
2: Nou, ook wel het zelf ontdekken van wat het met je lichaam doet. Als je bijvoorbeeld, eigenlijk zeg ik het, alles wat je doet is ook aanbidding voor God. Dus als ik lekker ga koken met een recept zonder dat het kant en klaar uit een diepvriesvak komt bijvoorbeeld, dan geniet ik ervan dat ik zie wat er uit de schepping komt, hoe je dat kan klaarmaken en ook als je het met anderen dan weer kan delen in een maaltijd, dus met elkaar kan verbinden. Dan vind ik dat echt een hele mooie manier om God daarin te ontmoeten.
0: Wauw. Dus heel concreet eigenlijk in het alledaagse leven ben je dan eigenlijk met zingeving en betekenisgeving bezig?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En waarin heeft dat een antwoord, denk je, op de dagelijkse problemen? Want je zet het dus ook eigenlijk in je huisartsenpraktijk, begrijp ik, in. Ja. Is dat dan iets wat een beetje onder de oppervlakte speelt? Want er zitten ook wel geloofsovertuigingen, denk ik, onder. Maar je bent ook weer geen evangelist, denk ik, daar in de kamer.
2: Nee, klopt. Maar het mooie is wel dat we als maatschappij wel zien dat er eigenlijk een zingevingscrisis is. En dat zag ik laatst nog in een medisch tijdschrift voorbij komen. En dat, ja, dat is ook echt zo. We zien natuurlijk getallen over minder mensen die naar de kerk gaan bijvoorbeeld. En gelukkig ook wel weer meer mensen die gaan geloven. Maar in het algemeen is er best wel een grote crisis in waarom leef je? Waar leef je voor? Wat streef je na bijvoorbeeld? En dat bepaalt ook wel de keuzes die je maakt. Hoe je voor je lichaam zelf zorgt bijvoorbeeld. En hoe je daarmee omgaat. En dus in die zin kun je dat best wel in ook algemene bewoordingen ter sprake brengen. En wat ik ook het mooie vind is dat de wetenschap daar dus ook zaken in heeft aangetoond. Want dat blijft wel voor mij in mijn positie heel belangrijk. Dat ik verantwoorde adviezen kan geven. Mijn verantwoordelijkheid kan nemen over datgene wat ik doe. Ja. Maar ik kan dat natuurlijk niet laten om af en toe te noemen hoe ontzettend bijzonder het wel niet is. En het kan toch geen toeval zijn dat alles zo samenwerkt en bijzonder in elkaar steekt.
0: Ja, nou, ik vind het tof hoor. Zeker als huisarts. Ik heb natuurlijk ook maar een beperkt beeld van hoe huisartsen functioneren. Maar überhaupt in de medische wetenschap heb ik het idee dat vaak dingen wel een beetje afzonderlijk van elkaar allemaal bekeken worden. En dit is juist wat meer ook een macro holistische visie op het geheel. En dat vind ik wel heel tof. Is dat ook iets waar je een beetje je voor inzet ook in die wereld? Of?
2: Ja, nou ja, zeker. En in het bijzonder wel onder de christenzorgprofessionals. Want eigenlijk is mijn derde baan of bezigheid is een beweging in de zorg. Die ik samen met een vriendin ben gestart. Om zorgprofessionals juist toe te rusten in deze hele holistische visie. Om die ook meer ieder voor zich op de werkvloer te laten zien. Zodat we met elkaar ook dit geluid in de zorg kunnen laten horen.
0: Ja, gaaf, mooie missie. Nou, interessant onderwerp Marleen, wat zo spontaan te sprake komt. Maar de Bijbel die mag nu ook echt open gaan, want daar bellen we natuurlijk voor in de Doorgeefbijbel. Welke tekst heb jij voor vanavond uitgekozen?
2: Ik heb gekozen Matthäus 5, vers 48. En daarin staat, wees dan volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is.
0: Ho ho, no pressure.
2: Ja, dat klinkt inderdaad zo. Maar wat ik het mooie vind is dat ik in een bijbelstudie daarover heb geleerd dat dat woordje volmaakt eigenlijk betekent tot je doel en tot je bestemming gebracht. En dat zie ik zo terug in hoe ik dat holistische visie van hoe de schepping gemaakt is in mijn werk en in de dingen die ik doe kan inbrengen dat ieder steeds een beetje meer wordt zoals we bedoeld zijn.
0: Ja, mooi. En heb je dan voor de luisteraars nu net gegeten, een beetje uit aan het buiken op de bank, een concrete tip hoe je in de geest van Matthäus 5 vers 48 dat na kan streven?
2: Nou, als je nog niet hebt bewogen, dan hoop ik dat je nog even naar buiten gaat en een frisse neus gaat halen. Want al vanaf 10 minuutjes heb je gewoon voordeel daarvan. En ook in dit seizoen, als de air weer in de maand is, juist het buiten bewegen zet allerlei mechanismen in je lichaam in gang, waardoor je immuunsysteem versterkt wordt. Dus het mes snijdt aan vele kanten. Dus ik zou dan aanraden om nog eventjes de benen te strekken en een frisse neus te gaan halen.
0: Dankjewel Marleen, een mooie tip. Ja, en vandaag nog wel goed te doen inderdaad met dit weertje. Maar juist alvast goed om in het achterhoofd te houden voor als het weer gaat plensen. Dus belangrijk. Precies. Dankjewel Marleen en een mooie avond.
2: Graag gedaan. Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
2: Doei.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: crown.
1: Need to breathe in de dag van vandaag. Je hoorde The Long Surrender.
2: De Luisterwijzer.
1: Ik mag zo het stokje over gaan geven aan Tim Hendricks, maar niet voordat ik je heb verwezen naar waar je allemaal ook nog meer terecht kan. Bijvoorbeeld naar mijn collega Daan Olthoff, zo meteen te horen op 7FM met Elevation en Alleluia. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop te beluisteren via DAB+, de app en internet natuurlijk, gewoon onze website. En daar hoor je zo Jordan Feliz. En hier gaat zometeen Tim Hendricks van start met het programma Wens. En dit lied, Grote Koning Vredevorst. Dit was de middagshow voor deze maandag 12 oktober 2026. Morgen hopen we er van 4 uur weer te zijn voor een nieuwe editie. Ik heb er nog één voor je van For King & Country en Michael W. Smith. Dit is Place in This World.

0: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
8: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Avondspits is bijna voorbij. 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file. Bij langzaam vanaf Breda.
17: Zometeen.
14: Wens.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper.
9: Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
9: Aldi.
20: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan.
23: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
22: Goed plan, zonneplan.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
19: Fans van voordeel.
9: Aldi.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
29: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
30: Elke avond vanaf 7 uur.
31: De mooiste kerk- en koormuziek.
30: Het

De eerste tonen van Wens door de koor New Voices en Oriolus. Ze zongen Grote Koning, Vredevorst. Ik wil u geven om uw liefde eindeloos groot. Heel mijn leven. We zijn er weer op deze maandagavond, 12 oktober 2026, met een nieuwe uitzending van Wens. Fijn dat jij er ook bent, want zonder jou zijn we niet compleet natuurlijk. En zonder jou geen uitzending, want jij maakt de uitzending met jouw aangevraagde lied. Met de wensen voor elkaar. Je geeft kleur en je geeft richting, want jij bepaalt ook vanavond waar we naartoe gaan. En dat brengt ons door het hele land, maar ook over landsgrenzen. En het brengt ons op het water. Daar kom ik zo op met de eerste wens van vandaag. Eerst eventjes terugblikken naar vorige week, want ook in die week zijn we het hele land doorgegaan. De Vriendenweek van Grootnieuws Radio, het was hartverwarmend om überhaupt weer stil te staan bij al die vrienden die Grootnieuws Radio mogelijk maken. Die mogelijk maken dat je vanavond gewoon weer kan luisteren. En misschien ben je ook wel vriend geworden in de Vriendenweek. Ruim 500 mensen zijn in actie gekomen op de een of andere manier. Door vriend te worden, door misschien je donatie maandelijks te verhogen. Door een bijdrage, een gift. Heel veel dank voor iedereen die in actie is gekomen. Die dat misschien al heel lang doet. Sommigen al vanaf het begin. En Pini zei het heel mooi. Als je nog geen vriend bent, word dat dan nu. En gauw. Ik was bij Pini op bezoek afgelopen vrijdag in de Vriendenweek. Ik mocht naar Zuid-Holland, ben in Rotterdam geweest, Sliedrecht, Blessingsgraaf en Ottoland. Daar kwam ik Pini tegen. Heel leuk om eventjes gewoon bij je thuis te zijn ook, daar waar jouw radio staat. We hebben hem ook even gecontroleerd of alles in orde was, of alles naar wens was. Nou, dat was het. Dus als het goed is, ook voor vanavond Pini weer helemaal klaar om lekker te luisteren, te genieten, je te laten meenemen door de wensen. En misschien ga je wel wat aanvragen, dat kan ook natuurlijk. Maar nee, was leuk je te ontmoeten. Leuk je eventjes dan gewoon letterlijk in de ogen te kunnen kijken. En we hebben ontzettend leuke vrienden als Grootnieuws Radio zijnde. Dat valt me toch steeds op. Ik denk de leukste luisteraars die er maar zijn, die hebben wij toevallig. Dus we gaan van start. Ik zei het al, we gaan het water op met de eerste wens. De wijde wateren waar Erik en Rutte varen, als ik het goed heb begrepen. Maar nu zijn we even in de haven van rust, hè? Dus de haven van rust wordt ook voor je gezongen door het Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem op verzoek van de familie Steenbergen. En de familie Steenbergen laat weten, nog van harte gefeliciteerd Erik met jouw verjaardag. En we wensen je samen met Rut Gods zegen, wijsheid en nabijheid in je nieuwe levensjaar. En geniet samen van dit lied, de haven van rust, met de groeten van de familie Steenbergen.

Vanuit de haven van rust, die vaste basis, de wateren op. Een nieuw levensjaar, Erik, van harte en God zegen voor jou. Je hoorde het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem en de haven van rust, onder leiding van Martin Mans. Ja, en dan moeten we wat wateren over voor Lucianne. Lucianne in Noord-Ghana. Je krijgt heel veel liefs en een dikke verjaardagsknuffel van Jack en Mams via de radio. Met een mooi muzikaal cadeau. Psalm 27, psalmen voor nu, ga ik voor je draaien. En ze laten weten, hey lieve Luus, vandaag is het echt zover. Jullie vieren een feestje vanwege je 30ste verjaardag. Wow, dat klinkt best al een beetje oud, toch? 30. We zijn met jullie ontzettend dankbaar voor deze feestelijke dag. Van harte gefeliciteerd, lieve Luus, Benjamin, Hadassa en Joshua. We wensen jullie met elkaar een hele mooie dag toe. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Van harte en God zegen over je nieuwe levensjaar. Jack en Mams.

0: Bijzonder, helemaal in Noord-Ghana bezorgen we deze wens bij jou, Lucianne. Van harte met je 30ste verjaardag. En dit was Psalmen voor nu met Psalm 27. Kijk, ik leef.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14. Daar staat, ik lees de NBV-vertaling. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Hebreeën 12 vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Luister naar jubilaten Deo Woudenberg en jongerenkoor Deum Fidentis. Ze zingen over de stad van vrede. Muziek uit Oratorium het Nieuw Jeruzalem.

Goedenavond, Kees Korevaar uit Schoonhoven. Ik mag iets aan u doorgeven. Namens uw kinderen en hun gezinnen. Jansje, Petra, Arie, Caroline en Teus. Ze laten weten, lieve

lieve opa. Vandaag bent u 70 jaar geworden. En daarmee willen we u van harte feliciteren. We zijn de Heere dankbaar dat wij dit met u mogen vieren. We kijken uit naar een goede tijd in de komende vakantie. En dit lied is speciaal voor u. Ik heb u nodig, zingen de mannen van Solideo Gloria Urk. Met liefst van uw kinderen en gezin.

Onder leiding van Ria van den Noord. Het blijde klanken, koor van deze week. Het Young Ladies Choir Hadassah. Ze zongen sterk in de Heere. Daar ga je meer van horen deze week. Nu naar Katwijk, om daar de muziek op te halen. Mannen van Katwijk. En dat brengen we dan in IJsselmuiden bij jou, Mark van Asselt. Mark, hier is Herwin. Hij heeft Psalm 108 voor je aangevraagd. Je hoort de versen 1 en 2. En zegt Herwin, van harte gefeliciteerd Mark met jouw 30ste verjaardag. Nog heel veel jaren in liefde, geluk en gezondheid.

0: Laat ons weten welk lied we voor jou kunnen draaien. Maak jouw wensen aan ons bekend op grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Schakel ons in om belangrijke momenten te markeren met een mooi lied. Laat speciale momenten niet zomaar stil voorbij gaan. Integendeel, maak herrie. Nou, dat hoeft nou ook weer niet, maar maak geluid. Maak een mooi geluid met de allermooiste liederen. Zoals hier ook Jaap uit Lelystad. Dit gaat niet zomaar stil voorbij. Uw 88ste verjaardag. 9 oktober was het. En uw jongste zus Tineke Kamminga zegt: lieve oudste broer Jaap, van harte gefeliciteerd nog met je 88ste verjaardag van 9 oktober. Wat mooi dat we je nog in ons midden mogen hebben. God zegen je in het komende levensjaar. En dit lied wil ik je geven. Het lied Al de Weg Leidt Mij Mijn Heiland. Gezongen door Joke Buijs. Met liefst van je jongste zus Tineke.

Lord, I stretch my hands to you. Ik strek mijn handen naar u uit. Zo zong gemengd koor Glorify Maple onder leiding van Jaap Kramer hier. En met het volgende lied, jullie de vrede van God toegezongen. Leo en Henny van Loon uit Rotterdam en Kees de Graaf uit Gouda. Kees van Meerkerk hier en hij zegt, Leo, Henny en Kees, ik ben zo dankbaar voor alles wat jullie in mijn huisje hebben gedaan. En daarom een lied om jullie te bedanken. Het lied De Vrede van God, opwekking 602, hier gezongen door het Jong Gemengd Koor, Immanuel Urk.

Wat een mooie manier om dankjewel te zeggen. Kees zegt dankjewel. Leo, Henny en Kees, bedankt voor jullie hulp. Supermooi. Ja, wil je ook iemand bedanken voor praktische hulp misschien? Voor een luisterend oor, voor steun? Of wil je gewoon even zeggen dat je iemand heel erg waardeert? Of dat je van iemand houdt? Dan hoop ik dat je ons weet te vinden. Zeg het met muziek, zou ik zeggen. Ga naar grootnieuwsradio.nl, /wens, als we een plaat voor je kunnen draaien. Als we een wens, jouw boodschap mogen doorgeven. Hier in dit programma, dan doen we dat heel graag. grootnieuwsradio.nl, /wens. Uitzendingen kun je ook terugluisteren. Is misschien leuk als je een plaat hebt aangevraagd of als je een wens hebt ontvangen. Ga dan naar grootnieuwsradio.nl /gemist om de uitzending terug te luisteren. En er zijn ook vele andere mooie, inspirerende uitzendingen waar je dus van kunt nagenieten. grootnieuwsradio.nl /gemist, dat is dus de gemistservice. We sluiten dit uur af met het Reizends Mannenkoor. Zij zingen Psalm 134. En daarmee nodig ik je meteen uit voor de uitzending van morgen. Morgenavond om 7 uur. Dan hoop ik hier weer op jouw gezelschap en op je verzoekplaat. Voor nu bedankt voor het luisteren. Een mooie avond nog. En neem Psalm 134 met je mee.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hi mam!
8: Hey, dag lieverd.
7: Mmm, wat ruikt het hier lekker.
8: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
7: Van de molen?
8: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
7: Gaan we ook weer een cake bakken?
8: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
9: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
16: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
19: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Hi, mam.
6: Hey, dag, lieverd.
5: Wat ruikt het hier lekker.
6: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
5: Van de molen?
6: Uit Ouddorp.
5: Gaan we ook weer een cake bakken?
6: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
4: Praxis.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Zometeen
11: levenswoorden. Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
14: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
15: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
22: Met Daan Olthof.
23: Een hele goede avond. Wat is er mooier dan samen met allemaal christenen om je heen, je handen in de lucht steken, zingen voor hem en God aanbidden? Niets toch? Maar wat nou als je dat even wat minder voelt, omdat het misschien wat lastiger gaat in je leven, of je gevaar loopt daarom, het niet veilig voelt om je geloof te uiten aan iedereen om je heen? Christenen in de vervolgde kerk hebben daar dagelijks mee te maken. Hoe kiezen zij ervoor om toch te aanbidden door de pijn heen? Hoe doen ze dat? Dat hoor je zometeen in de overdenking van Eline Zegers van Open Doors. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Hebreeën 12, vers 14. Daar staat: streef erna in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien.

0: Babylon Co. en Carrie Job, you're the Hosanna. Je zult het misschien in je eigen leven wel eens ervaren hebben. Dat aanbidden, als het moeilijk gaat, wat lastiger is. Aanbidden door de pijn heen, hoe doe je dat? Christenen in de vervolgde kerk hebben geen keuze. Elke dag is het maar weer de vraag of ze hun geloof kunnen belijden en of ze wel veilig zijn. En dan kiezen ze ervoor om God te aanbidden. Juist omdat God altijd zo trouw is. Daar hoor je meer over in de overdenking van Eline Zegers van Open Doors.
1: Sommige dingen kun je pas begrijpen als je ze van dichtbij meemaakt. De kracht van aanbidding te midden van vervolging is daar één van. Je kunt video's bekijken van kerkdiensten vol dans en zang, maar pas wanneer je tussen de mensen staat, ervaar je wat er werkelijk gezongen wordt. Dan hoor je niet alleen muziek, dan hoor je levensverhalen. Tijdens een reis met Open Doors in Nigeria werd voor mij zichtbaar wat aanbidding betekent voor christenen die leven onder de voortdurende dreiging van geweld. Ik kwam om muziek te maken, maar ik ging naar huis met een diepere les over aanbidding dan ik ooit uit een boek had kunnen leren. Hun aanbidding vertelt verhalen van verlies, onzekerheid en volharding. Wanneer zij zingen, hoor je de pijn van wat ze hebben meegemaakt. Je hoort het verdriet van mensen die leven met vragen waarop ze nog geen antwoord hebben gekregen. Maar je hoort ook iets anders. Je hoort geloof. Geloof dat stand houdt terwijl het leven moeilijk is. Tijdens de reis was er een lockdown in de stad. We konden niet zomaar de straat op. Wanneer we buiten het hotel kwamen, werden we begeleid door politieagenten met grote wapens. Voor mij voelde dat vreemd en uitzonderlijk. Voor veel christenen in deze regio hoort die spanning bij het dagelijks leven. We maakten veel muziek met elkaar die week als Nederlandse muzikanten met Nigeriaanse muzikanten. De klanken van de muziek lieten hun lichamen moeiteloos dansen. Hun stemmen waren zo krachtig en loepzuiver. Het ritmegevoel zit in elke bloedvat wat ze hebben. En dan hoor je ook nog welke verhalen ze met zich meedroegen. Verhalen van aanvallen op dorpen, van familieleden die waren omgekomen, van buren die waren ontvoerd diezelfde week nog, van voortdurende onzekerheid over wat morgen zou brengen. En toch kozen ze om te aanbidden. Dat is misschien wel het meest indrukwekkende wat ik heb gezien. Ze aanbidden niet omdat het leven simpel is. Ze aanbidden niet omdat al hun problemen zijn opgelost door God. Ze aanbidden juist midden in de moeilijkheden. Op een van deze dagen lazen we samen Psalm 13. En de woorden van David klonken alsof ze rechtstreeks uit de harten van deze Nigeriaanse christenen kwamen. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? In Nigeria leek het een gezamenlijke hartekreet te zijn. De woorden uit het lied wat we samen zongen sloten daar naadloos op aan. Hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog? Hoe lang, o Heer, verbergt u zich voor mij? Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward en heerst verdriet in mijn moe gestreden hart? Terwijl we het lied zongen, keek ik om mij heen. Ik ervaarde heel sterk het verdriet van onze broers en zussen die zich afvragen waarom het kwaad soms zo lang lijkt te winnen. Maar ik ervaarde in hun aanbidding ook de hoop. Want het lied eindigt niet met de vragen. Het lied eindigt met vertrouwen. Maar ik bouw op uw liefde en trouw. Ik zal juichen voor u. Toch zing ik van uw liefde en trouw. U was steeds goed. Dat is de kracht van aanbidding in de vervolgde kerk. Aanbidding ontkent het lijden niet. Ze doet niet alsof alles goed gaat. Aanbidding geeft woorden aan verdriet om het vervolgens bij God te brengen. Pastor Barnabas vertelde waarom aanbidding zo belangrijk voor hem was. Als ik zing, zegt hij, krijg ik weer kracht en vreugde. De Heilige Geest vernieuwt mij, Als ik zwak ben, geeft Hij mij kracht. Als ik ontmoedigd ben, richt Hij mij weer op. Voor veel christenen in Nigeria is aanbidding daarom meer dan muziek. Het is een geloofsbelijdenis. Een manier om vast te klampen aan Gods belofte wanneer de omstandigheden daar geen aanleiding toe geven. Op de laatste dag kwamen we opnieuw samen om te aanbidden in een kerk. Veel muzikanten waren moe van de lange dagen. Maar zodra de muziek begon, veranderde er iets. Er werd gezongen. Er werd weer gedanst. Niet omdat alle zorgen verdwenen waren, maar omdat hun hoop in Christus is. De broers en zussen in Nigeria laten zien dat ware aanbidding niet ontstaat wanneer alles goed gaat. Ware aanbidding klinkt juist wanneer mensen, ondanks hun vragen en verdriet, blijven zingen. U bent goed geweest en u zult goed zijn voor mij.

0: Cela hoorde je bij Grootnieuws Radio. Heer, wijs mij uw weg. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Eline Zegers, waarin we mochten horen dat God goed is. Altijd, ook in momenten dat het misschien wat moeilijker gaat in je leven. En daarom mogen we er ook voor kiezen om hem te aanbidden, ook door onze pijn heen. Maar dat is soms moeilijker dan gedacht. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Eline.
1: Psalm 13 is een van de psalmen van David. En hij durft eerlijk tegenover God te zijn. 4 keer achter elkaar stelt hij dezelfde vraag. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog zult u mij vergeten? Hoe lang nog moet ik verdriet met mij meedragen? Hoe lang nog zal het kwaad blijven intimideren? Opvallend genoeg begint David zijn gebed met een worsteling. Hij spreekt uit wat er in zijn hart leeft. Hij houdt zich niet groot. Hij gebruikt geen nette religieuze woorden. Hij brengt zijn verwarring bij God. Dat is belangrijk om te lezen in de Bijbel. Soms denken we dat het geloof betekent dat we altijd sterk moeten zijn. Dat we onze vragen moeten wegdrukken en onze pijn moeten verbergen. Maar Psalm 13 laat iets anders zien. Geloof begint niet bij het ontkennen van verdriet. Geloof brengt verdriet juist naar God toe. Misschien herken jij die woorden van David wel. Misschien bid je al lange tijd voor iets dat niet verandert. Misschien draag je zorgen mee over je gezondheid, je gezin of je toekomst. Misschien zijn er nog veel meer gebeden die nog onbeantwoord lijken. Dan is Psalm 13 een uitnodiging om eerlijk te zijn tegen God. Maar dat is niet het einde van de psalm. Want ineens maakt David die opvallende wending. Zijn omstandigheden lijken nog niet veranderd. Zijn vragen lijken ook nog niet beantwoord. En toch zegt hij: ik vertrouw op uw goede tierenheid. Hoe kan hij dat zeggen? Omdat zijn vertrouwen uiteindelijk niet rust op zijn omstandigheden, maar op Gods karakter. David kijkt weg van zijn problemen en richt zijn blik op wie God is. Op zijn trouw, op zijn liefde, op zijn belofte. En dat is precies wat de christenen in Nigeria mij hebben laten zien. Hun aanbidding baseren ze niet op wat ze zien, maar op wie God is. Ze zingen niet omdat alles goed gaat. Ze zingen omdat God goed blijft. En dat betekent niet dat hun pijn minder echt is. Het betekent dat Gods trouw nog echter is. Misschien is dat wel de les van Psalm 13. We hoeven niet te kiezen tussen eerlijkheid en vertrouwen. David doet allebei. Eerst roept hij uit: hoe lang nog, Heer? Daarna zegt hij: maar ik vertrouw op u. Juist dat kleine woordje maar maakt het verschil. De klacht krijgt niet het laatste woord. De omstandigheden krijgen niet het laatste woord. Zelfs het lijden krijgt niet het laatste woord. God krijgt het laatste woord. Daarom mogen wij, samen met David, samen met onze broers en zussen in Nigeria, blijven aanbidden. We mogen zingen over onze pijn en verwarring. We mogen de psalmen gebruiken om woorden te geven aan hetgeen wat we voelen. We mogen eerlijk zijn tegen God. We mogen ons uitspreken over het lijden naar hem. Dat is de kracht van liturgie. Woorden en muziek kunnen ons dragen. Ze kunnen een kanaal zijn waarin onze gedachten en onze gevoelens vertolkt worden. Ze kunnen ons herinneren aan wie God is. Ik heb het zo nodig om niet alleen mijn klacht, maar ook mijn vertrouwen uit te zingen. Mijzelf te herinneren door de psalmen heen wie God is, wie hij altijd is geweest en wie hij altijd zal zijn. We mogen bouwen op zijn liefde. Blijf eerlijk over het lijden, maar blijf ook aanbidden.

de opwekkingband Elisa Krijgsman. Je hoorde hier, ik roep vanuit het dal. Daarvoor hoorde je muziek van Battle Music. Je hoorde No One Like The Lord. Zometeen bij Groot Nieuws Radio hoor je Hillsong Chapel. En ook Reijer komt eraan naar Charity Gale.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Johannes 7, vers 1 tot 9 uit de Basisbijbel. Jezus op het Loofhuttenfeest. Daarna trok Jezus rond door Galilea, want hij wilde niet door Judea reizen, omdat de Joodse leiders daar hem wilden doden. Het was bijna Loofhuttenfeest. Jezus' broers zeiden spottend tegen hem: ga toch naar Judea, want ook je leerlingen daar moeten de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden, moet niet tegelijk proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag bijzondere dingen wil doen, zorg ervoor dat alle mensen het horen en zien. Want ook Jezus' broers geloofden hem niet. Jezus zei tegen hen: daar is het nog niet de tijd voor. Jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie worden niet door de mensen gehaat, maar mij haten ze wel. Want ik zeg tegen de mensen dat ze slechte dingen doen. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga nu nog niet. Het is voor mij nog niet de juiste tijd om erheen te gaan. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Groot Nieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP nieuws van 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
22: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation.

0: Jesus.
1: Het draait om Jezus.
2: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
1: We willen hem volgen.
3: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
1: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
4: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
1: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

vandaag. Want dan mag ik mee, dat heeft mama beloofd, naar opa.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele bui.